0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan, dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juli naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is the same.
1: Het is zomer.
2: Zomer.
1: Niet van de zon.
3: L1.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden.
2: Show.
3: Dit is L1. Beste luisteraars, welkom op de Classic Woensdag. De dag van de grote plaatjes met de kleine gaatjes.

0: We zijn er weer de hele ochtend. We gaan jullie uiteraard ook weer op de hoogte houden van de brand in het natuurgebied in Oostrum. Hoe is het vannacht verlopen? Dat gaan we even vragen aan de veiligheidsregio William Kuipers. William, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is de nacht verlopen voor jullie?
1: Een rustige nacht. Rustig in die zin. De brandweer is erin geslaagd om het vuur nog binnen de stoplijnen te houden. Ja, we hebben het gebied afgesloten met stoplijnen. En daar is het niet buiten getreden. En we gaan straks, als het weer daglicht is, met de blushelikopters weer aan de slag om de vuur aan te pakken.
0: Het is fijn om te horen dat het natuurlijk een rustige nacht voor jullie is geweest. Wat maakt het moeilijk in de nacht?
1: Duisternis. Ja, dus je moet altijd goed kijken van waar kun je rijden met de voertuigen. Dus dat is natuurlijk moeilijk in de duisternis. En de blusheli zijn heel belangrijk, maar die mogen 's nachts niet vliegen. Let op veiligheid. Dat is ook wel begrijpelijk.
0: De media horen we natuurlijk ook verhalen over explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Wat is waarvan het verhaal? Hoe zit dat?
1: Nou, er is in de Tweede Wereldoorlog heel veel gevochten rondom Venray. En het gebied ligt wel vol met munitie. Dus geen bommen en dergelijke, maar meer munitie. En dat heeft ertoe geleid. Er is een hele theoretische kans dat kan exploderen, die munitie. Ja, dat de brandweer heeft besloten, we gaan niet meer het veld in, we blijven op de paden. Ja, en dat maakt het dan ook moeilijk, want je kunt iets minder dik bij het vuur komen.
0: Ja. Waren jullie eerst niet op de hoogte van die explosieven?
1: Jawel. Alleen, op een zeker moment waren er wat knallen gehoord. Ja, en toen is er heel resoluut gezegd van, luister, dan nemen we het zeker voor het zekere. En dat heeft ertoe geleid dat onmiddellijk aangepast is. De explosieve opruimingscommando van Defensie is geweest. En ja, die hebben ook een inschatting gemaakt. En dat heeft geleid tot de aangepaste werkwijze.
0: En dan gaan we eens even kijken naar het weer. Is dat ook nog positief voor u geweest?
1: Vannacht wel. Vandaag is best spannend. Want er zijn wat gewijzigde weersomstandigheden. Lage vochtigheid heb ik begrepen. Hogere temperatuur. De wind wil zo nu en dan veranderen. Ja, en dat maakt dat er iedere keer een andere brand moet bestrijden.
0: Ja, we zijn nu 24 uur verder. Als we even terugkijken met materieel. Bent u op dit moment beter voorbereid mocht het zich weer oplaaien, het vuur?
1: We zijn voorbereid. Ja, we weten, de stoplijn hebben tot nu toe gehouden. Dat is heel positief. Maar vuur blijft onberekenbaar, zeker bij bepaalde weersomstandigheden. We krijgen een spannende dag. Ja, dus maar we hebben er wel alle vertrouwen in.
0: Ja, wel helden van de nacht zijn natuurlijk. Daar moeten we eigenlijk een groot applaus voor geven. Dat gaan we zo meteen maar even doen. Maar even nog de andere vraag. De noodverordening is nog steeds van kracht. En voor welk gebied geldt die?
1: Eigenlijk het gebied wat in de noodverordening staat. Ik heb hem niet helemaal paraat om dat goed onder woorden te brengen. Ja, maar die noodverordening blijft zeker in de loop van de dag tot stand. In stand, dat betekent dat het bepaald gebied is afgesloten. Dat de mensen er niet binnen mogen, tenzij de burgemeester of andere toestemming geven. Ja, en ook de boodschap van het NL-alert, die herhaal ik nog een keer. Ruik je de rook, ramen en deuren sluiten, ventilatie dicht. Ja, dat is altijd beter voor de mens zelf.
0: Is er iets te zeggen over het verloop van de brand verder? Wanneer zou u brandmeester kunnen geven?
1: Dat kan ik nu niet zeggen. Ik ben geen brandweercommandant. Mm-hmm. Of taakcommandant heet dat. Het is nu binnen de stoplijnen. Ja, en wanneer het 100% brandmeester is, dat laat ik aan de deskundigen over.
0: Goed, voor nu dankjewel William Kuipers voor je update van vannacht. En heel veel succes vandaag.
1: Dankjewel.
0: Dank. Zo, even meepraten, Maarten. Moet even gebeuren, jongen. Die stoplijnen, die hebben

0: Marionietje komen. Het groot applaus voor al die mensen die op dit moment al bezig zijn door om de bruin te bestrijden in het natuurgebied in Oostrum. Maar het ziet alleen maar korps uit de provincie. Door de kozen van verder boete. Ja, ik heb het gisteravond natuurlijk ook veelvuldig gevolgd. Alle media doken er bovenop. Er zijn toch wel helden van de dag. Dat moeten we niet vergeten, Maarten. Jongen. Kom wat mee kijken. We zagen gisteren ook op L1, op onze site, L1 Nieuws. Ook de distributie, wie dat geeft, met het aanbrengen van water voor de manschappen, eten, drinken, alles moet toch allemaal wel daar naartoe gebracht worden. En veel mensen denken daar niet over na. Denken, ja, die gooien die lijnen uit, dan beginnen daar te blussen. Maar er zit natuurlijk logistiek een heel gedoe achter. En dat moet allemaal kloppen. En ook voor die mensen, dus hulde. Dat het vandaag maar een beetje vlot, hè, dat het maar gauw allemaal brandmeester is. Laten we dat even hopen. Goedemorgen, man. Ja, we gaan later, hè, jong. Even. Nou, maar dat was ook even.
1: Ja, ik vind het ook.
0: Heb je het gevolg gisteren een beetje?
1: Ja, natuurlijk.
0: En? Wat vindt ze ervan? Wat denkt ze van, ja, dat Soubios in één keer is? Dat hebben we normaal in Frankrijk en Spanje.
1: Dat is natuurlijk opmerkelijk. Maar goed, je had het kunnen verwachten, hè, met deze droogte op dit moment.
0: Ja.
1: En ik ben erg blij dat het beperkt is gebleven tot waar het nu is. Hè, dat die stoplijnen gewerkt hebben.
0: Ja.
1: En laten we hopen dat het inderdaad niet verder oplaait.
0: Nee, dat hopen wij ook. We houden je uiteraard deze ochtend op de hoogte. Onze verslaggevers die zijn weer in het veld straks. En die zullen ons straks even bijpraten over alle gebeurtenissen daar. Dan maar skieken naar de dag van vandaag. Zijn als die kemmer is de 4e vandaag. De 4e van augustus. De kalender, de eerste natuurlijk. Duurt er gewoon
1: nou, de kalender, die is er gewoon. Dus die pakken we eventjes mee. Tenminste, als mijn systeem wil werken.
0: Wat
1: ja
0: is
1: hoor, daar is hij. Ja, woensdag 5 augustus. Atomic Bomb Day.
0: Hè? Dat vind ik zo raar. Ik vind het zo'n rot woord, hè?
1: Daarom gaan we er gauw overheen. Er staat geen QR-code vandaag op de kalender.
0: Maar?
1: Het liedje wat ze daar wel voor gekozen hebben is Bom Bom Bonbonnière.
0: Oh ja, dat snap ik.
1: Van de Min Brothers uit Venray. De tekst is van Sjaar van der Bos. Ze hebben ons gezeerd. Roy werd weer platgeleed. Ens werd er al veel plat. Dat is ons meer dan zat. Net of het ons niet deert, werd weer gebombardeerd.
0: Weer gebombardeerd. Haai, ik lend dan ook zo'n boeg. Want kijk, door ons hem op zie haaien. En weet je, het is dunner, hè, jong?
1: We zijn over de helft natuurlijk.
0: Nou, jong, geen snel, hè. 2026, ja. We zitten aanbeland in augustus. En vandaag gaat de temperatuur wel een klein beetje dalen. Want daar heb ik gisteren op wel last van gehad. Ik stond op de bank, ik dacht bij mezelf, weet ze wat. Voor de winter die verschijnt om een ietsje te holen. Nou heb ik goed een tweaker gedaan. Tweakers aan het dubbellikken.
1: Oh, een dubbellikken.
0: Ja, een beetje afkeur.
1: Ik dacht, die chemische troep.
0: Ja, dat eet ik niet. Nee. Bij ons is immers een exotic expert. Ja. En die eten dat allemaal. Ik ga me er niet.
1: Slaan die ondertussen zelf oranje uit.
0: die stuit er wel een klein beetje. Heeft dat mee te maken, het. Goed. Dan Fransje Broekhuis. Heeft jou dan over Atomic Bomb
1: Day? Nee, die heeft het helemaal niet over Atomic Bomb Day. Nee, ik denk dat hij er ook niet veel mee heeft.
0: Mm-hmm.
1: Hij laat een plaatje zien van een... ik denk toch wel iemand achter de computer.
0: Ja.
1: Met muzieknootjes. Dus ik heb een beetje het idee dat dat toch over een soort van radiostation gaat.
0: Ja.
1: Classic woensdag, zegt hij. We zien haar beeldschermen. We zien een telefoon staan. We zien een mannetje bij die beeldschermen zitten achter zijn bureau. En hij zegt, Classic woensdag... Ben nog steeds op zoek, zegt hij.
0: Oh, is dat ook een zoek? Ja, maar dat zien we ook, toch? Hè? Er heeft een groeit cash store. En dan moeten ze misschien in die lerken zitten. Misschien een fijne klassieker.
1: Ah.
0: Ja, dit kunt er zo meteen wel op.
1: Hij gaat wel voor een nummer.
0: Oh, toch?
1: Is dat ja. Hij zegt Spooky's Day Off.
0: Spooky's Day Off.
1: Ja.
0: Ik vind het net zo'n pleetje voor Frankie Schultheis. Maar daar wel een tientje nemen gehuurd, hè? Dan is deze vakantie. Ik heb geen idee. Maar goed, we gaan het ermee doen. Laten we ook eens even meteen gewoon kijken bij Rob van der Hoven. Want die was er ook wel heel vreugd bij. Robby, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen, met Rob. De touch.
0: Nee, Robby.
2: Ja, ik heb nu de Vito nog bij me, maar dan ga ik dadelijk bustelen bij de baas.
0: Oh ja?
2: En dan moet ik om 9:15 een valleysroute beginnen in Weert. En dan ga ik naar Eindhoven Maxima ziekenhuis.
0: Ja.
2: Dan door naar Kaatsheuvel, voor naar Beek.
0: Bij de Ketsen,
2: in Limburg. En dan van Stein nog naar Zwalmen. Wat betreft de voorgloeier, dan ga ik voor de Classics.
0: De Classics,
2: met My Lady of Spain. En als dat erin staat, ga ik voor de Classics met Yellow Sun of Ecuador.
0: Ja, deze heeft
2: ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio,
0: hè. De sleutelkens netjes afgeven. Zo meteen nog even te wisselen van wagen. En we gaan de Classics even checken of ze inderdaad allemaal liefst gestolen. Ik neem aan dat er al iets staat van de Classics. Maar ja, de volgende welke.
1: Allebei

0: Lieve Blackhead, het te maken met een magneet. We zien magnetisch, magnetic, bouwzuidie. Hier bij Ellen in de Ellen Ochtendshow op deze woensdag, midden van de week. En huppakee, het is classic konzig. Spooky's Day Off, de classic My Lady of Spain is er al neergeknald deze ochtend. En als ze net wakker was en wil ze laatste nieuws weten van een natuurbrand, vindt ze natuurlijk op onze site ellennieuws.nl een live blog met erbij gooien. Ook de ganse dag hebben we dat gedaan. Ik heb ze dan maar even snel lezen. Goed, we hebben Rob van de Hoven al gehad. We hebben onze man al gehad. Onze echte grote Fransje Broekhuizen, ja, die elke morgen weer gehad. Maar de Noors in die goal, Alex Feiten over
1: vroeg. Ja, dat was heel vroeg. Ja, vanochtend om 1:50. Zo. Goedemorgen Maarten en Pascal, classic woensdag. Ik vraag aan, vind ik persoonlijk wel leuk.
0: Wieso, wat dan?
1: De Grease Mega Mix.
0: Och, alles achterheen.
1: John Travolta, Living in John in 1991.
0: Oh, wat lekker.
1: Ja, na die plaknacht, zeg, die vind ik toch wel even lekker, hoor.
0: Ja, ik heb mijn first wel een plaknachtjes gehad. Hè. Toch, de wedstrijd, wat ik zelfs een spaarwerkje kunnen pakken. Dat ze af en toe een euro of twee ingooist. Nou, joh, dat is toch best wel veel geld als ze die een lekkere airco-kens aanschaffen. Zo hebben we verder ook gedaan.
1: Ja. Dus. Ja. Nee, oké.
0: Ja.
1: Dan heb ik eventjes dit. Moet je even meeluisteren.
0: Wat is dat?
1: Hè?
0: Wat is dit? Dit is Arie Murk, hè?
1: Eens even, ja,
0: dat is wel lekker.

0: Deze zangeres allemaal.
1: Radio Eldorado. Dit,
0: is dat dan keurig Nederlands, hè?
2: Ja. De woorden die je zei.
0: Wie is het dan?
3: Beppi!
1: Is het Beppi?
0: Ja.
1: Onze Beppi. Onze geur en maandenschijn.
0: Onze 51 Beppi.
1: Zeker.
0: 80 jaar, nu.
1: Maar toen heel jong natuurlijk, 1972. Rozengeur en maneschijn komt van Herman Meijers natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Op deze Classic Woensdag ga ik voor Beppi Kraft met Rozengeur en maneschijn, zegt hij. Nou ja, we hebben een stukje laten horen. Dat is wel grappig.
0: Ja, als je dat ook op singletje hebt, dan heb je toch wel een echte collector's item.
1: Roland de Buxemeester, goedemorgen. Pascal de Maarten, ik ga voor The Who met Baby O'Reilly.
0: Oh ja, The Who. Die had er eens een keer gedaan als Baby O'Reilly. Hij is een pleetje.
1: Tot slot even Mark van Dijk op dit moment. Goedemorgen, Maarten en Pascal, op deze Classic Woensdag. Ga ik voor, ook al zo Nederlandstalig, de zangeres zonder naam.

0: Klingeling. Ja, juist. Die kennen we wel. Ja. Daar sloeg mijn hartje op hol. En ik hoop dat dit hartje niet te helpen ons leed vandaag. Maar het allemaal een beetje rustig bleef. Door het rustig aan 8, 29 graden wordt de thermometer aangegeven. Maar goed, we zien wel eens kijken wat er vandaag allemaal steeds gebeuren bij Steven van Inge. Stefan, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, Pascal Amarten.
0: Hallo, man.
1: Op deze classic gewoonzicht.
0: Dat is het.
1: Vandaag gewoon ik eens even over een andere boek gooien.
0: Oh,
1: het is al regelmatig aangebroken geworden.
0: Ja.
1: En aangezien het erg zonnig is, wij gaan het denken aan een nummerke van Die Flippers, Die Rote Zonne van Barbados. Heren, een hele fijne dag. Goedemorgen en radio.
0: Radio, Steven van Inge. Is inderdaad al Dux had aangevormd of er inderdaad al op een lijst gesteed? Dat is even de vraag.
2: Hij staat niet op het lijstje.
0: Dames en heren, u kunt hem gewoon weer aanvragen.
2: Ja. Maar we hebben wel lotusbloemen en Mexican Lady.
0: Ja, de flippers zijn populair bij ons, hè. Eens kijken, zeker over de helft van het jaar zitten, dat de kalender steeds dunner werd. Flippers met die rode van zon van Barbados komen ook zeker even erbij zitten. Dit is L.A. Dan de Thomas met Miss California. Een lekkere bak koffie drinken.

0: Lekkere zomerse muziek van Alvaro Soler, El Mismo Sol. Hier bij Alleen in de Alleen Ochtendshow. 6:30 geworden. En we gaan eens even kijken wie het is vandaag. Wie de bar gaan er op deze dag. Te hebben zeuken de lekkere klassiekers. Goedemorgen, Michel.
1: Goedemorgen,
2: Pascal. Maarten, vrienden van de gezellige ochtendshow der Nederlanden.
0: Dankjewel, man.
2: Waar gaan we? Met de voorgloeien. Ik ga toch weer proberen om in de lijst te krijgen met de Nolensjes.
0: Ja, grote vriend.
2: Voor dancing. Dan moet ik ook voorgloeien in Classic Woensdag. Goed, de barregaande. Gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag. En we spreken ons morgen met Dance Donderdag. Dit was de barregaande voor L1 Radio.
0: Ja, Maarten, gaat in de keel, jongen. We zitten te schapen, ik huur het alweer, hè. Nolens is samen in de moed. Prachtige plaat, jong. Ik vind het fijn dat mensen snappen ook wel, de mensen die aanvolgen. En morgen is het weer...
3: Dans donderdag,
0: hè.
3: Dans donderdag.
0: Dus, ja, goed. Hey, dankjewel, Michel de Bargaande, voor die bijdrage deze ochtend. Een beetje zingen in de ochtend. Heb ze er al wat gaat zingen in? Ik snap wel wat dingen waar.
3: Zingen in de ochtend? Wie komt ze daar nou?
0: Let maar eens op.
4: Goedemorgen, Pascal. Oh, en morgen op deze Classic Wednesday, oftewel Klassieke Woensdag.
0: Ja.
4: Ik dacht mezelf van...

0: Do-do-do-dum.
1: Break my faithful heart. Tearing all apart.
0: So.
1: But love me.
0: Yeah.
1: Won't you love me? Ja,
0: ja.
1: Love Me van september 1956. Gezongen door de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Radio!
0: Radio, dankjewel. Staat je gooplades geworden bij de Gedonimier, hè?
2: We zijn een soort repetitielokaal geworden voor Marco, hè?
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Maar goed, we hebben wel een beetje moeren hier die erop tegenkennen. Heur, dat ga je niet allemaal weg, maar de galm, die kunnen we even goed erdoor, hoor. Kunnen misschien wel bij de hoeskamer, want dan denk ik, bied ik zelf wat ben ik nu aan het loesteren. Ja, dat zijn zangkunsten van de eigen...
2: Onze eigen Elvis.
0: De Limburgse Elvis-nummer, altijd Marco Vonke. Maar dankjewel, Marco. Hartstikke groot gedaan weer. Jong, die bijdrage is altijd welkom. Ik hoop erop inzetten. Maar neven Elvis, allemaal de biekum. Ja, natuurlijk. Ger van Dichtwater.
2: Ruudje Oet Klummen. Op deze Classic Wonsdag gewoon ik voor Status Quo met In The Army Now, zeg.
0: Zo, hé. Dat is lekker.
2: Hoe dik de Bakker Tenser dan? Ja, die houdt het lijstje natuurlijk nauwkeurig bij, hè?
0: Ja, ja,
2: beetje
0: zeker.
2: Onze secretaresse, ons geweten zelfs. Ik dacht aan die Flippers met die rode zonne van Barbados, oog.
0: Kijk eens even.
2: Ja, ja. Okay. Petra Stroom, die komt met iets waarvan ik denk van... goh, dat kent toch bijna niemand meer?
0: Oh, maar ja. Dat is Petra
2: Greenfield en Cook met... Don't Turn Me Loose.
0: Oh, ja, dat is inderdaad, joh.
2: Dat is echt wel lekker oud.
0: Back to the 70s eigenlijk, hè. Maar Peter, dankjewel.
2: Nog eventjes Willem Kutverfburken doen. Die zegt, ik groei weer met The Middle of the Road en Sacramento.
0: Sacramento, die had ook eens met die vogeltjes, hè. Chirpen, chirpen, chip, chip. Ja. Bent ze dat nog?
2: Hm. Ja, ja, zeker.
0: Dennis Thomas, Dan. Goedemorgen.
3: Mijn vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo, Dennis.
3: Mijn bijdrage beurt de Logical Song van Supertramp.
0: Supertramp, hè.
3: Fijne uitzending weer. En... Radio.
0: Dat klinkt de laatste dag, klinkt een beetje down, hè? Ik weet niet wat er aan de handjes met Dennis Thomas, hè?
2: Meevallen vandaag.
0: Ja, ja, maar niet doet, jong. Hé, maar dankjewel voor de bijdrage. Classic Gonzag, dat betekent dat we lekkere klassiekers zoeken. Laat ze binnenkomen via de...

0: Stargazing HBL1. Ik moet het vertellen dat we straks bekend gaan maken. Want we hebben gisteren toch best wel nog lang om de tofel gezeten, Maarten en ik. Want volgende week gaan we toch hele gave prijzen weggeven.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Ja, dat weet ik wel heel zeker. Van Jong het Aad. En we zeggen nog niet wat, maar je weet zeker, als het duurt, denk je bij jezelf. Yes. Nee, toch. Echt hoor. Ja. Het gaat gebeuren. Maar goed, wat het is en welke prijs. Zie, puntje van mijn tong. Daar zit het, Maarten. Ik wil het zo droed flappen, maar het mocht niet.
1: Nee.
0: We gaan het nu nog niet door. Wat zullen we zeggen? Tussen 8 en 9 of 9? Zeg maar, wat gaan we doen?
1: Laten we dit keer 8 en 9 pakken.
0: 8 en 9. Ja, dat is goed. Nee, gewoon blij met de grens. Ja, gaan we zeker doen. Tussen 8 en 9 maken we bekend wat we volgende week gaan geven hier in de Ellen Ochtend Show. Vandaag, weer half 8 gaan we weggeven. Een klassiekertje. Oftewel, classic zeg, want dat is het vandaag. En welke klassiekers komen er nog bij? Zal ik Diana's even de uitzending horen? Want ja, Diana, dat is al heel tiet. Diana, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Goedemorgen, Louis. Wat is voor op deze woensdag? Gewoon ik voor de Rivers of Babylon van Boney M.
0: Ja, dankjewel. Dat ding ook, hè. Dankjewel voor de bijdrage deze ochtend. De Rivers of Babylon van de Boney M's. Die gaan we erbij zetten. Helmoet Weisse, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
3: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Classic woensdag, oftewel Classic Frituurdag, natuurlijk te smaden. Ja, welke plaats zou erbij kunnen horen? Dan ga ik in dit geval voor de helden in de heide, die in de weide, in de heide, de brandweer. Met de plaat van Elvis Presley, Burning Love. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je verder een fijne uitzending. Radio.
0: Dat is altijd sjoe, dat Helmut altijd meedenkt over de plaat die een klein beetje aansluit bij het thema van de dag. En dat is natuurlijk de bosbrande, waar we nog steeds mee te maken hebben, maar nog steeds niet onder controle is. En de allernieuwste erover vind je uiteraard ook op onze nieuwssite lnnieuws.nl, waar een live blog wordt bijgehouden.
1: Dan kijken we eventjes verder, want Maurice van der Vin die is er ook weer bij natuurlijk. Ja, ja. Die komt met Harry Nielsen en Everybody's Talking.
0: Die heb ik lang niet meer gehuurd.
1: Nee, ik ook niet. Jean Baudelier die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. De Baudelier, ik dacht aan More Than Words van Extreme.
0: Dat is een leuke plaat, Jean Baudelier.
1: Maar je vraagt je af, staat hij op de lijst? Nee hoor, staat er nog niet op. Goed, Jean. En dan Martijn, ja, die komt natuurlijk weer met de Vrijbuiters en Poeleke Ploensen.
0: Poeleke Ploensen.
1: Ja, ik kan me dat wel voorstellen hoor, bij deze temperaturen.
0: Nou ja, ik weet niet wie met die badje gesteld is. Ik heb er geen van meegemaakt, maar ja, de hebben ze wedstrijd wel zo'n badje hebben nu achterom in de tuin, hè?
1: Ja. Zo'n rond ouderwets badje, toch?
0: Ja, het is een beetje ovaal.
1: Ovaal?
0: Die rondje door naar beneden. We zijn nog meegekomen met de tiet, hoor.
1: Maar dat kent ze toch alleen maar in pootje baaien?
0: Ja, dat kan. Maar dan zien wij niet meer met het doen. Er zijn geen beelden van, hoor. Dat gaan we ook zeker niet doen. We gaan wel eens even kijken wie er is bij Remco. Oftewel de taxichauffeur Remco. Goedemorgen, kerel.
4: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo, man.
4: De taxichauffeur.
0: Welkom.
4: De klassieker, ja. Ik vind... een klassieker Dwayne met het nummer Isabella.
0: Isabella?
4: Dat vind ik eigenlijk een klassieker geworden.
0: Aha.
4: Ik wens u een fijne uitzending in de studio.

0: Hagenschoen is bij ons op de gaken nummer nu. Gewoon even kijken op de L1-app rechtsboven. Er staat een icoontje. Kent ze gewoon met ons app en komt ze gewoon bij ons binnen. Kent ze inspreken wat ze wil. En dan gaat het vooral zeker over klassiekers vandaag. Ze zijn benieuwd wat ze mee binnenkomt hier. Want het Lieske werd steeds langer. Elvis met Burning Loves. Daarbij gezet. Ook Poenke Ploenske. Ploense van de Vrijbuiters. Harry Nielsen met Everybody's Talking. En More Than Words van Extreme. Ik zie de toch al gaat inbreng uit Polen. Wat zullen we doen? Is Josje Rook of Poolse Frank?
1: Laten we Josje Rook eerst maar eens doen.
0: Ja, ja. Oké. Okay, dan zullen we even samen aanzitten, Dan. Gene Dobre.
2: Gene Dobre, Maarten Pascal. Goedemorgen, gloeibapjes.
0: Hallo, man.
2: Op deze classic Goonzig. Ja, brandweerlieden zijn nog altijd volop in gang. En ja, ik heb met ze te doen.
0: Ja, vooral.
2: Zoveel inzet.
0: Ja, en, ja,
2: het is gewoon geweldig wat die mannen en vrouwen doen. Dus ja, laten we nog maar eens een keer een hart onder de riem steken.
0: Bij deze.
2: Ja, dan komt alles toch weer goed. En ja, voor de vuurgloeier.
0: Ja.
2: Oorgedag in een leedje uit 1954. Dat is het oprichtingsjaar van de Brikkebekkers.
0: Oh, kijk eens.
2: En dat leedje heet Chica Voda.
0: Chica Voda, ja.
2: Dat is van Zbigniew Kurtic.
0: Tuurlijk,
2: en
0: ja.
2: Barbara Dunin.
0: Ja, natuurlijk.
2: Oftewel, Stille Wateren.
0: Stille Wateren.
2: Ze zeggen, maak er nog een hele schone dag van. En of weet dat niet zo, en radio.
0: Radio, ja, we gunnen daar inderdaad. Even een groot applaus voor al die mensen die op dit moment bezig zijn met het bestrijden van de brand. Het duurt wel vaak genoeg dat mensen toch zeggen van, nou, die jongens, dan moesten ze even van nadenken. Wie lang dat die dat allemaal wel niet staan. Maar gewoon zijn eigen collega's, hè, Ruud van Broek over dit. Gistermorgen van een uur of 7. Toen gisteren dan was er nog bezig. En steeds de glimlach, hè.
1: Ja, ja.
0: Heerlijk om dat te zien, hè. Toppakee.
1: Dat is Ruud ook, hè.
0: Ja, dat is inderdaad, hè. Goed, van Josje Rook, de eerste Poolse inbreng. Gaan we nou de tweede Poolse inbreng. En dat is de Poolse Frank.
1: En hij zegt ook, Gin Dobre man, hè. Klassieke woensdag, hey, dzguri, dzguri.
0: Hè?
1: De Bergen.
0: De Bergen.
1: Een echte klassieker uit de jaren 50 of 60, maar vaak opnieuw opgenomen. Zo ook deze versie, zegt hij. Ja, hij heeft het meegestuurd. Maar ja, goed, het voelt een beetje te ver om dat natuurlijk allemaal te laten horen vandaag. We toch horen.
0: Ja, een stuk deze van ik wil daar even een stukje van draaien. Daar hebben we toch even weten wat we ervoor hebben.
1: Nou, ja, je hoort het nu al.
0: Dit is zo, hè. Dit is...
1: Hey, Sigourie.
0: Ja, Sigourie, de patate Michelle bij dit, hè.
1: Hey.
0: We gaan zelf al overleggen.
1: Hoe is het?
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe kunnen we het, hè? Hup, en... Oh, daar is het door.
1: Je gaat nog wel zingen, hoor.
0: Dingste?
1: Ja, zeker. Er is een tekst bij.
0: Nou ja, kun je dat ze dit is, joh. Maar vandaag ook Josje Rook natuurlijk. Ben ik ook benieuwd, die iPlaat in de jaren 50.
1: Hij klinkt ook wel echt oud, hè?
0: Ja?
1: Oké. Okay. Ja? Ja, ik heb het
0: is
1: gezegd.
0: Is
1: dat
0: niet een verkeerde versie, Maarten?
1: Nee.
0: Hmm. Nou,
1: doe... Wil je tekst horen? Ik kan, hoor. Ik zet hem even.
0: Nee, dit is geluifig verhaal.
1: Zie?
0: Maar, heb je gelijk, hoor. Ja, er zit... Nou, dit... Ga je maar door, jongens. Ongelooflijk. Nou, nu we dat gehad hebben, wil ik dan ook even de plaat huren van Poolse Frank. Wat was dit?
1: Nee, dit was van Poolse Frank.
0: Ja, ik ken het allemaal helemaal volgen.
1: Ik had die van Josje Rook kan ik ook
0: wel. Ja, door dat gedaan,
1: hè. Even wachten, hè.
0: Ja, maar ja, ik ben benieuwd wat dat allemaal daar weer is.
1: Dat is wel. Ik moet even kijken of dat allemaal gaat lukken. Ja, daar komt hij aan.
0: Komt eraan. Raad, jongen, 50, hè. Oprichting zo van de Brikkebekkers.
1: Geen hout.

0: Neem ik het altijd, Corrie en Arie, maar die doet. Waar mensen kennen hier die Ellen in de Ellen Ochtendshow. 24 op een dag, Huurse Limburgstalige muziek op ons eigen kanaal. We hebben een extra kanaal, pladdenweg.nl. Kan ze het lekker allemaal huren. Binnen 7 uur, straks gaan we nog een keer lusten naar de veiligheidsregio. Wie zit vandaag vanaf beleven met de bruid weer. En we op dit moment vandaag nog even naar u moeten gaan kijken. En ik zei al, Michael Jackson met Thriller. Gaan we zo meteen ook even gans draaien.
1: Lekker.
0: Ja, ja, maar Huppie Blauw moeten we eens even een uitzending horen. Wat is er ook weer? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, Huppie, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen, Pascal Maarten. Goedemorgen, Gloeiwappies, Huub Blauw hier. Op deze classic woensdag. Ja, classic plaatje. Dacht ik gelijk ook aan de classics. Ja. En dan Sunshine Baby.
0: Yo, Sunshine
2: Baby. Een hele fijne uitzending. En Radio.
0: Radio, hè? Dames en heren, kent je al de nieuwe plaat van Huppie Blauw. Let op, de kunt toch. Nieuwe plaat van Spas Vloederij, hè? Stijl alleen op YouTube, heb ik gehoord, hè? Niet op de rest niet. Goed, dan hebben we Huppie Blauw gehad. Dan gaan we eens kijken bij Desby Ville Gijselaars.
3: Ja, want die zegt, goedemorgen heren. Ik ga ook voor rozengeur en maneschijn van Beppie.
0: De mensen. Ja, hoppakee, zeker. Hoort er een stripje bij zitten.
3: Stefan Troket. Die is er ook weer bij.
0: Is dat een bier?
3: Ja, ja. Classic Gonsdag. De Press met Cantara Pepe.
0: Oh la la. Zit dan erachteraan, hè?
3: Dan heb ik hier een hele goede morgen. De Lady of Spain zou ook wel fijn zijn, zegt Yvonne.
0: Yvonne, Lady of Spain, moet je ook een stripje biegen.
3: En haar wordt jouw vriend vandaag.
0: Ach, is het zover?
3: Het is zover.
0: Ja, ja.
3: Hij zegt namelijk, voor mij ook, de Nolan Sisters met I'm in the Mood. Voor dancing.
0: Held, held, held. Ja, ja, doe zet schoorbeer mee. Jongen, jongen, jongen. Dat is ongelooflijk. Ja, natuurlijk, Geer. Of die vandaag in de Holland is, dan maar is een klein beetje de vroeg, hè. Dat is met Jacques Bokke allemaal aan de hand. Wat dit toch allemaal?
3: Ja, die is bij Baaksum natuurlijk. En die wil daar die Kelpenbrug over. Hij staat bij de stoplichten daar bij Kelpen.
0: Ja.
3: Hij zegt, ik wil hier rechtdoor met de vrachtwagen meer dan 4 meter hoog.
0: Geen idee.
3: Dat ga ik dus niet doen.
0: Nee.
3: Hij vraagt zich af, hoe lang gaat deze afsluiting duren? Nou, daar kunnen wij geen antwoord op geven. Nee, de enige die dat weet is Rijkswaterstaat, denk ik dan weer.
0: Mm-hmm.
3: Ik ga naar Utrecht, dus ik hoor jullie straks niet meer.
0: Oh.
3: Groetjes van Jacques.
0: Nou, Jacques, ja, succes jong vandaag. Ja, we weten niet alles natuurlijk, hè. Bedoel, de kennis bij ons alle vragen altijd neerleggen. Maar of ze er even op kies, dat is natuurlijk maar een beetje de vraag. Maar, wat ze wel aan je wordt op kies is, kregen we Michael Jackson te huren? Ja, ja. Compleet, met Thriller. Kom nog een keer draaien hier in de L.A. Ochtendshow op deze classic groenzicht.

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum is afgelopen nacht binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Vanwege mogelijke munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog werkt de brandweer alleen nog vanaf de paden. Op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag zijn zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen daarmee bezig. In en rond verschillende vijvers in Valkenburg zijn sinds vrijdag meer dan 70 dode eenden en ganzen gevonden. De oorzaak is nog onbekend.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
3: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
2: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
4: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
2: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stip.
5: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
6: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
7: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
8: Houd misdaad uit je buurt.
7: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
9: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: 20 uur verder zien met de natuurbrand Don Oostrom. Eerst maar eens even lekker wakker weer. Och jongens, wat hebben we toch weer een plek naar gehad. Ba, ba, ba.
1: Vrief die pupje uit die ogen.
0: Ah, ik heb zo'n twee keer goed gevreven.
1: Spring maar uit die warme bed.
0: Had ze toch warm, jong?
1: Ga bestrekken, rekken, buigen. En zing ondertussen met.
0: Hebben we dan wel.

0: En het was natuurlijk weer een spannende dag. En Noorderdag liep die goede natuur Brian B. Van Rooy voorlopig nog binnen de aangelegde stoplijn te blijven. Toch is het gevaar nog niet geweken. Brandweerlieden houden rekening met veranderende weersomstandigheden en met aanwezigheid van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het natuurgebied. Ja, waardoor de inzet toch extra complex is. Eerder deze ochtend spraken we al met William Kuipers van de brandweer over de laatste stand van zaken bij de brandbestrijding.
1: De brandweer is erin geslaagd om het vuur nog binnen de stoplijnen te houden. Ja, we hebben het gebied afgesloten met stoplijnen. En daar is het niet buiten getreden. En we gaan straks, als het weer daglicht is, met de blushelikopters weer aan de slag om de vuur aan te pakken.
0: Het is fijn om te horen dat het natuurlijk een rustige nacht voor jullie is geweest. Wat maakt het moeilijk in de nacht?
1: Duisternis. Je moet altijd goed kijken van waar kun je rijden met de voertuigen. Dus dat is natuurlijk moeilijk in de duisternis. En de blusheden die zijn heel belangrijk. Maar die mogen s'nachts niet vliegen. Let op veiligheid. Dat is ook wel begrijpelijk.
0: De media horen we natuurlijk ook verhalen over explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Wat is waar van het verhaal? Hoe zit dat?
1: Nou, er is in de Tweede Wereldoorlog heel veel gevochten rondom Van Rooy. En het gebied ligt wel vol met munitie. Dus geen bommen en dergelijke, maar meer munitie. Er is een hele theoretische kans dat kan exploderen, die munitie. Ja, dat de brandweer heeft besloten, we gaan niet meer het veld in. We blijven op de paden. Ja, en dat maakt het dan ook moeilijk, want je kunt iets minder dicht bij het vuur komen.
0: Ja. Waren jullie eerst niet op de hoogte van die explosieven?
1: Jawel, op een zeker moment waren er wat knallen gehoord. Ja, en toen is er heel resoluut gezegd van, luister, dan nemen we het zeker voor het zekere. En dat heeft ertoe geleid dat onmiddellijk aangepast is. De explosieve opruimingscommando van Defensie is geweest. En ja, die hebben ook een inschatting gemaakt. En dat heeft geleid tot de aangepaste werkwijze.
0: En dan gaan we eens even kijken naar het weer. Is dat ook nog positief voor u geweest?
1: Vannacht wel. Vandaag is best spannend. Want er zijn wat gewijzigde weersomstandigheden. Lage vochtigheid heb ik begrepen. Hogere temperatuur. De wind wil zo nu en dan veranderen. Ja, en dat maakt dat je iedere keer een andere brand moet bestrijden.
0: Als we even terugkijken met materieel. Ben je op dit moment beter voorbereid mocht het zich weer oplaaien, het vuur?
1: We zijn voorbereid. De stoplijn hebben we tot nu toe gehouden. Dat is heel positief. Maar vuur blijft onberekenbaar, zeker bij bepaalde weersomstandigheden. We krijgen een spannende dag.
0: Zo'n noodverordening is nog steeds van kracht. En voor welk gebied geldt die?
1: Eigenlijk het gebied wat in de noodverordening staat. Ik heb hem niet helemaal paraat om dat goed onder woorden te brengen. Maar die noodverordening blijft zeker in de loop van de dag tot stand. In stand, dat betekent dat het bepaald gebied is afgesloten. Dat de mensen er niet binnen mogen, tenzij de burgemeester of andere toestemming geven. En ook de boodschap van het NL-alert, die herhaal ik nog een keer. Ruik je de rook, ramen en deuren sluiten, ventilatie dicht. Dat is altijd beter voor de mens zelf.
0: Is er iets te zeggen over het verloop van de brand verder? Wanneer zou u brandmeester kunnen geven?
1: Dat kan ik nu niet zeggen. Ik ben geen brandweercommandant. Het is nu binnen de stoplijnen. Wanneer het 100% brandmeester is, dat laat ik aan de deskundige over.
0: William Kuipers van de brandweer, tot zover. Dankjewel. En straks gaan we daar nog meer bericht over geven. Maar uiteraard is alles ook te volgen via onze site lnnieuws.nl. Daar hebben we een live blog, Ketsen de Ganse tijd volgen. Door met de dagelijkse gang van zaken, zoals we dat altijd op woensdag doen. Want het is Classic Goalsdag. En dat betekent dat de appies weer binnenkomen. En huppakee, we gaan meteen door naar Roger Kessels. Roger, goedemorgen, kerel.
2: Goedemorgen, Pascal. Goedemorgen, Maarten.
0: Hallo,
2: goedemorgen, groeiwakkers van Limburg.
0: Dat was hem weer.
2: Ja, ik heb lang niks van me gebeurd.
0: Nee.
2: Ik heb eindelijk een werkje hebben gevonden hoe het gewoon om 4 uur kan beginnen.
0: Kijk,
2: en om 6 uur naar de vuurloeders kan gaan loesteren. Dus hartstikke blij met mijn nieuwe job. Ik ben een beetje inspiratieloos vandaag, maar ik moet me wel aansluiten bij de flippers met die rode zonne van Barbaros.
0: Nou, zullen we daar nog een stripje bij?
2: Groetjes en laat gewoon de wagen.
0: Laat gewoon de wagen. Maar je vast van ons plaat, hè? Dankjewel, Roger Kessels. En ook natuurlijk fantastisch dat ze zo'n baas hebben gevonden. Dat ze u een keer zeggen, ik moet morgens vuurgloeien. En het onder veel meer aan, Maarten.
3: Ja, inderdaad. Ik heb nog een Roger. Die zegt, goedemorgen, Cold Little Heart van Michael Kiwanuka.
0: Kwakkie. Ja.
3: Dan heb ik hier Jo Kupers. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Alle goede appies. Classic woensdag. Dan gewoon ik voor nummer 1 hit. van 4 augustus 1986.
0: Nou, dat weet ik niet meer.
3: Dat is toch wel echt detailistisch.
0: Ja.
3: De Holiday Rap van MC Mikey G en DJ Sven. En daar vroeg ik tevens aan voor een collega, Jos Oudekerke. Want...
0: Want, wat is gebeurd?
3: Die waren gisteren 40 jaar.
0: Hoppakee, gefeliciteerd Oudekerke. 40 jaar bij de baas. Nou, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik denk maar dat er flink met flygeshirt is toch. Dat heb ik een beetje poeiersokken erop. Hè. Dat kent ik.

0: Die andere duintjes weer dan bij L1, de Macarena en zo. Dat ging ons allemaal nog wel goed aan. Maar dit pleitje, daar kom ik te nemen aan Waaguur. 7:17, dit is L1 met de ochtendshow. En uiteraard zien we nog steeds bezig met Classic Goalsdag. Ik zie er immers binnenkomen. Die hebben we al een tientje nemen gehuurd. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan naar Hongarije. Ja, niet zomaar, het. Zullen we even samen doen, Maarten? Zeep Jorige,
1: Pascal en Maarten.
0: Hallo, Petra.
1: Goedemorgen, iedereen.
0: Hallo.
1: Hier is wat dat zo in Turdemit.
0: Nou, ja. Dat is lang geleden.
1: Classic Woensdag, ik dacht aan Roy Orbison.
0: Roy Orbison.
1: Pretty Woman.
0: Oh, Pretty Woman.
1: Net een mevrouw te langs.
0: Ja, juist, joh.
1: Hele fijne dag, iedereen. En heel veel groetjes. Goed, Badat Join. Turdemits.
0: Ja.
1: Adieu en Radio Wat.
0: Radio Wat. Zo, om dat weer te huren. Badat Join Turdemits. Dat beurtje zal ik nooit meer vergeten, natuurlijk. Hè. Maar we weten nog een aantal jaren. Nou, steeds die frikadellen niet aan zich gekomen. Dan moeten we toch nog steeds een keer gewoon regelen.
2: Wat ik me wel afvraag, hoe is het met de waterstand van het Balatonmeer?
0: Ja,

0: Maak er allemaal een schoene werkdag van. Mooie uitzending aan Radioa.
1: Radioa, dankjewel Fozzy voor de bijdrage deze ochtend. Veilige kilometers. En ik heb wel heel slecht nieuws voor Fozzy, want... Stijder op het liefst kunnen bieden. Dat betekent dat we even een andere mogen inzenden. Ja, dat werd moeilijk, hè. We hadden het er vanmorgen over dat de kalenders steeds dunner werden. Maar goed, ik heb zonnige inzendingen. Die kennen we er wel niet.
2: Ik heb hier binnengekregen Wilma Kraaienhof-Dijtmer.
1: Wie is Wilma?
2: Nooit van gehoord.
1: Vertel.
2: Ik ben op vakantie in Limburg. Ja. Hoor voor het eerst L1. Woensdag Classic, voor mij dan Joey Dicer met 100 Years.
1: Dat is fijn.
2: Nummer 1 hit, de dame in de grote rotan stoel, zegt
1: ze. Dat weten we nog, joh.
2: Wat gezellig om jullie te horen. Ik versta niet alles. Wilma uit Amersfoort. Nou,
1: Wilma.
2: Laten we er ook voor Engels
1: aan. Ja, Wilma, even zwijnen, Wilma. Dankjewel, Wilma, voor je bijdrage op deze Classic Girls. Ik ben L.A.

0: Berlijn. De Ellen of de show 8:30 geworden. En ook valse jongens, de hoogte is ontnood in één keer net. Door de uur dat het in één keer een zoemer kreeg van Winnie Houston. Ja, ja, daar zit dan in bij. Fozzie even van die jong.
1: Ja, hey, ja. Nog een keer met Fozzie, hoor.
0: Ja.
1: Ja, dan ga ik met die rode zonne van Barbados van die Flippers.
0: Ja, ja, ja.
1: Jawohl.
0: Jawohl.
1: Nou, macht een schöne Tag heute und bis nächstes wieder. Radio, wa?
0: Radio, wa? Dankjewel, Fozzy. En ook gelijk weer door naar Hongarije, naar Badetjon Turdemic.
2: Ja.
0: We zeiden net al over Peter Almozen, want we zitten nu in het Balatonmeer. Nou, en ze hebben ons inderdaad wat foto's gestuurd. De verschrikst zich kapot als het tosuus maakt.
2: Ja, zeker. Moet je kijken.
0: Nou,
2: het
0: nou.
2: Daar ook behoorlijk aan het droogvallen, hoor.
0: Nou, behoorlijk. Dat is gewoon een paar meter truc. Want normaal is het gewoon hier bij die steen liggen in de vuurkant. Ze maken de LA televisie. Kijk hoe het water inlopen, maar ja. Het kost wel anderhalve.
2: Dus je hebt ook, hè? En dan gelijk in het water. Nu niet.
0: Het heeft wel een voordeel.
2: Eentje lopen.
0: Kerst wel een trapje hoe fijn verven. Dat kan ook gaan.
2: Ja, ik denk dat dat niet nodig is.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, oké, dat hebben we gehad. Dankjewel voor het doorgeven. Door met die joker van Postert.
2: Oh,
0: ik eerst nog op
2: stelte. Op vakantie?
0: Ja, maar de leert eerst nog op stelte. Hebben we gezien, hè? Door de camping.
2: Hij is wel op een camping, hè?
0: Ja. Sst. Joker, goedemorgen.
3: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen voor u. Zie je met de joker van Postert? Ja, ik ben nog even op de camping.
0: Ja, dat jullie.
3: Maar vandaag gaan we afbreken en dan. Maar we terug naar Limburg, ja.
0: Voor
3: de
0: vorige
3: uur op deze classic woonde. Gewoon nog met die Flippers.
0: Ook al.
3: Nou, voor de rest, iedereen nog mijn werk. Werken zijn virtuous first class lijntjes. Tegen de vakantie, het fijne vakantie.
0: Rustig aan, het is vakantie, Johan. Ik denk, het,

0: Er is nu al hyper van het afbreken van de tent.
1: Ja, daar zou ook hyper van weer. Ik weet het. Ja, de elegante tent, hè. Doen ze alleen een veurtent.
0: Ik heb alleen een luifelke.
1: Een
0: luifelke.
1: Dus op een knupje en in de binnen
0: zitten. Nee, dat moet ik met de hand doen.
1: Dacht dat ze een luxe voor je bent.
0: Nee. Ik ben wel aan het kramperen, hè.
1: Nou, goed. Laten we eens even kijken, meneer de kamperer. Wie het
0: Wim
1: zit.
0: Van Wijk. Wim van Wijk.
1: Is Wimke er weer? Wim van Wijk, ja.
0: Dan zeg de goedemorgen. Ik wil Tom Mambers met de twee motten.
1: Oh, dat zit in jouw jas, hè?
0: Bij Doris op schoot.
1: Zeker.
0: Dan heb ik hier Ronald. Roland, moet ik zeggen. Die komt met Empire State of Mind van Alicia Keys.
1: Ja, lekker.
0: En hij zegt, goedemorgen allemaal. Nog 3 dagen en dan 3 weken vakantie.
1: Oh, steek ons uit,
0: Ronald. We zullen je missen, man.
1: Ja, zeker.
0: En dan Robert Loke. Robert Loke zegt, ik ga eens een keertje voor Queen met Innuendo.
1: Innuendo van Queen. Ga er mee zitten. Geen probleem.
0: En dat is het zo'n beetje. Ik zie Marley nog even binnenkomen, inderdaad. Goedemorgen, heren van L1. Goedemorgen, Gloeiwaard. Be stuck in the middle with you van Steelers Wheel. Is mijn inbreng voor vandaag. Gewoon omdat ik het wel een aardig plaatje vind. Wens jullie allemaal een relaxe dag toe. Dat is een leuk plaatje, vind ik, hoor, Steelers Wheel.
1: Ja, absoluut. Dankjewel. We missen er nog één. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen, John. Goedemorgen, Gloeiwaffies. Ik ga vandaag en iedereen weer een hele fijne dag
1: wensen. Dat is
2: fijn. Voor de classic woensdag gaan de Flippers.
1: Met
2: de rode zonnen van Barbados.
1: Aha.
2: Radio. Fijne dag, iedereen.
1: Aha. We hebben flink geteld, hè. Hoi, John. Dankjewel, John.
3: De volgloeier.
0: Hey, wat? Komt er nog eentje binnen?
1: Wie dan?
0: Peter Meijer.
1: Wat zit er?
0: Die rode zonne van Barbados.
1: Nou, laat hem daar meteen gewoon draaien, want dit is een gewogen deze ochtend. De volgloeier van deze dag, deze classic goalzak. En we beginnen op die Duitse tour met die rode zonne van Barbados. Dankjewel voor het stubbel Limburg.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: 8, LA Nieuws. We beginnen met de natuurbrand in Oostermarten.
7: Ja, want die is afgelopen nacht binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Later vanochtend worden de blushelikopters opnieuw ingezet om het vuur verder te bestrijden. Volgens de veiligheidsregio blijft de situatie spannend door de verwachte weersomstandigheden. Vanwege mogelijke munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog werkt de brandweer alleen vanaf de paden, zegt woordvoerder van de brandweer William Kuipers.
8: Er is in de Tweede Wereldoorlog heel veel gevochten rondom Venray. En het gebied ligt wel vol met munitie. Er is een hele theoretische kans dat dat kan exploderen, die munitie. Ja, dat de brandweer heeft besloten, we gaan niet meer het veld in, we blijven op de paden. Ja, dat maakt het dan ook moeilijk, want je kunt iets minder dicht bij het vuur komen.
7: De noodverordening en het advies om bij rook ramen en deuren te sluiten blijven van kracht. Op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag houden zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen grootschalige snelheidscontroles. Daarbij wordt vooral gecontroleerd op wegen waar relatief veel ongevallen plaatsvinden, zoals snelwegen, dorpskernen en toeristische routes. In en rond diverse vijvers in Valkenburg zijn sinds vrijdag meer dan 70 dode eenden en ganzen aangetroffen. De oorzaak is nog onbekend. Het waterschap onderzoekt de waterkwaliteit en ook de dode vogels worden onderzocht. Uit voorzorg plaatst de gemeente waarschuwingsborden en worden bezoekers afgeraden het water te betreden, te vissen of dode vogels aan te raken. Vogelgriep is niet uitgesloten. In Klimmen is ophef ontstaan over een rode Engelse telefooncel die volgens de gemeente zonder vergunning is geplaatst. Inwoners zijn massaal voor behoud van de opvallende blikvanger en zijn een petitie gestart die al honderden keren is ondertekend. Ze hebben inmiddels alsnog een vergunning aangevraagd, waardoor de telefooncel voorlopig mag blijven staan. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Plaatsen kan een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt zo'n 28 tot 29 graden.
9: Liefde voor Limburg, dit is L1.
10: De L1-ochtendshow. Goedemorgen, Limburg.

0: Dat rode licht, dat moest in de gaten houden. Want Red Light Spells Danger, Billy Ocean zong erover, Hebe L1. Laten we eens even gaan kijken wat er allemaal aan de handjes in de wereld en verder boeten.
1: L1 Media Overzicht.
0: Maar eerst eigen land, de brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moet het vuur vanaf de paden worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf.
0: De brand kan zich niet uitbreiden omdat het vuur binnen de zogenoemde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand er in de buurt mag komen.
3: Vanwege de droogte zijn de sluizen bij Rotterdam en Den Haag sinds gisteren dicht. Ook mag in die regio geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Dat raakt onder meer de glastuinbouw en landbouw. De maatregel is nodig, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland.
4: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water.
5: Ja, wat gaat er dan mis?
4: Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
3: Hoe lang die sluizen dicht blijven is nog onduidelijk. Daarvoor moet het vooral gaan regenen.
0: En Nederland stelt steeds meer fastfoodzaken. Begin dit jaar waren er ruim 19.000, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Het aantal reguliere restaurants steeg in diezelfde periode iets minder hard, meldt het CBS. Er zijn bijna 39.000 eetgelegenheden in ons land. Hiervan bestaat iets meer dan de helft uit fastfoodzaken, zoals cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons.
3: Hoewel de omzet steeg, heeft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, de afgelopen 3 maanden een verlies geleden van ruim $500 miljard. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters komt dat doordat het bedrijf veel geld steekt in AI.
6: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar. Dus er gaan enorm veel geld aan het trainen van modellen voor kunstmatige intelligentie, AI dus.
3: SpaceX ging 2 maanden geleden naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Daarna is die koers stevig gedaald, maar het verlies is wel minder dan beleggers hadden verwacht.
0: Niks voor dik, president van Hongarije weer, hè?
7: Joh.
0: Nee? Te ver weg, hè?
7: Ik blijf gewoon in Holland, Nederland.
0: Fijn, jong. Hongarije zoekt een nieuwe president en de inwoners mogen zelf met suggesties komen. Kan zomaar, hij mag wel geen banden hebben met politiek en moet ouder zijn dan 35, maar verder vinden ze niks te gek, dus het kan zomaar zijn dat er al fotomodel komt, want er gaan de namen rond. Maar ook de uitvinder van die Rubik's Cube, je weet wel. En de nieuwe president heeft 1 belangrijke taak, zegt deze Hongarije-kenner.
8: De Hongaarse president heeft op zich heel weinig macht. Het is een symbolische functie, maar het is ook een functie waarmee een beetje verwacht wordt dat je de natie verenigd, een soort verbindend rol. En wie kan op dit moment een verbindend rol spelen in een zo gepolariseerde land zoals Hongarije?
0: De nieuwe Hongaarse premier wil de bezem halen door de corrupte politiek in zijn land en zette zo'n beetje alle vrienden van zijn voorganger Viktor Orbán op een zijspoor.
3: En dan voetbal, want NEC mag blijven dromen van de Champions League. Ach. De Nijmegenaren hielden in Griekenland Olympiakos op 0-0. En volgens de aanvoerder Thierry een prima resultaat, maar er zat misschien toch wat meer in.
9: Ja, eerste helft zag je dat zij een goede kans hadden. Maar ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen als je iets sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn. Alleen nu moeten we thuis afmaken.
3: Ja, de returnwedstrijd trouwens is volgende week dinsdag al in Nijmegen.
0: President Bonnemeyer, ik vond het wel leuk, president Bonnemeyer. Het had wel, maar goed.
3: Het kan in Hongarije wel.
0: Ja, door kennen. Toen kennen iedereen weer. Een beetje ceremonieel allemaal, hè. De 4e vandaag, de 5e van augustus. We zitten midden in de week. Wat gebeurt er meer? Beleggers die verwerken wederom veel bedrijfsresultaten. In ons land komen onder meer Ahold, Delhaize en Heineken met cijfers. En in de United States of America, de Verenigde Staten, later op de dag, is het de beurt aan Disney. Helemaal bijgepraat in de Ellen Ochtend Show. Waar we zometeen even gaan kijken naar de weerwaarnemingen in de provincie. We zullen het er goed. Is het donker? Is het leeg? Wordt het warm? We horen het nog Niall Horan met Heaven.

0: Fun with Heaven in de L1 Ochtendshow. Straks tussen 8 en 9 gewoon bekendmaken waar we volgende week kaarten voor weg. Oh.
1: Oh.
0: Oh. Oh.
1: Ik zeg nog zo.
0: Oh.
1: Hou je mond.
0: Ja, dan moet ik dit. Let op.
2: Zing mee.
0: Zing mee.
1: Ja.
0: Meer zeg ik niet.
1: Echt.
0: We hebben er niks. Nou ja, ik was qua bino's.
1: Zouden het tussen 8 en 9 doen?
0: Oké, okay, ik zeg niks. Duur een kwartiertje. Ik ben stil. Maar dit heb ze ook nog nieuws. Want ja, ik zie dat Jos Oudekerk van alles heeft gestuurd, hè?
1: Nou, inderdaad. Dat viel me wel even op. Goedemorgen. Ik zet net de radio aan.
0: Ja.
1: En hoor dat mijn collega Jo Kupers een pleetje voor mij heeft aangevraagd.
0: Ja, zeker.
1: Wie deze kind geeft om Jo te verrassen, even een bedankje omroepen.
0: Bedankt.
1: Voorbaat dank, Jos.
0: Ja.
1: Ja, dankjewel, Jos.
0: Ja. Prachtig om dat zo te kunnen doen, hè. Dat het geit, hè. Kijk, ik kan ze maar een appje sturen, maar dat is veel leuker, hè. Het gans Limburg geduurd, hè. Heerlijk. En dan gaan we toch eens even kijken door de weerwaarnemingen. Ja. Want die hebben we ook binnengekregen hier bij L1.
1: We beginnen vandaag op een locatie waar Peter Meijer niet alledaags is.
0: Oh.
1: Toevallig was hij de vorige week ook.
0: Ja.
1: En nu ook weer. Ik vraag me dan af, waarom? Ligt hij daar bijvoorbeeld met zijn boot?
0: Oh.
1: Of wandelt hij vanuit Roermond richting die haven? Ja. En dan heb ik het over de haven van Maasbracht natuurlijk. Oh. Kijk maar eens mee en luister wat hij daar ziet.
3: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Maasbracht, jachthaven. Ja, het is vanochtend al een hele mooie ochtend. Het is 21 graden, bijna geen wind. En het zal vandaag een 28, misschien wel 29 graden zijn.
0: Zo.
3: Met wat wolken, wat zon. Dus echt een top zomerdag. Voor de rest, de zon is nog vrij krachtig. Dus als je buiten bent, smeer je goed in en drink voldoende. En ook nog altijd, let op je wensen in de omgeving. Of het allemaal goed gaat met elkaar. En dan zou ik zeggen, de groetjes en tot morgen.
0: Ja, die hoor. Dankjewel, ja. Peter. Nou, als ze dan rond zo lopen en zo ze rechtdoor lopen, zo ze de Maas in kiepen. Want het liep wel de spiegel door.
1: Het is al dagen op een rij dat Peter Meijer eigenlijk een beetje patent heeft op die spiegelwatertjes. Want die wind die valt erg mee. Hè?
0: Ik zal hem aanvragen, de patent, hoor. Ja, ja, ik ben als een Grieks, maar.
1: Spiegelwater van Peter Meijer.
0: Ja, zeker, joh.
1: Ik zie in mijn ooghoek André van Maris binnenkomen.
0: Ja.
1: De kermis in de Graashoek wordt opgebouwd.
0: Kermis.
4: Goedemorgen Pascal en Maarten op deze woensdagmorgen morgen vanuit de Graashoek. De weerwaarneming. Ja, de kermiswagen stond gereed.
0: Chique, man.
4: De loch zit vol met bewolking. Er is wel wat blauw te zien. Dat zeker. Duidelijk meer bewolking vandaag. En daardoor zal het niet zo heel warm gaan weer vandaag. Ja, niet zo heel warm. Toch altijd 4, 24 graden, dus we mogen die mogen.
0: Ja,
4: en misschien op een enkele plaats van een paar graden warmer. In elk geval even een beetje een dagje om beter te komen van al die warmte. Hm? Helaas zit er geen regen in de loog. Het zal vandaag weer de ganse tijd druk blijven. Dus toch goed blijven drinken. En in acht nemen voor de zon die er dan toch is. Ik wens u in de studio een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, dat is wel schoon om weer lekker door de kermis te gaan, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja! Hoppakee!
0: En rondjes draaien op die draaimolen. En de pop is vandaag 5 euro. Tenminste, als ze het allemaal in die apparaten is gooien. Schoon om het mee te maken.
1: Hoe zit het eigenlijk met jouw omroepen in de rups? Want ik heb er helemaal niks meer over gehoord.
0: Ja, moeten we even kijken, want dat ligt een beetje tegen mijn vakantie aan. Dus dat is een beetje. Ja, die vrouw van mij zit ook over. De mossen wel gaan doen.
1: Ja,
0: moet even kijken, schatje. Want.
1: Heb ze al een beetje geoefend?
0: Ach,
1: laat eens het horen.
0: Kjop, kjop, kjop, kjop, kjop, kjop.
1: Zit erin.
0: Het klinkt goed,
1: het
0: hè?
1: Zit erin.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ik ben benieuwd wanneer het gaat gebeuren. We horen dat toch wel, hè?
0: Ja, wat
1: ook, ook al bussen op vakantie.
0: Dan ga je ze mee.
1: Ik ga het met.
0: Kom die opholen.
1: En ik ga dat ding, die poes.
0: De poes, de poes met de rups.
1: Ja. Goed, even iets heel anders, want we zijn natuurlijk met de weerwaarnemingen bezig. Helmut Weiss.
0: Nou,
1: die staat altijd op het dak bij Maastricht Hagen Airport. En vandaag natuurlijk ook.
0: Mm-hmm.
1: En wat zie ik? De zon.
5: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we bijna kopie van gisteren. We starten met half tot zwaar bewolk weer. We zien diverse kleurnuances aan de hemel verschijnen. We zien blauw, wit, lichtgrijs, Grijs en donkergrijs van die dreigende bewolking. Verder zien we het zuidoosten ook die gele gloed aan de horizon nog verschijnen. Als we het zuidoosten richting oosten gaan, zien we het witpuntje verschijnen van de opkomende zon. Die vanochtend 8 uur 6 de reis begonnen is en vanavond 21 uur 16 de reis eindigt. Je merkt en je ziet, iedere dag wordt het een stukje korter. Maar we kunnen even vooruit. Vanuit het oosten richting het noorden, ja, dan wordt het wat vriendelijker in de lucht. Dan is die wolk ook iets lichter van kleur. Temperatuur 20 graden. Dezelfde temperatuur dan gisteren rond het tijdstip. Er staat een zwakke zuidwestenwind met behoorlijke windvlagen. Vanochtend rond 6 uur is code geel afgegeven in verband met de verwachte temperaturen. Het is momenteel droog, beloven droog te blijven. Dus denk natuurlijk aan om het voorkomen van branden. Ja. En denk aan het smeren zonnebril en aan de ouderen en even naar de beesten te kijken. Verder wensen jullie verder een fijne uitzending. Fijne dag toe, Radioa.
0: Radioa is ongelooflijk ook heel patent op de zon. Hè? Elke dag beter om dit te vangen. Jongens. Mooi inkijken in de provincie. Maar ik zie ook, we hebben sommige weerfoto's binnenkrijgen. Wat donkerder is. Hè? Van Truus Peters en Lilian Berg. Dat ding stond bij zichzelf goed. Maar was je dan niet de zon?
6: Natuurlijk. Op een ruiver.
0: Oh,
6: daar gaan we weer,
0: hoor. Ja, is mijn love lied. Dit is alleen met de Ellen Ochtend Show. Wakker weer en wakker blijven met Pascal en Maarten. Appen.

0: 7 hier bij L1 in de L1 ochtendshow. Bino Argo, het mocht nog niet, maar...
1: Zing mee,
0: dat is het eerste. Volgende week gaan we wel mee zingen, maar we gaan dan met mij zingen. En wat heeft dat toch rest mee te maken met de priester die we volgende week weg gaan geven? Ja, we haaien nog even geheim.
2: La la la la.
0: Wat?
2: La la la la
0: is
2: la, la, la, la, la.
0: Oh, wacht even. Hoe begin ik met de dagen? Ook toen mocht niks zeggen.
3: Ik zei niks.
0: Ik snap het. Zometeen word ik wel even bijpraten, uiteraard voor de brand. Want er is van alles aan de hand. En mensen die stellen ons ook te volgen. Wie zit er nu met Arriva? Rijden de treinen weer? Ja, tussen Rij en Nijmegen is de Venrij en Venlo is de trein weer volledig hervat. Dus daar kent ze weer mee. Gewoon rijden. Zometeen meer dus over het spel. We volgende week gaan door bij L1.

0: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
2: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
1: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum is afgelopen nacht binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Vanwege mogelijke munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog werkt de brandweer alleen nog vanaf de paden. Op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag zijn zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen daarmee bezig. In en rond verschillende vijvers in Valkenburg zijn sinds vrijdag meer dan 70 dode eenden en ganzen gevonden. De oorzaak is nog onbekend.
9: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
11: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
10: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
12: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
10: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden.
13: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
14: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
15: Nu bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
16: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
17: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
18: Houd misdaad uit je buurt.
17: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
19: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
20: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
19: Feel their magic and be there.
20: Get your tickets at dedoolhof.nl.
21: Liefde voor Limburg.
22: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtend.

0: Anton Oostrum, waanzinnig jongens dat jullie hier vandaag weer hebben. Het is al meer dan 24 uur bezig zien. En over die brand gesproken gaan we even over doorpraten met onze collega Arthur Hubers. Arthur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, van alles aan de hand daar. En we hebben ook gisteren ook gehoord dat de explosieve opruimingsdienst is opgetrommeld daar in Venray. Wat is er aan de hand?
1: Nou, daar is in de Tweede Wereldoorlog is er flink gevochten. De slag bij Overloo in het Oorlogsmuseum, dat kennen mensen vast ook nog wel. Nou, dat is voor een deel in die bossen daar uitgevochten. Dus daar ligt nog allemaal mogelijke munitie uit de oorlog. Er zijn de afgelopen twee dagen tijdens het blussen ook knallen gehoord. Dus de EOD is opgetrommeld om te kijken van ja, ligt daar niks groots in de grond. Ze hebben alleen wat munitie, dus zeg maar gewoon geweerpatronen gevonden. Mm-hmm. Geen grote explosieven of zo, maar ze houden het wel in de gaten.
0: Ja, dus voor blussen hebben ze alles een beetje aangepast, een beetje verder terugstaan op vanaf de weg, zeg maar, daar het gebied in blussen.
1: Ja, ze weten welke plekken ze moeten zoeken, ze weten waar ze de knallen hebben gehoord. Het staat trouwens nog niet vast dat die knallen ook echt van oorlogsresten zijn, hoor. Het kan ook gewoon zijn dat een boom gewoon knapt door de hitte vanwege de hars en water die erin zit. Ja. Maar ja, ze houden er wel rekening mee.
0: Veel mensen gaan vandaag weer op pad. Het is 8:09. Kunnen we weer met de openbaar vervoer gaan daar met Arriva treinen?
1: Nee, de treinen rijden nog altijd niet. Er staat nu dat ze tot 12:00 niet rijden, maar hou een slag om de arm. De kans dat ze de hele dag niet rijden is wel echt aanzienlijk, hoor. De brandweer houdt er ook rekening mee dat ze nog heel lang bezig zijn met blussen. Er liggen ook allemaal waterslangen nog langs het spoor, ja. Want ja, de spoorlijn is een van de stoplijnen waarbij ze het vuur willen tegenhouden. Dus dat de treinen gaan rijden, nou, de kans is klein.
0: Je hebt het over die waterslangen, er waren ook problemen mee, want er zijn er veel kapot gereden. Heb ik
1: ja, dat klopt. Bij Maashees, dat is net over de grens in Brabant, dat is het dichtstbijzijnde stuk van de Maas naar het bosbrandgebied, heeft de brandweer waterslangen neergelegd over de weg om ja, bluswater aan te voeren naar het bos. Daar zijn er een aantal van kapot gereden de afgelopen twee dagen. Dus de brandweer heeft nu gezegd van ja, luister, we zetten de weg af. Geen autoverkeer meer erlangs, alleen fietsers en voetgangers mogen er nog voorbij.
0: Maar dat gebied heeft niks te maken met de noodverordening, want dat is een heel ander gebied weer dan.
1: Nee, de noodverordening is echt in het gebied zelf rondom de brand. Daar is het afgezet. Maar Maashees, ja, dat is gewoon een dorp. Daar wonen nog altijd mensen. Dat kun je ook niet zomaar afzetten. Nee. Het dorp is niet geëvacueerd. Maar ja, het ligt wel aan de Maas tussen de brand en het water. Dus daar lopen de slangen doorheen. Ja.
0: Bijna 1 miljoen liter water is er al uit de Maas gehaald. Dat gebeurt met helikopters. Gaan die vandaag ook weer aan de slag?
1: Die gaan vliegen. Dat duurt even voordat ze weer de lucht ingaan. De reden is dat er worden nu ploegen gewisseld. De nachtploeg die wordt vervangen door de dagploeg. Mensen moeten weer geïnstrueerd worden. Die moeten naar een plek waar er geblust moet worden. Dus ze wachten heel even met die helikopters de lucht in sturen om te zorgen dat ja, niet er water gedropt wordt op de plek waar net brandweermensen aanwezig zijn.
0: Al die berichten die we op dit moment ook hier via de radio te horen zijn natuurlijk ook te volgen via onze site, lnnieuws.nl.
1: Ja, zeker. We houden een live blog bij. We hebben twee verslaggevers ter plekke. Jill Hamers en Ruud van Broekhoven, die zijn in Venray. En die houden ons de hele dag op de hoogte. En zelf houden we natuurlijk ook de boel in de gaten via de veiligheidsregio.
0: Is er ook al weer sprake van dat er een extra journaal is om 1 uur? Of weten we dat nog niet bij L1?
1: Weten we nog even niet. De televisieploeg die is ook nu druk bezig met het vergaren van alle informatie vandaag. Maar zo gauw we het weten, laten wij het ook weer weten.
0: Dankjewel dat u eens even bijgepraat hebt achter Hubers.

0: zuurwind gaat wij langs al de Moedermaas. Laten we hopen dat het allemaal niet gaat oplaaien door in het natuurgebied. Waar we het net ook al over hadden. En ook allemaal te volgen is via liveblog via l1nieuws.nl. En daar hadden we het net ook al over ja, die bruikerslangen die kapot gereden weer. En we kregen ook al een foto ervan doorgestuurd. Nou, dat is niet zomaar gek.
1: Van Paul Korsten, dat is zo'n brandslang in Maashees. We zien daar ondertussen op die foto ook een landbouwvoertuig aankomen. Een tractor met een kiepwagen erachteraan. Nou, het probleem is dus dat dat soort voertuigen dus over die brandslangen heen rijden. Mm-hmm. En dat die daardoor dus kapot gaan. Dus lek raken. En we zien op deze foto ook dat echt het water als een soort van fontein omhoog spuit.
0: Ja, ze hebben behoorlijk wat kracht op, hè?
1: Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus vandaar dat ze dus ook gezegd hebben, we sluiten het af, want anders rijden ze allemaal die brandslangen kapot.
0: Nu we het toch over de wegen hebben, in heel Europa is ook een flitsmarathon aan de gang. Tot en met zondag controleren zo'n 15.000 agenten extra op snelheid. En ook bij ons in de provincie werd volop gecontroleerd. Niet alleen op de snelweg zoals de A4, maar juist ook in de dorpskernen en op drukke toeristische routes waar in de zomer veel vakantieverkeer rijdt. De Europese verkeerspolitie verwacht miljoenen voertuigen te controleren. Naar schatting krijgen zo'n 150.000 automobilisten een bekeuring voor het hardrijden. En die flitsmarathon is een gezamenlijke actie van meerdere Europese landen, waaronder dus Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Dus hou het je aan de snelheid en rij veilig. Zometeen bij L1 het mediaoverzicht, maar eerst

0: Alex Warren met de Fever Dream EBL1.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, de brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het voorzorgt moet het vuur vanaf de paden worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf.
0: De brand kan zich niet uitbreiden, omdat het vuur binnen de zogenoemde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in dit gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat er niemand in de buurt mag komen.
3: Vanwege de droogte zijn de sluizen bij Rotterdam en Den Haag sinds gisteren dicht. Ook mag in die regio geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Dat raakt onder meer de grastuinbouw, maar ook de landbouw. De maatregel is nodig, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland.
4: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water.
5: Ja, wat gaat er dan mis?
4: Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
3: Nou, hoe lang die sluizen dicht blijven is nog onduidelijk, want daarvoor moet het vooral gaan regenen.
0: In Winterswijk is vannacht een kringloopwinkel afgebrand. Vuur sloeg ook over naar een naastgelegen bouwmaterialenzaak en er komt nog altijd veel rook vrij. Omwonenden krijgen advies ramen en deuren gesloten te houden, zegt de brandweer.
6: Omdat er ook flink wat rook vrij kwam die richting de woonwijk trok, hebben we ook een NL-alert verstuurd. En omdat mensen zeg maar, met deze warme temperatuur met ramen open slapen, hebben we dus ook gevraagd om de ramen te sluiten.
0: Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.
3: Hoewel de omzet steeg, heeft ruimtevaartbedrijf van Elon Musk SpaceX de afgelopen 3 maanden een verlies geleden van ruim $500 miljard. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters komt dat doordat het bedrijf veel geld in AI steekt.
7: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar. Dus er gaan enorm veel geld aan het trainen van modellen voor kunstmatige intelligentie, AI dus.
3: SpaceX ging 2 maanden geleden nog naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Daarna is de koers stevig gedaald, maar het verlies is wel minder dan beleggers hadden verwacht.
0: Midden van de week, woensdag zitten we, de 5e van augustus. Wat gebeurt er nog meer? Beleggers verwerken wederom veel bedrijfsresultaten. In Nederland komen onder meer Ahold Delhaize en Heineken met cijfers en in de Verenigde Staten is later op de dag de beurt aan Disney. En wie L1 huurde ze het mediaoverzicht en begon zometeen ook bekendmaken waar we volgende week kaarten voor weggeven. Het is voor jong en oud. Doe bellen, Christina Aguilera. I've

0: jou.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
3: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
2: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
4: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
5: Hey Frank.
6: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
5: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
6: Oh ja, joh.
5: Gereedschapkist, meterkast.
6: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
5: Hé, hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
7: Top! Jij blijft Bob.
5: Maf Kees.
6: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Het is net 8:30, dit is het LA Nieuws van Maarten. Ja, we beginnen uiteraard met de natuurbrand, hè, Ben Rai.
8: Ja, want die is afgelopen nacht binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Later vanochtend worden de blushelikopters opnieuw ingezet om het vuur verder te bestrijden. Volgens de veiligheidsregio blijft de situatie spannend door de verwachte weersomstandigheden. Vanwege mogelijke munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog werkt de brandweer alleen vanaf de paden, zegt woordvoerder van de brandweer William Kuipers.
9: Er is een hele theoretische kans dat dat kan exploderen, die munitie. Ja, dat de brandweer heeft besloten, we gaan niet meer het veld in, we blijven op de paden. Ja, dat maakt het dan ook moeilijk, want je kunt iets minder dicht bij het vuur komen.
8: De noodverordening en het advies om bij rook ramen en deuren te sluiten blijven van kracht. Diverse wegen in Maashees zijn afgesloten voor het verkeer. Daar liggen bluswaterslangen die water vanuit de Maas aanvoeren. Nadat verschillende slangen werden kapotgereden, zijn de wegen daar afgesloten. Voetgangers en fietsers kunnen die slangen nog wel lopend passeren. Op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag houden zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen grootschalige snelheidscontroles. Daarbij wordt vooral gecontroleerd op wegen waar relatief veel ongevallen plaatsvinden, zoals snelwegen, dorpskernen en toeristische routes. In en rond meerdere vijvers in Valkenburg zijn sinds vrijdag meer dan 70 dode eenden en ganzen aangetroffen. De oorzaak is nog onbekend. Het waterschap onderzoekt de waterkwaliteit en ook de dode vogels. Uit voorzorg plaatst de gemeente waarschuwingsborden en wordt bezoekers afgeraden het water te betreden, te vissen of dode vogels aan te raken. Vogelgriep wordt niet uitgesloten. En in Klimmen is ophef ontstaan over een rode Engelse telefooncel die volgens de gemeente zonder vergunning is geplaatst. Inwoners zijn massaal voorbehoud van de opvallende blikvanger en zijn een petitie gestart die al honderden keren is ondertekend. Ze hebben inmiddels alsnog een vergunning aangevraagd, waardoor de telefooncel voorlopig mag blijven staan. Het weer in Limburg dan nog. Vandaag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Plaatselijk kan ook een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt zo'n 28 tot 29 graden.

0: Raad IBL-1, we hadden de veiligheidsregio 2 maal in de uitzending deze ochtend. En straks even onze collega Jill Hamers, want die is daar ter plekke. We hebben het al verteld aan jullie. Vorige week kom ik het schoens weggeven. En we gaan even bekendmaken, woord om geit.
1: Ja.
0: Mogen zou het geit om... het is voor jeugdige en voor oudere mensen. Let maar goed op.
2: Zing mee met K3.
0: Zing mee. Volgende week kent ze mee gaan zingen met K3. Want we hebben kaarten voor K3 in Tegelen.
1: Ja,
0: ze komen in onze provincie. Ja. En ik weet dat ze 20 keer vol hebben gezongen door. Nee, normaal door. Hè. Wat hebben ze er meegemaakt?
1: Ja, want dan waren het nog grotere zalen dan de Tegelen is natuurlijk. Hè?
0: Zeker, maar de doorlof hebben we omgetoverd. Het gaat allemaal binnenkort plaatsvinden. Dus volgende week hier te winnen bij L1. Kaarten voor K3.
2: K3 komt eraan. En jij kunt erbij zijn.

0: Gids voor Kadri in Tegelen.
1: En we moeten er wel door. We zeiden al, zing jij mee? Dus nou, als je liedjes allemaal kent, ik neem aan dat ze zo de kop kent. Volgende week lekker mee zingen. En morgen, de Heuveland Vierdaagse. Gewoon we zo meteen ook even zullen hebben. Want wie is er met de voorbereidingen voor de mensen die meedoen? Maar hier is op L1 Michael Bublé.

0: The Weeknd zingt I Can't Feel My Face. Je bent alleen in de Ellen Ochtend Show. Maar ik heb ook voorstellen dat ze nog een paar dagen lopen denkt van bij zichzelf van ik film in Veurdemier. Oh, dan heb je toch een probleem. Want wat is het tempo om in een vierdaagse te lopen? Ik neem aan dit. Hup, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Ja, maar ik vond dat van net ook wel aardig tempo, hoor.
0: Ja, maar dat geeft wat sneller, hè. Maar ze toch 4 dagen moest lopen. Oh, jongens, want het komt er weer aan. De Heuveland Vierdaagse. Morgen gaat hij van start. En dat duurt tot en met zondag. En dan veel Limburgers aan mij. Maar er zijn ook Limburgers die komen van... Ja, die wonen ergens anders. Marco en Mina Huppers bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Jij benoemd alleen. Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo, Marco. Dit woont nimmer in het Limburgse land, hè.
3: Nee, jammer genoeg niet.
0: Ja, jammer genoeg niet. Maar ja, nu bussen wel even terug. Want we hebben de laatste tijd al een beetje gevolgd. En hebben ze zo mooie foto's gestuurd. Des op de campingbus op dit moment. Want we worden zo normaal gesproken.
3: Ik woon om veel gewoon een normale reden en Duitsland. Dat ligt in de buurt van Botangen en Bellingwolde in Noordoost-Groningen.
0: Moest eens kijken, wat een afstand.
3: Maar op de Duitse kant.
0: Ja, aan de Duitse kant. Dus eigenlijk moesten we Duitse reden jetzt.
3: Dat is gewoon normaal, dat is geen probleem.
0: Maar dan komen we niet door, we gaan lekker Limburgs praten. Want Marco Mina, Geert doet er toch wel Jora mee aan de Heuveland Vierdaagse. Ziet je de kloven morgen?
3: We zijn de kloven.
0: Wie hebt ze getraind?
3: Nou, we zijn zelf kranten bezorgd, dus daar kunnen ze zo aan lopen. Dus de 17.000 stappen is normaal. Dus, maar daarboven is alles vlak, zo vlak als een pannenkoek. En nu wij zijn te Heuveland, nou, dat je het wel over.
0: Ja, we net zeggen, dat is inderdaad dat helemaal vlak wordt geur vanavond kunnen. En als ze dan hier moest lopen, ja, dan geeft ze toch wel veel in de beentjes, Marco.
3: Dat klopt, maar ik ben van hier, dus ik ben wel gek gewend.
0: Ja, maar waarom toch? Wat trekt ik zo aan het Heuveland om dan toch hier te komen? Is het gewoon het looiende landschap, dat is zo fijn te zien?
3: Hier eerlijk, Pascal.
0: Ja.
3: Hier ben ik thuis.
0: Kijk, dat huren we geer. Liefde voor Limburg.
3: Ja.
0: Dat, inderdaad. Dit geest hoeveel kilometer lopen?
3: Wij gaan als je zo dit schreden, we gaan normaal de achter lopen.
0: Ja, maar dat is ook fijn, hè? Lekker rustig aan allemaal. Maar hoeveelste keer doet je dat?
3: Wij doen het nou voor de tweede keer. Maar ik zeg direct, het is het motto van ons. Het is geen wedstrijd, maar het is genieten.
0: Ja, ja, en het is een beleving om mee te doen, hè?
3: Echt waar.
1: Ja. Bussen ook een beetje verbreed op de warmte?
3: Waterpunten zijn op de rustpunten, aan het begin en op het einde. We hebben water bij, dus we zijn wel bereid.
0: Nou, het zal schoon zien als zich morgen ons even een klein beetje door de route mee kan snippen. Want ja, we zijn natuurlijk prachtig. De bus ook een beetje onze hoffotograaf. Die maakt heel fijn foto's. Om ons af en toe een foto door te sturen. En dan even een verhulker erbij te vertellen waar dat ze lups.
3: Doen wij.
0: Dat is prachtig. Gaan we er morgen mee maken. Marco en Mina Huppert, die hier in het Limburgse land te zien. Het is mee gaan doen aan de Heuveland Vierdaagse. Heel veel succes. Wie laat je starten morgen, Marco?
3: We gaan hier van de camping om 7 uur weg. We zullen het dus ongeveer omhoog houden op terrein. Dan gaan we door een tijd en dan hoop ik dat tegen jou kunnen weggaan.
0: Dat is prima, jongen. Ik hoop dat ik allemaal volg. Dankjewel en succes morgen.
3: Heel goed, dank jullie.

0: te zien tot en met tieren met de Ellen Ochtendshow. Zometeen gewoon nog even naar de natuurbrand in Venray. Onze collega's zitten onderweg. Sjil Hamers zal ons zometeen even bijpraten. En ook met de veiligheidsregio om te kijken wie er op dit moment de first tijd of de helikopters hebben de loggen gewoon. Want bijna 9 uur. Hè? Gisteren hebben die ook flink gevlogen. Meer dan een miljoen liter water. Dit gaat later, joh. Maar we moeten even verder gewoon met de Limburgse revolutie. We vogelen natuurlijk. En dus is ook dat steeds meer mensen iets doen met de Limburgse taal. En dat ook gebeuren. Ja, op een best wel koddige manier. Zoals we dat ook al vaker zeggen. Koddig is ook een schoen Limburgs woord. Manier vertolken. In Remun zit nu immers en een Mikey. En die duik ook op de socials. En heet het ook alles in het plat, alles in het Limburgs. Maar dan wel op zijn plat Remuns. Ja, Mikey, we bussen op zoek, jong.
1: Edde, ik ben Mikey Remun. En ik ben op zoek naar een mokko. Wat moet ik nog meer zeggen? Mijn hobby's zijn karpelvissen. Want de kermis gaat. Boekse. Nou, EMS gaan in de derde helft spelen. Wat ik zoek in een vrouw mis. Pas welke in de kaak. Ik zeg toch eerlijk. Kijk, Mikey is van de traditionele baar. Dus ik ben de hele dag te kloten op. Zowel feizen als het oezuiver is. Ik bedoel dat dit verkeerd. Maar kom je mij niet aan met de filmistische onzin en zo. Snap ze? Hey, maar ik ben wel romantisch, hoor. Als we samen naar de kermis gaan, ben ik toch zo'n Gucci-bear. Zodat mijn wet 3 keer griep is van mij. Of ik kinderen heb. Jazeker, ik heb een zoon, de hetje Venceliano. Spreekt het goed uit trouwens. En ik heb nog een dochter die heet Jackie Maissa. Tenminste, dat is voor zover ik weet. Hij moest ook begrepen, ik heb ook een verleden gehad. Huh? Ze noemden mij vroeger de Casanova van Remun. Vrouwen van Slender Mikey. Ja, maar nu is Mikey klaar om echt te settelen. Eén belangrijk ding, niks tegen mijn vrouw zeggen.
0: Oh.
1: Hoi, hoi.
0: Het is wel schoen om Mikey zo te huren, hè. De raad het erop los. Heerlijk, man. We gaan er nog meer van huren als we weer een episode kumpen op de socials. Maar laten we nog huren hier bij LA Radio. Want dan zien we voor de liefde van Limburg. En er is de duvel los. En wij gaan het erover zingen. Ja, natuurlijk, Rowan Heerzen. Zullen we even tempo maken? Moeten we wel even aanzwengelen. Oké, pakken de zwengel, draaien hem op.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum is afgelopen nacht binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Vanwege mogelijke munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog werkt de brandweer alleen nog vanaf de paden. Op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag zijn zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen daarmee bezig. In en rond verschillende vijvers in Valkenburg zijn sinds vrijdag meer dan 70 dode eenden en ganzen gevonden. De oorzaak is nog onbekend.
8: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
10: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
9: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
11: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
9: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden.
12: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
13: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.

0: Más que nada van de Black Eyed Peas en Sergio Mendes. Hier bij Alain in de Alain Ochtend Show. We kunnen zo meteen nog even een vraag aan stellen, Maarten. Want er is een onderzoek naar buiten gekomen. Dat hebben we straks ook al te huren. Het ermee te maken. In welke Limburgse gemeente zien de meeste fastfoodzaken per inwoner?
1: Ja.
0: Zo meteen het antwoord. Maar eerst gaan we even een oer inluiden. Het is 7 van 9. Zo meteen van nieuws over een natuurbrand in Venroy. Dit moet onze collega Jill Hamers. What going on?

0: Niels. En vanochtend spraken we al met de veiligheidsregio. Toen hadden we het al over die, ja, die hulplijnen. Die linken meer grip op de natuurbrand bij Venroy te krijgen. Vuur is binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. En al zorgen smullende hotspots en ontplafbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog nog altijd voor ingewikkelde inzet. Onze collega Jill Hamers die is op dit moment weer in het gebied. En sprak opnieuw met Bart Cox van de veiligheidsregio Limburg-Noord over de laatste stand van zaken.
1: De nacht is goed verlopen in die zin dat we dus de stoplijnen die we hebben gecreëerd behouden hebben. Dus het vuur is echt binnen die stoplijnen gebleven.
2: Wil dat zeggen dat er op dit moment iets meer grip is op de situatie?
1: Ja, de afgelopen dagen waren we natuurlijk bezorgd dat de brand zich verder uit ging breiden. Daarvoor hebben we ook de stoplijnen gemaakt. Ja, goed, en daar zit hij nou binnen. Dus wat dat betreft, ja, hebben we wel meer grip.
2: En hoe ziet dat vuur er nu uit binnen, die stoplijn? Hoe ziet de situatie daar binnen uit?
1: Binnen heb ik niet helemaal exact zicht. Maar je moet je voorstellen dat daar hotspots zijn. Hè, dat daar vuurgaarden zijn die ja, stuk voor stuk geblust moeten worden. We kunnen niet helemaal het gebied in. We zijn nu bezig vanaf de stoplijnen. Ja, en gaan zo kijken hoe we het aan kunnen pakken.
2: Ja. Nog altijd heel moeilijk bereikbaar. Is er wel de mogelijkheid om van bovenaf een beter zicht te krijgen op dat gebied?
1: Ja, het is een heel moeilijk bereikbaar gebied. En we krijgen ook vandaag, net zoals de andere dagen, weer hulp van de heli's van Defensie. Ja.
2: Dan was er nu ook gisteravond erbij gekomen dat er mogelijk resten zouden liggen van de Tweede Wereldoorlog. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, er is gebleken dat er ontplofbare oorlogsresten liggen. Dat was wel bekend, maar die ja, door de hitte van de brand ontploffen die. Dus klein kaliber, niet groot. Maar we gaan nou uit voorzorg vanaf de stoplijnen blussen. En gaan dan kijken hoe we het gebied in kunnen komen op een veilige manier.
2: Is er al een zicht op hoe dat zou kunnen?
1: Nou, we zullen daar ook advies van de EOD van krijgen. Die heeft daar een adviserende functie.
2: Ja. De EOD is ook ter plaatse geweest. Hebben zij al iets gevonden?
1: Nee, niet dat ik weet. Maar ze hebben wel ons geadviseerd van hoe ga je daarmee om.
2: De noodverordening, is die nog altijd van kracht?
1: Ja, de noodverordening blijft van kracht. Ook heb ik begrepen dat de spoorlijn nog gewoon niet bereikbaar is door treinen. En dat komt ook omdat daar natuurlijk brandslangen langs liggen. We gebruiken die spoorlijn ook als een stoplijn. Er lopen mensen langs, dus dat is niet veilig dat er een trein overheen gaat.
2: Waarom is het zo belangrijk dat die noodverordening ook nog vandaag nog van kracht blijft?
1: Ja, bij een noodverordening hou je het gebied ook rustiger. Hè? Er mag niemand in het gebied. Ook vanwege de veiligheid. Hè? Als mensen hier in het gebied komen. Ja, het is toch een gebied waar brand heeft gewoed, waar nog brand is. Ja, dat kan voor een veilige situatie zorgen. Ja.
2: De Chinooks die beginnen iets later vandaag, tussen 10 en 11 heb ik begrepen. Zijn er ook minder brandweerlieden en materieel aanwezig vanaf vandaag?
1: Nee, voor nu blijft dat nog gewoon op hetzelfde niveau wat we hebben. En ja, de Chinooks die komen dan inderdaad in de loop van de ochtend.
0: Jill Hamers, opnieuw een gesprek met Bart Cox van de Veiligheidsregio Limburg-Noord over de laatste stand van zaken over natuurbrand bij Venra, hier in de Ellen Ochtendshow.

0: Zoe Fonzo en Demi Lovato hier bij L1. We kregen een appje van Peter Simons hier binnen. Goedemorgen jongens, zou het niet leuk zijn om elke morgen een stukje van de Rumunse Mikey te laten huren? Nou, zoveel heet dat nou niet gemaakt.
1: Nee, dat is net begonnen.
0: Ja, maar zo gauw we weer wat nieuws hebben, dan gaan we het uiteraard laten huren. Ja. Zeker in het kader van de Limburgse revolutie. Immers zetten toch al een liedje duidt, en we hebben al ook al een keer gesproken in de L1 Ochtendshow. Dat is onze Sien uit Venlo. En Sien duidt ook veel op socials, en vooral Limburgse beurtjes. Ik ben even heel of
1: Venlose beurtjes vooral.
0: Ja, voor sommigen zien het zien wel Limburgse beurtjes, maar dit is
1: vooral
0: een
1: Venlo's.
0: Let op.
2: Het Limburgs dialect, Venlo's woord van de dag is peertsgeduld. En dat betekent engelengeduld. Nou, vroeg ik me af waarom we van een moeie engelke een peert maken. Vind ik heel bijzonder. Engelengeduld of peertsgeduld? Oké. Bijzonder, heel bijzonder. Dus als Emus weet waarom dat we dat doen in Venlo, laat hem weten. Ik ben ook heel benieuwd wie ze dat zegt in andere delen van Limburg. Zeg je wel gewoon engelengeduld of ook peertsgeduld? Of moeten we in Venlo weer speciaal zien dat we er wat anders van maken, weet ze wel? Ah, dat vind ik toch wel heel bijzonder, dat we er gewoon iets anders van maken. Waarvoor? Wat is de gedachte erachter?
0: Nou, ik ben benieuwd. Wie noemen ze de Remeun? Peertsgeduld ook?
1: Engelengeduld.
0: Engelengeduld?
1: Ja, dat weten de mensen beter dan ik.
0: Ja. Nou ja, wie noemt ze bij dich? Laat ons even weten via de L1 app. Nou, op een ruimte zijn ook hun peertsgeduld. Heb ik dat? Nou. Moest je zelf invullen. Bruce Springsteen, Human Touch, nu hier in de L1 Ochtendshow.

0: Kreeg je al behoorlijk wat filmpjes binnen van luisteraars die zeggen van moet je eens kijken, die Chinooks, die helikopters zitten fantastisch uit. Nou, we laten er straks nog even zijn gezien. En we gaan het nog hebben over de meeste fastfoodzaken per inwoner. Waar, in welke Limburgs gemeente is dat? Uitmoed kiezen straks van ons, CBL1 in de L1 Ochtendshow. Maar we moeten nog even hebben, voor volgende week. We zijn al dat we hele gave prijzen weg gaan geven. Ja. Het is voor Jonk en voor Aad, Kumben Tegelen. Op dit moment zien dan nog de passiespelen bezig. Maar als dat allemaal opgeruimd is, ja, let op.
1: K3 komt eraan. En jij kunt erbij zijn.

0: En lekker mee blaren met K3. Iedereen kent wel een of ander liedje uit de kop. Het is een beetje zo'n guilty pleasure, een beetje zo'n foute muziek. Dat ze denkt van, goh, mogen we dat? Ja, we mogen zo weer. We zeiden het al, filmpjes die binnenkomen vanuit allerlei delen van de provincie. Die kennen ze aan de ene kant van de Maas van Kieken, maar vooral bij de Maas. Want door zijn die helikopters bezig. Straks gaan ze ook moeten loggen. Want van wie komen deze beelden af?
1: Die komen van André Simons, uit Wel. Die woont daar. En langs de Maas lukt er elke dag zo'n beetje. En zo gisteravond de Chinooks voor de laatste keer water rollen voordat ze terugvlogen naar hun hangar. En vanochtend om 10, 11 uur, dan beginnen ze weer.
0: Ja, dat is ongelooflijk, hè, wat een geweld het eigenlijk is. Ja, hè?
1: De zuurs dus zo'n zak hangen onder de helikopter. Mm-hmm. En dat doopt hem in het water van de Maas en vliegt dan richting de band truc.
0: Ja, 7 tot 8.000 liter per keer. En dat is al binnen 1 miljoen liter overheen gekiept. En straks gaan ze weer de log in. We blijven het allemaal volgen, uiteraard, hier bij L1.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Het LA-nieuws van 9:30. We beginnen met de natuurbrand.
1: Ja, want de hulpdiensten lijken meer grip op die natuurbrand bij Venray te krijgen, zegt ook Bart Cox van de veiligheidsregio.
11: De afgelopen dagen waren we natuurlijk bezorgd dat de brand zich verder uit ging breiden. Daarvoor hebben we ook de stopleiding gemaakt. En ja, goed, en daar zit hij nou binnen. Dus wat dat betreft, ja, hebben we wel meer grip. We kunnen niet helemaal het gebied in. We zijn nu bezig vanaf de stoplijnen. En gaan zo kijken hoe we het aan kunnen pakken.
1: Ja, vuur is dus binnen die stoplijnen gebleven. Al zo gesmeurende hotspots en ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog nog altijd voor een ingewikkelde inzet. Later vanochtend worden de blushelikopters opnieuw ingezet om het vuur verder te bestrijden. En volgens de veiligheidsregio blijft de situatie spannend door de verwachte weersomstandigheden. De noodverordening en het advies om bij rook ramen en deuren te sluiten blijven van kracht. Diverse wegen in Maashees zijn afgesloten voor verkeer, want daar liggen bluswaterslangen die water vanuit de Maas aanvoeren. Nadat verschillende slangen werden kapotgereden, zijn de wegen afgesloten. Ook in een bosgebied bij industrieterrein De Vlammert in Bergen is gisteravond brand uitgebroken. Brand ontstond tijdens een barbecue van vrachtwagenchauffeurs. Werknemers van een nabijgelegen bedrijf werden uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag houden zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen grootschalige snelheidscontroles. Daarbij wordt vooral gecontroleerd op wegen waar relatief veel ongevallen plaatsvinden, zoals op snelwegen, dorpskernen en toeristische routes. Roermond en Maastricht hebben de meeste fastfoodzaken per inwoner van Limburg. In beide gemeenten zijn er gemiddeld 1,6 snackbars, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken per 1000 inwoners. Landelijk is het aantal fastfoodzaken in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. Volgens het CBS eten Nederlanders steeds vaker buitenshuis, mede door de toegenomen welvaart. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Plaatselijk kan ook een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het toch nog droog. Het wordt zo'n 28 tot 29 graden.

0: Bubble Bubble Bums. Kies ik met Ambie Glamour's Live en Sheila E. in de Ellen Ochtend Show. Op deze dag ben ik altijd druk aanwezig zien bij de Natuurband door in Venroy. En uiteraard, alles is te volgen via liveblog via onze site ellennieuws.nl. Ja, op televisie laten we hem al zien. En misschien hebben ze hem zelf ook wel een keer gezien. Als ze de grote plassen hebben gestoken bij Groot-Brittannië. Want dus ze nog af en toe stonden. Eigenlijk werden ze benen niet naar mijn gebroek. Ik heb het over de rode telefooncellen. Maar nu heeft er ook een in Klummen. En zo'n goede Engelse telefooncel zorgt al dagen voor gesprekstof door. Niet alleen dat ze nog mee kunt bellen, maar omdat de gemeente vindt dat er een vergunning voor nodig is. Inwoners zien het door niet meer eens en zien de telefooncel inmiddels als een echt dorpsicoon. Ja, reden genoeg voor onze collega Frank Monum om dat toch even te gaan kijken waarom zo'n eigen telefooncel zoveel losmaakt.
1: Zit er nog een telefoonsnoer aan? Volgens mij niet, hè?
2: Nou, dat geluid ze niet, maar dat is mogelijk. Je kan zo aangesloten worden.
1: Dus we kunnen gewoon nog bellen hier?
2: Nou, dat niet, maar het zou kunnen. De kabel zit nog erom.
3: Nou, het gaat om deze telefooncel in Klimmen. Die staat op eigen grond, maar toch had hij daar officieel een vergunning voor moeten aanvragen.
2: Maar er bleek dus ook iemand te zien die daar moeite mee heeft.
1: Wie is dat?
2: Ja, dat is de grote vraag op dit moment.
3: Er is dus iemand in het dorp die bezwaar heeft gemaakt en die de gemeente erop heeft gewezen dat er geen vergunning is.
4: Er zijn geruchten, ik zou het niet weten waar het is, maar ik denk dat dat gaat is voor gans Klummen om er achteraan te gaan waar dat is. Er is een grote petitie op gang gekomen om te zorgen dat die telefooncel behouden blijft.
3: En ook online stromen de reacties binnen.
2: De talk of the town hebben we al huren vallen.
1: Filmpje van die telefooncel hier.
5: Oh nee, moest dat hebben, geen commentaar. Nee, dank je. Waarom? Nee, dank je.
3: Nou, dit bedrijf ligt er recht ook in over. Dan kunnen we hier eens even kijken. Misschien dat ze hier wel niet zo blij mee zijn. Maar ja, waarom eigenlijk? Waarom zou je zeggen van die telefooncel moet weg?
5: Waarom zou we het op eens woord te gaan tekenen?
3: Ja, Emers had het gedaan.
5: Ja, ja, dus, ja.
3: Hier wordt het niet in ieder geval.
5: Nee.
3: Ja. Nee, ja, ik vroeg maar.
5: Ja, nee, ik vind dat een rare vraag. Maar waarom zou je zo ver dat zien?
6: Moet staan blijven.
3: Moet kunnen staan blijven.
6: Tuurlijk, tuurlijk.
7: Niks van hangen u aantrekken.
3: Gewoon laten staan.
7: Ja, zeker.
2: We hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een vergunning. Want dat wisten we in eerste instantie dus niet, dat dat wel verplicht wordt.
8: De bewoners maken er echt wat geweldig van. Het wordt zelfs een icoon van het dorp. Ik vind het prachtig.
5: Ik vind het een initiatief waarvan ik denk van, moeten we het daar druk over maken?
9: Ja, ook 's ochtends als ik om 6 uur met de hond loop, ja, dan kijk ik toch altijd hier naartoe.
3: Ja, binnenkort kunt u niet meer kijken, want dan is hij weg.
9: Ja, dat zou ik heel jammer vinden.
3: Nou, het zal nog wel even het gespreksonderwerp van de dag blijven in Klimmen. Zeker totdat de gemeente heeft besloten wat er nu met die cel gaat gebeuren. Voorlopig mag die blijven staan.
0: Ja, ik ben toch benieuwd. We blijven de volgende bij L even de prachtige exemplaren. Eigenlijk als een succes, fijn geverfd. Ah. Ja. Is dit mannen haar
10: in? Zo'n Engels dingen, hoor.
0: Ja, zeker. Goed. Verslaggever Frank Mode, die ging op onderzoek goed door in Klummen door de rode telefooncel. En dit is DJ Bobo op L1.

0: Gregor Kostel Relais in de Bobo. Daarbij hebben sommige mensen nog wel, maar DJ Bobo was ook een zanger. Maar we kregen er een reactie van. Ja, ik kreeg hem binnen via de L1-app. Boudewijn, wat vind ik van de naam?
1: Ja, goedemorgen met Boudewijn.
0: Ja, jong.
1: Wat betekent DJ Bobo?
0: Ja, vertel dit.
1: Dat betekent gek.
0: Gek?
1: In Suriname en op Curaçao.
0: Ja.
1: Dat betekent dat. Wat een Bobo. Wat een gek.
0: Wat een gek.
1: Het kent altijd, hè?
0: Ja, het kent altijd. Maar goed, we hebben het even nog gekeken. Bobo was de naam van René Peter Bouwman. Want er is eigenlijk DJ Bobo. Dat was zijn bijnaam als graffiti artiest. Nou, daar hebben we het allemaal weer goed gelacht. Zo kan het in de Angeluid bij Gansangers klinken.
2: Het is zomer. L1. Zomer in Limburg.

0: Paula Young met Messi bij L1. Kwart voor 10 geworden. We kregen een appje van Jo, de lulles even weten. Wat maken ze zich toch druk over die Engelse telefooncels? Als ze nu een shot laat gumpen, dan stond ze nog weer vooral. Ja, dat snap ik. We hebben ook zo'n foto's van binnen gekregen. Ik heb wel vlot gezien op L1 televisie. Kijk eens hier, Maarten. Dat is niet normaal. Kijk eens, prachtig.
1: Ah, dat is een dubbele telefooncel.
0: Ja, iconisch, hè? Kijk, en hier weer zo'n enkele. Ja,
1: ah,
0: ja.
1: Nou ja, hij lijkt toch echt op die in Klimmen.
0: In Klimmen, joh. Ja, zo is het net.
1: Nou, ook goed. Een echte Engelse.
0: We blijven dat even volgen of de vergunning verleend wordt of de mogen blijven storen. Dan heb ik eens gedangen. 7 september is voor mensen die zegeltjes sparen toch wel een belangrijke datum. Want Albert Heijn, die groeit Grutter, die groeit het koopzegelsysteem op de shop. Dat betekent dat het 2 keer zo lang duurt voordat ze een vol spaarbus koopt. Klanten krijgen dan voortaan nog maar 1 koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Momenteel is dat per 1 euro aan boodschappen. De bekendmaking van de supermarkten leidt tot kritiek bij klanten. Dat snap ik. Het spaarsysteem van Albert Heijn bestaat al 70 jaar en klanten hebben zo zijn eigen reden om mee te sparen. Leg ook deze retaildeskundige uit.
2: Mensen gebruiken het ook als een soort van spaarpotje. Van ja, ik kan later mijn concertkaarten ervan kopen of een vakantie van betalen. Dus ze laten het geld daar ook langer staan. Dan is die 6% ineens niet meer waar als je hem niet gelijk inwisselt. Of als je hem langer dan een jaar laat staan. Dus dat is, ze gebruiken het ook anders dan het echt bedoeld is.
0: Ja, veel mensen vroegen ook altijd van, mocht je de zeegoedjes hebben? Ja, vroeger was het, dan kosten ze nog echt fysiek hebben. Maar ja, 6 jaar geleden stopte de supermarktketen met de papieren koopzegels die in een beugsje geplekt moesten weren. En ik heb vroeger gehad van die dingen ingeplekt, jongens, in die beugsjes. Maar. Overal kreeg ze van die zeegoedjes. Ben je slechter, ben je bekker, neem ze maar op. Ah, kwestie van comfort, kan je zeggen. Wij zingen erover, Ivo Rosbeek en de lotgenoten hier in de L1 Ochtendshow.

0: Lanzaretti, kwestie van comfort. Ibo Rosbeek en de lotgenoten Ibi L1 in de Ellen Ochtend Show, die langzaam weer tot zijn einde loopt. Zometeen krijgen we goed de regio met Os Rianneke. En laten we nu eens even de natuur branden. Kent ze ook van je via onze liveblog via l1news.nl. Als laatste nog even de kalender met de Scheldwoord.
1: Ja, is vandaag echt niet op dicht van toepassing.
0: Niet? Dat is allemaal weer gezien dat ik denk van, nou, haal die maar vast in het plusje kleed.
1: Ik vind het ook geen scheldwoord.
0: Nee, wat ga je het om?
1: Weldvreemde.
0: De weldvreemde? Ja. Maar dat ben ik niet.
1: Nee, een persoon met rare denkbeelden.
0: Ja, nee, dat valt best wel mee.
1: Dat is een weldvreemde.
0: Ja, doe dan.
1: Echt niet.
0: Dat is best een peertknappel.
1: Ja.
0: Ook...
1: Ja, daar gaan we weer.
0: Nee, maar dan krijgen we die beurt allemaal weer. Nou, ik vind hem ook niet...
1: Nee.
0: Nou, door met mij. Morgen zien we er weer. Heel veel plezier zo meteen met Rian Monen op L1 Radio. Hoi!

0: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
1: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
2: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
1: Denk nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
3: Bezoek Cultuur Hanova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De natuurbrand bij Oostrum is afgelopen nacht binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Vanwege mogelijke munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog werkt de brandweer alleen nog vanaf de paden. Op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag zijn zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen daarmee bezig. In en rond verschillende vijvers in Valkenburg zijn sinds vrijdag meer dan 70 dode eenden en ganzen gevonden. De oorzaak is nog onbekend.
11: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5000 tot 6000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog, op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren, met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind.
13: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
14: Nu bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
15: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Michael McDonald. En Sweet Freedom, die L1. Een hele goeiemorgen, Loesters naar Route Regio. Leuk dat ze er bij is. Met toch wel een belangrijk signaal voor de democratie. Want cultuurfilosoof Henk Smijsters uit Heerlen had het manifest Limburg trekt een streep aangeboden aan gouverneur Emiel Roemer. Dat manifest zit vol adviezen om de kloof tussen burger en overheid te verkleinen en intimidatie tegen bestuurders te stoppen. Zet eigenlijk overheid moet veel sneller het gesprek aangaan met inwoners en nog sneller het gemeentehuis uitkomen. Maar Smijsters benadrukt wel dat J.K. Rennes zijn eigen verantwoordelijkheid had en dat voor ons allemaal een beetje moeten verdiepen, een beetje respectvol tegenover elkaar moeten blijven en met elkaar in gesprek moeten blijven. Dat initiatief is inmiddels doorgeschikt naar alle Limburgse burgemeesters.

0: Don't Skip and Al Hollis Rise Again in Route Regio. De buurt druk gevlogen met Chinooks boven de natuurbrand. En dat is een indrukwekkend zicht om te zien. Maar moest ze zich eens voorstellen dat ze er in zit. Dat ze er onderdeel van is. Kapitein Michiel is dat. En die vertelde dat vanmorgen over bij Radio 2. En hij het over ja, wie dubbel het is. Dat het aan de ene kant natuurlijk ja, toch ook wel bijzonder is om te vliegen. Terwijl het ook natuurlijk ja, niet, liever niet... Zo is dat ze vandaag de lucht in zou smotten. En er ligt een beetje toe wie dat werkt.
1: Liever niet natuurlijk, maar wij vinden het wel echt collectief. En dan heb ik het over iedereen bij de luchtmacht. Vinden wij het wel heel mooi om wat te doen in eigen land wat echt nuttig is. En het vliegen zelf is, ja, het is best intensief, zoals je misschien kan voorstellen. Het zijn toch vluchten van een uur of zeven in totaal.
2: Zo.
1: Het is warm, het is ook heel repetitief. Dus je bent elke paar minuten pik je water op, elke paar minuten gooi je weer water af. Dus je moet er best wel bij blijven ook. Intensief, maar mooi werk.
3: Neem ons eens mee, wat zie jij vanuit de cockpit als je boven zo'n brand hangt?
1: Ja, nou, eigenlijk, het is daar best wel dicht op bos. Dus wij zien vooral de rook tussen de bomen doorkomen. Je ziet tenzij de echt bovenhang niet eens zo heel goed de vlammen. Maar je hebt natuurlijk wel het overzicht. Dus je ziet hoe groot het gebied is. Je ziet ook dat het een heel slecht begaanbaar gebied is voor de brandweer. Dus zij rijden wel over wat bospaden met die tankauto's spuiten. En dan kunnen ze tot misschien een meter of 30, 40 kunnen zij een effect hebben met hun spuiten. Maar daarbuiten kunnen zij toch eigenlijk best wel weinig. En dan zie je dat een helikopter heel effectief kan zijn.
2: Nou, hebben wij filmpjes van de grond gezien. En het lijkt alsof jullie echt met ongekende precisie die brand weten te blussen. Ik kan me voorstellen, is het een beetje alsof je zeg maar onderhands een bal gooit? Je moet een beetje rekening houden met hoe dat water gaat vallen. Vertel eens hoe dat werkt.
1: Ja, eigenlijk wel. Nou, het begint natuurlijk al met de aansturing vanuit de grond. Dus uiteindelijk is er een brandweercommandant. Die maakt dan eigenlijk een tactisch plan van hoe wil ik dit klusje klaren. En dan die praat met met het Mobile Air Operations Team. Die zijn ook van de luchtmacht. En die praten dan weer met onze helikopter. Die zijn eigenlijk het vertaalstation tussen een brandweerman en dat vertalen naar iets wat een piloot daadwerkelijk kan begrijpen. En dan proberen zij ons zo goed mogelijk eigenlijk clues te geven van waar we daar moeten droppen. Maar dat is inderdaad zeker als dat midden in een bos is soms best wel lastig. En soms, ja, het lijkt heel precies, maar soms gaat hij er ook wel eens naast. En dan krijgen we gewoon instructies van, hey, je moet dit nog een keer doen, maar dan 50 meter meer naar links of naar rechts. En dan proberen we dat zo goed mogelijk uit te voeren.
0: Kapitein Michiel van de Nationale Luchtmacht vertelde vanmorgen bij Radio 2 over de inzet van de Chinooks bij de natuurbrand bij Venray.

UB40 en Baby Come Back, BL1. Hebben ze zich wel eens vuur genomen om te stoppen met bijvoorbeeld Facebook, om te stoppen met WhatsApp, om weg te gaan die big tech, die grote bedrijven als Google, Microsoft of Meta? Maar durven ze dat niet aan of vinden ze het nog te lastig? Blijf dan loesteren, want Consumentenbond had wel graag tips. Zo meteen even bellen met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. En natuurlijk het Limburgse duits, wat komt er ook zo aan? Allemaal naar Amy McDonald en This is the Life.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Het is bijna 10:30. Het L1 nieuws hoor je van Maarten Bonnemaers.
7: Bij de bestrijding van de grote natuurbrand bij Venray worden de blushelikopters van Defensie vandaag voorlopig niet ingezet. Volgens Defensie heeft de brandweer aangegeven de inzet vanuit de lucht op dit moment niet nodig te hebben. De twee Chinooks blijven wel stand-by, terwijl de brand in natuurgebied de Boshuizenbergen nog altijd niet volledig onder controle is. Ondertussen lijkt de hulpdiensten wel meer grip op de natuurbrand te krijgen, zegt Bart Cox van de veiligheidsregio.
8: De afgelopen dagen waren we natuurlijk bezorgd dat de brand zich verder uit ging breiden. Daarvoor hebben we ook de stoplijnen gemaakt. Ja, goed, en daar zit hij nou binnen. Dus wat dat betreft, ja, hebben we wel meer grip. We kunnen niet helemaal het gebied in. We zijn nu bezig vanaf de stoplijnen. En gaan zo kijken hoe we het aan kunnen pakken.
7: Volgens de veiligheidsregio blijft de situatie spannend door de verwachte weersomstandigheden. De noodverordening en het advies om bij rook ramen en deuren te sluiten blijven van kracht. Diverse wegen in Maasee zijn afgesloten voor verkeer. Daar liggen bluswaterslangen die water vanuit de Maas aanvoeren. Nadat verschillende slangen werden kapotgereden, zijn de wegen daarom afgesloten. Ook in een bosgebied bij industrieterrein De Vlammert in Bergen is gisteravond brand uitgebroken. De brand ontstond tijdens een barbecue van vrachtwagenchauffeurs. Werknemers van een nabijgelegen bedrijf werden uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer had het vuur snel onder controle. En op wegen in Limburg wordt deze week extra gecontroleerd op snelheid tijdens de Europese flitsmarathon. Tot en met zondag houden zo'n 15.000 agenten in diverse Europese landen grootschalige snelheidscontroles. Daarbij wordt vooral gecontroleerd op wegen waar relatief veel ongevallen plaatsvinden, zoals snelwegen in dorpskernen en toeristische routes. Roermond en Maastricht hebben de meeste fastfoodzaken per inwoner van Limburg. In beide gemeenten zijn er gemiddeld 1,6 snackbars, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken per 1000 inwoners. Landelijk is het aantal fastfoodzaken in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. Volgens het CBS eten Nederlanders steeds vaker buiten de deur, mede door de toegenomen welvaart. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen bewolken en zonnige perioden elkaar af. Laatste kan een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt zo'n 28 tot 29 graden.

0: Alleen de natuurbrand Bivendra leek onder controle te komen, maar de gevolgen zijn nog altijd zichtbaar. Camping De Oude Barrière in de directe omgeving is nog immer gesloten. En honderden vakantiegangers moesten hals over kop vertrekken, duurt collega Ruud van Broekhoven.
1: Als we kijken zien we de tafel staan, de stoelen er tegenaan op de camping. De afwasvaat is nog niet gedaan, zo te zien. Een van de tenten op een camping die ook vandaag helemaal uitgestorven is. Danny Bosma van camping De Oude Barrière. Op steenworp afstand van de brand, de natuurbrand. Nog steeds gesloten. Een paar dagen geleden bent u geëvacueerd. Hoe gaat het nu met u?
2: Ja, het gaat heel goed met ons. We zijn heel blij dat we er nog zijn. En dat we ook mogen zijn. Dat met de camping niks gebeurd is. We vinden het vreselijk wat er natuurlijk gebeurd is met het natuurgebied. Ja. Maar dankbaar dat we hier nog kunnen verblijven.
1: Nu lopen we, laten we even een stukje lopen langs de tenten die ook afgesloten zijn. Allemaal, iedereen is weg. Hè? Ja. Hoe is dat voor u als campingbaas of bedrijfsleider om hier overheen te lopen op een zomerse dag als vandaag, waar niemand is?
2: Ja, het is een hele onwerkelijke situatie. Het is hoogzomer, je hoort vol te staan en er is niemand. Dat is een situatie die niet wenst natuurlijk, maar dat is heel onwerkelijk. Ja. Het is, mensen kijken een hele jaar uit naar vakantie en dan moeten ze geëvacueerd worden. Dat is voor hen ook vreselijk.
1: Als ik zo hier op de camping loop, naar boven kijk, het is een paar wolkjes aan de lucht, het is prachtig, dan zou ik haast zeggen, er is hier geen veldje meer aan de lucht.
2: Nee, zo ziet het er inderdaad uit. Maar we moeten ons wel realiseren dat we heel dicht bij de brand zitten. De brand is nog steeds niet onder controle. Ze verwachten vandaag wel brandmeester te kunnen geven.
1: Dat heeft u gehoord, hè, van de veiligheidsregio?
2: Dat heb ik vanmorgen gehoord van de veiligheidsregio. Dat is de laatste informatie die ik gekregen heb. Ja. En het is gewoon afwachten. En ook om de hulpdiensten niet in de weg te hoeven te staan, is toch besloten dat vandaag de camping ook gesloten moet zijn. Ik verwacht dat in de loop van de dag dat wij bericht krijgen dat wij morgen weer gewoon open kunnen.
1: Hoe was dat voor u om te horen vanmorgen, zo'n telefoontje waarbij zo'n brandweerman zegt, of hè, die woorden van, ik verwacht vandaag brandmeester te kunnen geven?
2: Ja, dat is een opluchting. Hè? Want je leeft toch in het ongewisse. En je weet, als de wind gaat draaien, dan kan de situatie helemaal veranderen. Dus het is een opluchting dat je denkt van, we hebben het ergste gehad.
1: Ja, want u vertelde mij voor deze opname dat u in uw kantoor zit, naar de vlag zit te kijken, om te kijken hoe die vlag waait, hè?
2: Ja, want de vlag is voor ons de indicator waar de wind vandaan komt. Ja. Dus die houden we angstvallig in de gaten van, hoe hangt de vlag erbij? Ja. Letterlijk en figuurlijk.
1: Want hoe was die een paar dagen geleden?
2: Hij wisselde. Ja, hij wisselde en dat bracht ook het gevaar met ons mee. Ja. En op een gegeven moment was het ook zo dat de brand deze kant op kwam. En we kregen te horen van de brandweer, als het zo doorgaat, dan is het over een uur bij jullie. En dan moeten we gaan, want dan is het niet meer veilig.
1: Heeft u gedacht dat het zou kunnen gebeuren? Dat het zou gebeuren?
2: Het gaat zeker je gedachten door en je houdt rekening met de mogelijkheid. Dan moet je ook reëel blijven. Ja. Het zijn geen leuke gedachten. Nee.
1: Want deze camping is eerder afgebrand. En niet op deze plek, maar op een andere plek, toch?
2: De camping zelf is niet afgebrand. Maar toen wij hier voor het eerst kwamen, wij zitten hier nu 50 jaar. We vieren ons jubileumjaar. En in 1976 zijn hier ook grote bosbranden geweest. Waardoor grote stukken bos zijn verbrand. Niet zo groot als nu. Je kan het niet vergelijken met nu, absoluut niet.
1: Daar had de camping toen last van?
2: De camping had er toen ook last van. Op het terrein zelf is 500 vierkante meter toen afgebrand. Waar nu tegenwoordig Hotel Asteria staat, die hele hoek is afgebrand. En waar nu de brand haagt is langs het spoor, daar zijn ook hele stukken afgebrand destijds.
1: Ja, toch even om positief af te sluiten natuurlijk. Van wanneer kunt u weer open? Wanneer kunnen de campinggasten weer genieten van de zomer in Limburg?
2: Ja, ik hoop dat ik daar heel snel antwoord op krijg. Ik verwacht dat ik daar vandaag antwoord op krijg, dat wij morgen gewoon weer open kunnen. Maar dat antwoord heb ik nog niet gegeven of nog niet gekregen. Ik ga er wel vanuit. En mensen zijn welkom, want we hebben plaats genoeg.
0: Danny Bosma van camping De Oude Barrière in gesprek met collega Ruud van Broekhoven.

0: voor op vakantie in België. En op de Belgische radio noemden ze dit een bangelijke schijf. Dat hoogte Ger in I Adore You van Topic en Hujel en Arash en Dikom BL1. Een hele goede morgen. Misschien denkt ze er wel over. Weggon bij de big tech bedrijven. Vroeg ze zich wel eens af. Al die gegevens die Google, Microsoft en Meta van mij verzamelen. Wil ik dat eigenlijk wel? Maar dan voelde het misschien toch alweer te groot of te lastig om over te stappen. Ik dacht dat laatst, Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo af en toe denk ik wel eens van, oh ja, zou ik er niet allemaal mee moeten stoppen? Maar ik dacht het laatst, toen ik merkte dat, ik heb een hele tijd een Fitbit gehad, zo'n horloge dat dan meet hoe het gaat met je gezondheid en zo. En de Fitbit-app is nu overgegaan, ook op Google. En toen dacht ik, nou, nu weet Google wel echt alles van mij. En misschien wordt het wel eens tijd om daar iets aan te doen, maar dat voelt toch ingewikkeld om over te stappen.
1: Ja, dat snap ik heel erg goed. En inderdaad, nu weet Google zelfs hoe jij ademhaalt.
0: Dus ja, precies. Wel, dat gaat toch wel heel ver. Ja.
1: Snap ik, ja. Ja, Big Tech is heel groot. De hele wereld gebruikt het. Het zijn hele grote bedrijven. Google, Microsoft en Meta. Ja, en zij hebben een hele hoop in handen. En het kan heel ingewikkeld en moeilijk lijken om over te stappen. Maar onze tip is, doe het stap voor stap. Kijk even naar bijvoorbeeld apps als dat je even kijkt van wat lukt er wel als het stap voor stap gaat. Dus begin eenvoudig. Begin met je zoekmachine. Of met je browser of met je navigatie-app. En die grote dingen, ja, die kunnen ook. Kosten wel wat meer tijd. Maar het kan wel.
0: Mm-hmm. Ja, een browser inderdaad is misschien nog wel een laagdrempelig begin. Ja. Maar als je het hebt bijvoorbeeld over afstappen van WhatsApp, dan blijkt dat in de praktijk toch best lastig. Ik heb wel mensen om me heen die dat proberen of die dat volhouden. Maar het is niet zomaar gedaan.
1: Nee, klopt. Er is voor WhatsApp een alternatief dat heet Signal. Is privacyvriendelijk. Gelukkig zijn er wel al 2 miljoen Nederlanders die dat gebruiken. Alleen het lastige is natuurlijk, je moet iedereen meekrijgen waarmee jij aan het WhatsAppen bent. Want anders heeft het weinig zin en ben je heel veel contacten ben je dan kwijt. Omdat jij op Signal zit. En ja, dat is het lastige er ook aan. Omdat heel veel mensen het gebruiken. Hoe kom jij dan? Mooi dat je dan de eerste stap zet. Je moet wel mensen meekrijgen.
0: Ja, precies. Ja. Ik heb één vriend die is overgestapt. Die heeft alleen nog maar Signal. En dan hebben we een vriendengroep. Waarbij we dus allemaal Signal hebben aangemaakt om met hem te praten. Maar we gebruiken alleen de app daarvoor. En dan kijk je toch minder vaak. Dus toch,
1: klopt.
0: Je blijft op de een of andere manier toch een beetje achter. Maar goed, één iemand moet de eerste stap zetten. Zo is het wel.
1: Dat is ook.
0: Hoe zit het met andere dingen, Mirjam? Met bijvoorbeeld de gedachte dat overstappen duur zou zijn. Of dat er geen goede alternatieven zijn?
1: Ja, er zijn gelukkig wel gratis alternatieven. Voor mail en voor cloudopslag is het wel zo dat je dan betaalt. €5 tot €15 per maand. Voor de browser, zoekmachine, chat-apps en videovergaderdiensten zijn er echt gratis alternatieven. Bij Big Tech is de cloudopslag boven de eerste 5 tot 15 gigabyte ook gratis. Dus het hoeft niet heel veel geld te kosten. Maar ja, privacy, als je het echt, kost dat wel geld als je dat zo goed wil doen.
0: Ja, ik vind het wel interessant. Je zegt, begin met kleine stappen. Begin met eenvoudige zaken. De browser, de zoekmachine. Stel nou, ik krijg het zover om in ieder geval zoveel als ik kan van Big Tech af te stappen. Dan blijft het me wel altijd nog volgen, toch? Echt helemaal loskomen, dat lukt niet.
1: Nee, dat is echt jammer. Daar heb je helemaal gelijk in. Want besturingssystemen op de computer en ook op de smartphone, ja, bijna iedereen gebruikt Microsoft of Apple of Google. En ook op de iOS is ook van Apple. Dus al die besturingssystemen zijn nog altijd van die grote bedrijven. Dus helemaal los kom je er niet van. En dan zit je dus inderdaad ook nog, waar we het net over hadden, hè, met je bedrijf waar je werkt. Dat werkt ook vaak wel via die systemen. Het is heel lastig om er helemaal los van te komen. Dat lukt inderdaad niet.
0: Nee. Ja, en dus blijven jullie ook rechtszaken voeren tegen deze Big Tech?
1: Ja, dat klopt, want we zijn het totaal niet eens hoe die omgaan met alle privacy die wij horen te hebben. Zo hebben we rechtszaken tegen Google, Meta en ook tegen TikTok. Ja, zij gaan daar niet goed mee om.
0: Nou, dankjewel voor de toelichting, Mirjam. Alle kleine beetjes helpen. Misschien kunnen we eenvoudig beginnen en dan kijken we vanzelf waar we uitkomen. Dankjewel voor de tips. We zullen die ook plaatsen op L1.nl. En de volgende keer bel ik je gewoon weer via deze lijn.
1: Dat is helemaal goed. Dankjewel.
0: Hoi, hoi.

Machine en Dr. Beat, Who'd To Be, L1. Met zometeen hier natuurlijk een metzanger die Stigmox aanvroegen. En het thema van het liedje, dat komt van gisteren. Toen wordt het Aber Bitte mit Sahne van Udo Jürgens. Dus ik dacht, laten we in het Duits weer gaan. Dat is helemaal goed voor de gewoonzicht toch. Een Duitse metzanger is van harte welkom.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95.
3: Ga naar .nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij de bestrijding van de grote natuurbrand bij Venray worden de blushelikopters van Defensie vandaag voorlopig niet ingezet. De brandweer heeft aangegeven de inzet vanuit de lucht op dit moment niet nodig te hebben. Ook in een bosgebied bij industrieterrein De Vlammert in Bergen is gisteravond brand uitgebroken. Die ontstond tijdens een barbecue van vrachtwagenchauffeurs. De brandweer had het vuur daar snel onder controle. En Roermond en Maastricht hebben de meeste fastfoodzaken per inwoner van Limburg.
6: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook 3 andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen 2 Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon.
8: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
9: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
10: Bij jou.
11: Dit is Route Regio.
12: Dit

0: regio. Wij zijn uit en live muziek kent de komende dagen naar de hemel, naar Helpoort in Maastricht. Want de traditie van borrelnoten die wordt ook dit jaar weer voortgezet. En daarvoor heb ik in de studio te gast Jos Potting. Jos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat bijzonder dat je dat toch door kunt blijven zetten. Want het is niet niks om een evenement te organiseren in Disney.
1: Nee, maar we zijn eigenlijk al 3 jaar heel erg enthousiast over dit gebeuren. We hebben het een beetje overgenomen van een andere club. En het is de eerste 2 jaar heel goed bevallen. En dit jaar hebben we er ook weer heel erg veel zin in.
0: Ja, de kinderen gratis komen genieten van concerten die kleinschalig zijn, laagdrempelig zijn. Wie als immers dan nog nooit is geweest, ziet die setting een beetje uit?
1: Ja, dat was in ieder geval, als je zeker wafer zit, dan moest inderdaad op Maps even intikken Hemel, Hel of Pashoes. De naam zegt het al, het wordt heel erg gezellig. er is een groot terras opgezet, daar kunnen 200 lu zitten. Als dat vol is, dan zijn er ook nog wel voldoende staanplaatsen. We hebben de ervaring dat bij een goede oven tot 350 mensen stond te genieten. En ja, dat gaat nu vanavond natuurlijk ook weer gebeuren. Want we hebben nou nog het ideale weer gekregen.
0: Nou ja, nou het gaat een beetje alle kanten op de komende week, geloof ik, hè?
1: Ja, maar dat zijn we op veel bereid.
0: Vanavond gaat het beginnen. Is het dan inderdaad ook door de week al zo druk?
1: Ja, het is. We hebben gemerkt dat we een heel gemengd publiek hebben. We kregen lui uit Maastricht, uit de omgeving van Maastricht. Maar we kregen ook veel lui die op vakantie zijn in Maastricht. Het heeft zich in ieder geval hier groot rondgesproken. En zeker vanavond zijn we er heel erg zeker van dat het heel erg druk wordt. Want we kregen een dansband. Ik weet niet of stichtdans en of zich de bachata kindsdansen.
0: Nou, ja, gewoon verschil. Zeggen, er is een verschil tussen of ze dansen of ze kindsdansen. Ja. Eén ja en de ander nee.
1: Nou ja, vanavond hebben we de Obsession Bachata Band. En die band noemt zelf al 100 lu met. Die vanaf de eerste minuut voor het podium stond te dansen.
0: Te gek.
1: Dus druk gij het weer en ook heel erg gezellig.
0: Ja, en daar hebben ze het programma opgezet. Hoe laat ze dan op?
1: Ik heb het Nederlijn gedaan. We hebben 3 mensen, veel lu hebben vanochtend bijgevraagd. Die verschillen in de leeftijd van 30 tot 70. Die hebben allemaal verschillende muzieksmaken. En verzitten een paar ovenden bij elkaar. En beginnen dan namen te ropen. En soms zegt de hele groep, ja prima. En soms zegt een, mwah. En uiteindelijk rolt er dan een programma op uit. Waar we vooral letten op heel erg veel gevarieerde muziek. Muziek die normaal in Maastricht niet aan bod komt. Maar ook veel lokale kunstenaars, veel lokale muzikanten. En ook jonge muzikanten. We hebben ook een jeugdprogramma, Be Roots Unlimited. Dat de organisatie die het eigenlijk organiseert. En we proberen ook zoveel mogelijk jongeren een kans te geven om eens een keer voor het publiek op te treden.
0: Ja, de songwriters zijn er bij je stand. Singer-songwriter. Ik zie nog Ruby Mas hebben we hier wel eens gehuurd. De Shang-Cher en de Shelle. Dr. Funk en Mr. Soul. Genoeg van te gaan genieten. Het begint vanavond. En het is dit keer voor het eerst 12 dagen achter elkaar.
1: Klopt. We hebben het 2 jaar georganiseerd, 4 weken lang. 5 dagen in de week. Alleen op de maandag en de dinsdag, grootste vrij. Maar we verkregen door avond de vrijwilligers wel eens van te weren dat het heel erg lang duurt. B, ook van de wonenden die 4 weken lang, tussen aanhalingstekens, zitten opgesierd met muziek. En we dachten dat het misschien ook een heel goed idee was om het eens wat meer te concentreren en nu een festival te organiseren van 12 dagen achtereen. Ik ben even aan het kijken of ik begin het vergis.
0: Ja, 12 dagen achter
1: er
0: elkaar. Kent ze genieten. Dobby borrelnoten bieden hemel bieden Helpoort in Maastricht. Vanavond gaat dat dus beginnen. Dankjewel voor de toelichting, Jos. En bij deze zijn we allemaal uitgenodigd.
1: Ja,
0: om een klein
1: dansen.
0: Beetje in de stemming te komen voor vanavond. Dag Stig aan Despacito.
1: Ja, dat is...
0: Speciaal voor dich.
1: Dankjewel.
0: Tot de komende dagen.
1: Dankjewel.

0: Cito.
1: Vanavond vanaf 8 uur dus het begin van Borrelnoten in Maastricht. Kunt ze de komende dagen van genieten. En zometeen hier de metzinger. Een Duitse metzinger. Stik hem aan volgens via de L1-app. Gene van Falco is bijvoorbeeld al binnengekomen. Maar wat wil Stig huren? Kunt ze nu nog aanvragen.

0: 3, 2, 1. Yo!
1: Breed thema voor de metzinger vandaag. Het moest een duetje metzinger zijn. En dat wordt alles wat ik ga gevraagd. Daar kreeg ik veel appjes op binnen. Ook in het binnengekomen van Leon. En die vroeg de metzinger aan die 5 dagen oud is. Dat is normaal gezien, denk ik, redelijk onmogelijk. 5 dagen oud. Maar dit is wel met te zingen, inderdaad.

0: dat is een nieuw liedje, Amsterdam. Misschien is dat binnenkort wel de metzinger. Ik ben vanoegen gewoon voor een klassieker. Dicht ben hij gekregen van Jan. Dankjewel voor alle appjes. Ga je deze voor mijn gevoel al een tietje nemen gehoord.
1: Doe van Peter Maffay. Hoi hoi.

0: Weekendtickets voor K3 in Tegelen.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Het is net 11:30 geweest. Het L1 Nieuws hoor je van Maarten Bonnemeijers.
10: Bij de bestrijding van de grote natuurbrand bij Venray zijn de blushelikopters van Defensie vandaag voorlopig niet ingezet. Volgens Defensie heeft de brandweer aangegeven de inzet vanuit de lucht op dit moment niet nodig te hebben. De twee Chinooks blijven wel stand-by, terwijl de brand in natuurgebied Boshuizenbergen nog altijd niet volledig onder controle is. Ondertussen lijken de hulpdiensten meer grip op de natuurbrand bij Venray te krijgen, zegt Bart Cox van de Veiligheidsregio.
11: De afgelopen dagen waren we natuurlijk bezorgd dat de brand zich verder uit ging breiden. Daarvoor hebben we ook de stoplijnen gemaakt. Ja, goed, en daar zit hij nou binnen. Dus wat dat betreft, ja, hebben we wel meer grip. We kunnen niet helemaal het gebied in. We zijn nu bezig vanaf de stoplijnen. En gaan zo kijken hoe we het aan kunnen pakken.
10: ProRail laat weten dat de treinen tot in ieder geval vanavond niet rijden over de lijn door het bosgebied bij Venray. Tussen Venray en Boxmeer ligt het treinverkeer in ieder geval dan tot 8:00 vanavond stil. Ook in een bosgebied bij industrietrein De Vlammert in Bergen is gisteravond brand uitgebroken. Die ontstond tijdens een barbecue van vrachtwagenchauffeurs. Werknemers van een nabijgelegen bedrijf werden uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer had het vuur daar snel onder controle. En in Klimmen is ophef ontstaan over een rode Engelse telefooncel die volgens de gemeente zonder vergunning is geplaatst. Inwoners zijn massaal voorbehoud van de opvallende blikvanger en zijn een petitie gestart die al honderden keren is ondertekend.
12: We hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een vergunning. Want dat wisten we in eerste instantie dus niet, dat dat wel verplicht wordt.
13: De bewoners maken er echt wat geweldigs van. Het wordt zelfs een icoon van het dorp. Ik vind het prachtig.
10: Ja, zolang de aanvraag loopt, mag de telefooncel voorlopig blijven staan. Roermond en Maastricht hebben de meeste fastfoodzaken per inwoner van Limburg. In beide gemeenten zijn er gemiddeld 1,6 snackbars, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken per 1000 inwoners. Landelijk is het aantal fastfoodzaken in 20 jaar tijd bijna verdubbeld. Volgens het CBS eten Nederlanders steeds vaker buitenshuis, mede door de toegenomen welvaart. Het weer in Limburg, wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Plaatselijk kan een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Temperatuur ligt rond de 28 graden en aanvankelijk is het nog drukkend warm. In de loop van de dag neemt de westenwind toe en stroomt geleidelijk drogere lucht onze provincie binnen.

0: De Waffles van Willem, die zendt een heel groot succes. Nog even, dan kent het gaan niet meer bijbenen. Dan kent ze hem online volgen. En de kent er ook natuurlijk lekker van mitsmullen.
1: Hallo, lieve kijkers. Jullie kijken goed met de Willem Waffles.
0: Zometeen eens luisteren wie dat

0: grote hit op Facebook en een menig huishouden in Venlo. Willems Waffles. Dat is een leuk initiatief, maar het is ook serieus. Willem is 25 jaar en hij hield van bakken. Hij deed dat 2 keer in de week en een bakkerij als een van zijn 2 beroepen. Maar hij maakt ook samen met zijn mam als een soort weekendproject eigen waffles. En deed dat dan ook livestreamen op Facebook. Een stukje lustre.
1: Marianne Wiltels zit. Goedemorgen Willem, succes vandaag. Succes dan.
2: Dankjewel.
3: Dit idee hadden we eigenlijk al lang al. Zo van, we willen iets voor Willem creëren. Waardoor dat meer zichtbaar wordt in de maatschappij. Een plekje in de maatschappij krijgen. Ja, een leuke daginvulling die ook er echt wel een beetje toe duidt.
4: Met hartjes, waffles.
5: Liefde.
4: Met liefde gemaakt. Liefde gemaakt.
0: Ja, de waffles van Willem, daar gaat het dus over. Ja, hij kiet er veel reacties op, heel veel goede reacties. Maar er zijn ook lui die het niet zo leuk vinden... of in ieder geval niet zo goed op reageren. Maar zijn man weet wel wie ze dan met hem moeten gaan.
3: Ja, nou, ik denk dat vooral ze het niet willen begrijpen. Laat ik dat voorop stellen, want mensen begrijpen het denk ik wel. Te veel... ze vinden Willem te veel aanwezig. Of er komt die moeder weer aan die Willem naar voren duwt. Maar ze vergeten één ding. Willem is 24 en een goede jongen van 24. Als hij een beetje socials leuk vindt. En dat doe ik het veel, want hij vindt het heel erg leuk. Die gaat zelf op de socials. Maar dat kent Willem niet. En dat schreef ik ook. Slopen is makkelijk en slopen veel ze harder dan opbouwen.
1: En Nens van de Heuvel zegt, Willem maak open, dadelijk zien ze broen. Oh, Willem was open, maak Nens helemaal mee in de gaten. Maar we hadden geen weg. Dankjewel, Nens. Niet alleen een goede kapsel, ook nog een timepunch.
4: Oh, dankjewel.
3: Ja, we willen Geer een goede toekomst voor Willem gewoon organiseren. En als dit dadelijk het middel is waardoor dat we een goede toekomst voor hem kunnen krijgen. Ik zie eigenlijk de grootste droom is wonen, werken samen op één plek. En misschien dan nog wel meer mensen met een beperking die allemaal aan het bakken zien of andere dingen erbij.
1: En dan zet deze baksessie live er weer af.
6: 4, 3, 2, 1.
0: De live sessies van Willems Waffles. Die zijn dus een groot succes. De kent ze met kieken op Facebook. En de kent ze ook terugkieken op de pagina van Omroep Venlo.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij de bestrijding van de grote natuurbrand bij Venray worden de blushelikopters van Defensie vandaag voorlopig niet ingezet. De brandweer heeft aangegeven de inzet vanuit de lucht op dit moment niet nodig te hebben. Ook in een bosgebied bij industrieterrein De Vlammert in Bergen is gisteravond brand uitgebroken. Die ontstond tijdens een barbecue van vrachtwagenchauffeurs. De brandweer had het vuur daar snel onder controle. En Roermond en Maastricht hebben de meeste fastfoodzaken per inwoner van Limburg.
6: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon.
8: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
9: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
10: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
6: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Winehouse en Rehab BL1. Een hele goede middag. Woensdag 5 augustus. Nog immer druk met de bestrijding van een natuurbrand. Niet alleen de inzet vanuit de lucht is indrukwekkend. Ook op de grond is een enorme logistieke operatie gaande. Blusvoertuigen worden continu voorzien van water dat via een kilometerslange leiding vanuit de Maas wordt aangevoerd. En collega Jill Hamers vertelt hoe dat in zijn werk gaat.
1: Hier wordt dat opgepompt dankzij een dompelpomp. En dan over een lengte van ongeveer 2 kilometer vervoerd naar de plaats van de brand. 2 kilometer aan slang. Dat is goed voor zo'n 48.000 liter water over die hele lengte. Hier in de dompelpomp achter mij kan maximaal 4.000 liter water per minuut opgepompt worden. De slang kruist ook enkele kruispunten. En daarom zijn enkele wegen sinds gisteren afgesloten. De slang raakte namelijk beschadigd doordat auto's er overheen reden.
0: Collega's Jill Hamers en Ruud van Broekhoven zijn ter plaatse, zometeen meer.

0: Fields be L1. De natuurbrand laat niet alleen diepe sporen na voor de hulpdiensten, maar ook voor de natuur zelf. Vooral het unieke Natura 2000-gebied in de Boshuizer Bergen is zwaar getroffen. Collega Ruud van Broekhoven sprak met Loek Hendricks van het Limburgs Landschap over de impact van de brand en wat het betekent voor het herstel van het gebied.
1: Het is droog. De zon laat zich af en toe zien. Het waait wel. Momenteel volgens mij nog geen 200 meter van het gebied. Maar Loek Hendricks weet dat beter, want u bent van het Limburgs Landschap.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: We staan nu vlak bij de brand, hè?
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, je ruikt hem ook als je hier staat.
1: Ja.
2: Ja, het is natuurlijk heel triest. Het is een prachtig gebied. Vooral de kern is mooi. Wij staan nu in de buitenschil.
1: Ja.
2: Maar ja, je ruikt gewoon dat hier... Dat het niet goed gaat hier in de Boshuizer Bergen.
1: Want kunt u ons meenemen, die binnenschil waar die brand ontstaan is? Wat voor gebied is dat?
2: De binnenschil, je moet je eigenlijk voorstellen dat de Boshuizer Bergen bestaat... Ja, wij zien het altijd als twee gedeeltes. Je hebt het binnengedeelte, 20 tot 25 hectare, dat bestaat uit stuifzand. Maar daarin prachtige jeneverbestruwelen. Het is het grootste jeneverbestruweel van Zuid-Nederland. Best wel zeldzaam. En daaromheen is het schil van het gebied zelf is ongeveer 200, 250 hectare groot. En dat is vooral naaldhout. Ook wel met hele bijzondere stukken daarin. Maar ja, die kern is eigenlijk het Natura 2000 gebied. Dat heeft ook de beschermde status. dat is waarschijnlijk gewoon, zoals we nu weten, helemaal verloren gegaan. Dus dat is wel echt, dat is gewoon heel zuur.
1: Ja, ja. En daar wordt nu man en macht geblust. We hebben wel het idee dat het nu, die brandweerwagens die rijden nog steeds af en aan, maar dat ze het zeg maar onder controle hebben. Dat moeten we nog even afwachten. Maar wat betekent dit nu als u straks, als alles voorbij is en u gaat kijken? Wat betekent het voor de natuur?
2: Ja, dat betekent van ja, dit is een enorme klap voor de natuur hier. Ik denk dat wij onze wonden moeten linken en een traantje moeten wegpinken. Ik weet nog niet wat wij zien straks als we hier komen. Ik heb beelden van collega's. Ja, alles is gewoon in principe voor een verbrand.
1: Ja.
2: En wat dat betekent, kijk, natuur is heel veerkrachtig. Het zal zeker na verloop van tijd herstellen. Maar dat jeneverbestruweel met die 130 jaar oude bomen, ja, dat ga ik niet meer meemaken. Nee. En dat is maar de vraag of dat zich weer gaat ontkiemen daar en daar weer gaat ontstaan. Dus ja, dat is wel heel zuur.
1: Waarom was die plek zo'n goede plek daarvoor?
2: Dat is een hele goede vraag. Jeneverbessen die gaan sowieso, die houden van arme gronden. Dit was een arme grond. En die hebben zich daar gewoon ontkiemd. En ja, dat is in de loop der tijd is dat daar ontstaan.
1: Ja.
2: Dus dat is het eigenlijk vooral.
1: Ja. Er komt weer de brandweerwagen voorbij. Ze lossen elkaar af. Is het nou voor u een zwarte bladzijde?
2: Uit
1: de geschiedenis van het Limburgs landschap?
2: Zeker een zwarte bladzijde. Ik heb collega's die werken al tientallen jaren bij het landschap. En die hebben dit en deze hoedanigheid nooit meegemaakt. Zo'n ontzettend grote brand. We hebben wel eens brandjes meegemaakt, ook andere jaren. Maar dit is exceptioneel. En dit, ja, dat wil je als natuurbeheerder gewoon echt, ja, gewoon eigenlijk echt niet meemaken. Dus het is wel heel moeilijk om dit te verkroppen.
1: Nu zien we op het nieuws klimaatverandering. We zien bosbranden in Spanje, Griekenland, nu ook bij ons hier. Had u Limburgs landschap dit niet moeten kunnen voorkomen een aantal jaren geleden al? Van jongens, dit is zo'n belangrijk beschermd gebied. Hier mag niks gebeuren.
2: Wij maken zeg maar, met de brandweer voor alle gebieden die we hebben, maken wij brandplannen. Om zoveel mogelijk dit soort dingen, als dit gebeurt, in te dammen. En ook gewoon om te voorkomen.
1: Ja.
2: Maar met alle verdroging en met gewoon de droogte die nu is, ja, dat is gewoon vechten tegen de bierkaai. En kijk, wij maken onze bossen maken we echt wel klimaatbestendiger. Ook om te kunnen groeien met de tijd waarin we nu leven. Maar ja, met dit soort omstandigheden is het gewoon heel lastig. En er is maar iets nodig en ja, het vat gewoon vlam.
1: Ja.
2: Dus ja, hadden we het kunnen voorkomen? Nee, ja, ik ben er bang voor.
0: Loek Hendricks van het Limburgs Landschap in gesprek met collega Ruud van Broekhoven.

0: Sienna Spyro. Material Lover. We gaan naar onze verslaggever Jill Hamers, die vanochtend het gebied rond de natuurbrand bij Venray is ingelopen. Zij heeft de ontwikkelingen van dichtbij gevolgd. Jill, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rian.
0: Hoe is de situatie op dit moment?
1: Ja, op dit moment zeggen ze dus dat de brand stabiel is, maar zeker nog niet onder controle. Ja, je zei het net zelf al, ik ben net ook eventjes die kant opgelopen. Ik ben wel voorzichtig geweest en ik ben op die Maashezenweg gebleven. En van daaruit was er eigenlijk best weinig te zien.
0: Op dat moment weinig te zien, maar hoe groot is de brandweerinzet op dit moment nog?
1: Ja, ik sprak net nog even de voorlichter en hij zegt dat de inzet nog niet is afgeschaald, maar wel is veranderd. Ook gewoon omdat al die brandweermensen van al die regio's, die moeten natuurlijk niet worden uitgeput. En ze hebben daarvoor dus nu vanaf vandaag Belgische collega's ingeschakeld.
0: Oh ja, en er is een soort afwisseling Nederlandse korpsen die vertrekken naar huis.
1: Ja, inderdaad. En dan zijn er nu, niet allemaal natuurlijk, maar dan zijn er nu ook Belgische collega's. Ook omdat die ander en beter materieel hebben om vanaf die stoplijnen nog extra te helpen met blussen.
0: Ja, en hoe verloopt die samenwerking?
1: Ze zijn pas een kwartiertje geleden het bos ingereden, maar ik veronderstel dat dat prima gaat.
0: Ja, wanneer verwachten de autoriteiten de noodverordening en de afsluitingen op te kunnen heffen?
1: Ja, daar is op dit moment echt nog geen zicht op. Ze denken echt nog wel dat dat nog eventjes gaat duren hier.
0: En wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld de bewoners, voor de campinggasten, voor het treinverkeer?
1: Ja, dat betekent dus dat het treinverkeer nog wel even stil zal liggen. En ook dat die campinggasten nog niet permanent terug kunnen gaan naar de camping. Ze zijn wel op dit moment in overleg om even te kijken of die campinggasten wel even, en ook die bewoners van die woningen, even naar huis kunnen om wat spullen te pakken. Maar sprake van teruggaan permanent, daar is echt nog geen sprake van, nee.
0: Oké, dankjewel voor de toelichting. Verslaggever Jill Hamers, we blijven het natuurlijk volgen.

0: komt onzichtbaar bloot. Riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: Cryptische omschrijving brengt ons nog één plaats in Limburg. Maar welke is het toch? Dat is de vraag. Heb ze enig idee? Kent ze kans maken op kaarten voor de kasteeltuin naar Arsen? Met koffie, met vlaaien, een lekker dagje uit. En het is dag 4. Dus het zou mooi zijn als het nu ook echt gaat gebeuren. Je kunt de opgave nog één keer. Misleidend village in een klein huisje. Over welke plaats in Limburg gaat dit? En waarom denken ze dat het die plek moet zijn? Dat weten. Wie daar in hebt.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Het is 12:30, het L1 Nieuws, hoor je van Dennis Ewald.
6: Goedemiddag. De brand bij Oostrum is nog steeds niet onder controle. Het is wel zover dat inzet van de blushelikopters van Defensie niet meer nodig is. De Chinooks kunnen wel nog worden opgeroepen als de situatie verandert. De helikopters werden onder meer gebruikt om de speciale stoplijnen nat te houden. Kaalgemaakte paden in het bos die moeten voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. Maar dat kan de brandweer nu zelf.
7: De afgelopen dagen waren we natuurlijk bezorgd dat de brand zich verder uit ging breiden. Daarvoor hebben we ook de stoplijnen gemaakt. Ja, goed, en daar zit hij nou binnen. Dus wat dat betreft, ja, hebben we wel meer grip. We kunnen niet helemaal het gebied in. We zijn nu bezig vanaf de stoplijnen. En gaan zo kijken hoe we het aan kunnen pakken.
6: Twee pelotons van de Belgische brandweer helpen met blussen. En er wordt een speciale sproeiinstallatie geïnstalleerd om de grond nat te houden. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen ontstond maandagmorgen. Inmiddels is zo'n 100 hectare aan natuurgebied getroffen. Heerlen, Roermond en Maastricht zijn de Limburgse gemeentes met de meeste fastfoodzaken per inwoner. Voor iedere 1000 inwoners vind je daar 1,6 fritures, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken. Het landelijk gemiddelde is iets meer dan 1 zaak per 1000 inwoners. In Nederland zijn nu ruim 19.000 van dit soort zaken te vinden. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 20 jaar geleden. In een bosgebied in Bergen is afgelopen nacht brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 11:15 op industrieterrein De Vlammert aan de rand van het bosgebied. Het vuur is volgens een correspondent ontstaan door barbecuende vrachtwagenchauffeurs. De brand kon snel worden geblust. En een als tuinornament gebruikte telefooncel is in Klimmen het gesprek van de dag geworden. Terwijl de meeste inwoners het een leuk ding vinden, is de klassieke Britse telefooncel blijkbaar bij minimaal 1 bewoner een doorn in het oog. En die heeft geklaagd bij de gemeente.
8: We hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een vergunning. Want dat wisten we in eerste instantie dus niet, dat dat wel verplicht wordt. Maar er bleek dus ook iemand te zien die daar moeite mee heeft.
9: Wie is dat?
8: Ja, dat is de grote vraag op dit moment.
6: Het weer, een afwisseling van bewolking en opklaringen met kans op een bui, maar de meeste plaatsen houden het droog. Tot maximaal 29 graden.

Een misleidend village en een klein huisje is ergens op de wereld. Maar wat toch precies? Heb ze geen idee? Dan kent ze appen. Ik zie een gokjes vooral binnenkomen. Dat kies op dag 4. Dan gaan we het gewoon proberen. En het zou kunnen. Want ik ken van Marianne. Is het toevallig Bergen? Waarom? Geen idee. Wielergezinnig voorbij komen. Leerop. Bemelen. Retersbeek, echt vanwege het Museum van de Vrouw. Is het misschien Ohé en Laakzinnig nog voorbij komen? Gertie denkt nog aan het Schutterspark in Brunsum. Maastricht heb ik volgens mij al genoemd. Schinveld vanwege Nonke Buske. Dat denkt Rini, maar dat is het och niet. Stevensweert, Gijsteren, Grootgenhout en Wansum zijn nog binnengekomen. Maar dat is het allemaal niet. Heb ze nog een idee? Dan mag ze ook een gok wagen. Wij weten. Is het 10 dagen?

de grote vraag van het routespel. Flo erop, dacht Henk nog. Geulen, daar dacht Gertie aan. Oh, hey, aan Laak, hij heeft volgens mij al genoemd. Epe, dat zei Journey nog. Pol, Kleingenhout, Meldersloo, Roermond, Vredepeel, Belfeld. Kerkrode, denkt Mark, want dat is een tiny house dorp. Ja, nu was het denk ik al aan, maar je kan er kort over zijn. Goeie antwoord zit er niet tussen. Dat betekent morgen nog een hint. En dan komt dat helemaal goed.

Zometeen op L1 TV een extra uitzending van het L1 Nuut. En op L1 Radio hitappen met Stefan en twee Lu die de tijd van hun leven hebben gehad. Stefan, even wachten nog, hè? Even een paar minuutjes. Rustig aan.

0: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Oostrum is nog steeds niet onder controle. Maar de inzet van blushelikopters is nu niet meer nodig. Een brand die gisteravond in een natuurgebied bij Bergen ontstond, was snel geblust. Barbecuende vrachtwagenchauffeurs zouden de brand hebben veroorzaakt. En Heerlen, Maastricht en Roermond hebben de hoogste fastfooddichtheid van Limburg. Het aanbod ligt daar fors boven het landelijk gemiddelde.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
7: Jeroen Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui.
8: Nu bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
9: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
10: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
9: Feel their magic and be there.
10: Get your tickets at dedoolhof.nl.
11: Hits.

0: Bang Shakira met Die Die Be. Hitappen van harte welkom op deze woensdagmiddag. Midden van de week, een nieuwe hitappen hier. Stefan, aangenaam op de dag dat de natuurbrand bij Venray nog niet onder controle is, maar wel binnen de stoplijnen blijft. Ook zijn collega's uit België gearriveerd om de Nederlandse brandweer te helpen. Ja, blijf op de hoogte, hè, via ons liveblog op l1nieuws.nl en straks een verse update op de radio. Ja, en deze zomer dun voor Oet Welke Vief. Dit keer twee suggesties, Oet Vief van Henk of Oet Vief van Jip.
1: Cascade, evacuate the dance floor. Daarom staat het er maar in mijn vijflijstje.
2: Ik heb gestemd op Passion Fruit omdat ik hem zo'n lekkere zomerse track vind.
0: Welke kennen we zo meteen opzetten? Geef het even door via de L1 WhatsApp in een audioberichtje. Vinden we hartstikke gezellig, hè? Die van

en Tim Curris en Lonely. Het is L1 strakke trouwens. 1440 een nieuwe ronde vanuit Limburgse TK. Stunt ze allemaal in de spotlight. Het is L1 hithopper met Simple Plan na Mac en Leo Sayer.

Richelieu's en I Love Your. Ja, ja, de woensdagmiddag glimlach, hè. Oet, welke vier kan ik zo meteen een track opzetten? Cascada of Passion Fruit? Geef het even durk via de L1 WhatsApp.

0: Bruno Mars en Grenade. Zometeen in het LA News update over de natuurbrand bij Venray en de guurs welke zanger tijdens Bospoppen Weert een springtouw op zijn wensreis had staan.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
2: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De brand bij Oostrum is nog steeds niet onder controle. Het is wel zover dat inzet van de blushelikopters van Defensie niet meer nodig is. De Chinooks kunnen wel nog worden opgeroepen als de situatie verandert. De helikopters werden onder meer gebruikt om de speciale stoplijnen nat te houden. Kaalgemaakte paden in het bos die moeten voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. Maar dat kan de brandweer nu zelf. Het is nog niet te zeggen wanneer de situatie helemaal onder controle is.
7: Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. Wat ik al zei, we hebben nog behoorlijk veel hotspots in het gebied. De brand is ook nog niet onder controle. De tijd en de dag zal uitwijzen hoe snel we daar een oordeel over kunnen vormen.
6: Twee pelotons van de Belgische brandweer helpen met blussen en er wordt een speciale sproeiinstallatie geïnstalleerd om de grond nat te houden. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen ontstond maandagmorgen. Inmiddels is zo'n 100 hectare aan natuurgebied getroffen. In Wansum en omgeving wordt gezocht naar een vermiste Duitse man. Dat meldt de politie. De 76-jarige man is sinds gisteren niet meer gezien. Hij loopt normaal met een wandelstok, maar die heeft hij niet bij zich. Bij de zoektocht worden onder meer helikopters ingezet. Heerlen, Roermond en Maastricht zijn de Limburgse gemeentes met de meeste fastfoodzaken per inwoner. Voor iedere 1000 inwoners vind je daar 1,6 frituren, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken. Het landelijk gemiddelde is iets meer dan 1 per 1000 inwoners. In Nederland zijn nu ruim 19.000 van dit soort zaken te vinden. Bijna een verdubbeling in vergelijking met 20 jaar geleden. In een bosgebied in Bergen is afgelopen nacht brand uitgebroken. Dat gebeurde rond 10:15 op industrieterrein De Flammert, aan de rand van het bosgebied. Het vuur is volgens een correspondent ontstaan door barbecuende vrachtwagenchauffeurs. De brand kon snel worden geblust. En een als tuinornament gebruikte telefooncel is in Klimmen het gesprek van de dag geworden. Terwijl de meeste inwoners het een leuk ding vinden, is de klassieke Britse telefooncel blijkbaar bij minimaal één bewoner een doorn in het oog. En die heeft geklaagd bij de gemeente.
8: We hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een vergunning. Want dat wisten we in eerste instantie dus niet, dat dat wel verplicht wordt. Maar er bleek dus ook iemand te zien die daar moeite mee heeft.
9: Wie is dat?
8: Ja, dat is de grote vraag op dit moment.
6: Het weer, een afwisseling van bewolking en opklaringen, met kans op een bui. Maar de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt maximaal 29 graden.

0: Johannes en La Camisa Negra. Ja, deze zanger had ook tijdens Bospop in Weert gewoon even touwtje gesprongen voor zijn optreden. Het is L1 hithappen hier, verhinkelen richting Oet Welke Vief. Dit keer Oet de Vief van Henk Cascada of Oet de Vief van Jip en Passionfruit. Appjes zijn binnengekomen, dank voor het durfgeven. Duien en trekken in onze L1 WhatsApp. Onder andere Henk, Gertie en Journey hebben allemaal op één leedje gestaan. Namelijk die van Cascada, Evacuated Dance Floor. Maar een hele hoop appjes zijn er binnengekomen voor de 90s classic. Onder andere van Wiel.
1: Ja, met Wiele Bolle. Ja, maar wat weer het lekkere. Passion fruit natuurlijk. Groetjes.
2: De Vief. Doe de rigga digga ding dong song.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Oostrum is nog steeds niet onder controle. Maar de inzet van blushelikopters is nu niet meer nodig. In Wansum en omgeving wordt sinds gisteren gezocht naar een vermiste man. Het gaat om een 76-jarige Duitser. En Heerlen, Maastricht en Roermond hebben de hoogste fastfooddichtheid van Limburg. Het aanbod ligt daar fors boven het landelijk gemiddelde.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venraai. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venraai verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui.
7: Hey Frank.
8: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
7: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
8: Oh ja, joh.
7: Gereedschapkist, meterkast.
8: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
7: Hé. Hey. Hoe weet jij dat nou?
8: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
9: Top! Jij blijft Bob.
7: Maf Kees.
8: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
10: Lekker shoppen, lekker happen. Bij KFC, Ola Happiness Station, Park Lunchroom, Pitfleet en Walk the Go.
11: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.

0: De Boza. En Magnetic in Hithappen Wilsteeg alvast een vief reserveren voor komend seizoen. Dat kent via de site l1.nl. Kunstenaar de radio kreeg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Ja, tijdens de zomer dun voor Oet, welke vief? Dit keer die van Maria, Jackie Wilson, Riet Petit. Wat een lekkere classic. Of Oet de vief van Svenne en Journey en Don't Stop Believing. Ik ben benieuwd. Kom maar door via de L1 WhatsApp.
1: Jackie Wilson met Riet Petit. Ik werd er helemaal happy van. Met Svenne, ik heb gestemd op de vief. En een van mijn liedjes is Journey met Don't Stop Believing.
0: De vief. Twee classics met hoofdletter S van Stefan. Jackie Wilson of Journey. Geef maar even Durk via de L1 WhatsApp. Een audioberichtje vinden we hartstikke gezellig. Het is L1 op de woensdag. Zullen we even een rijtje van drie doen? Nou, komt-ie. Jeroen van der Boom, Justin Timberlake. En dit is Marshmallow Moonshine en Toos Be Alleen. Beste.

Het Rondje van de Rij met Jeroen van der Boom. En jij bent zo op de dag dat in bijna 20 jaar het aantal fastfoodzaken in ons land is verdubbeld. Daarom even balansen bij alleen met Emily Sandé. Dit is Next to Me.

Het is Prince en the most beautiful girl in the world. Ja, dat is toch mijn mam, hè? Het is L1 met zometeen Dennis hier. Hij heeft het laatste nieuws over de natuurbranden in Venray. En je hoort met welke uit de hand gelopen hobby Damiano David koort.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De brand bij Oostrum is nog steeds niet onder controle. Het is wel zover dat inzet van de blushelikopters van Defensie niet meer nodig is. De Chinooks werden onder meer gebruikt om de speciale stoplijnen nat te houden. Dat zijn kaalgemaakte paden in het bos die moeten voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. Maar dat kan de brandweer nu zelf.
6: Ja, je moet je voorstellen dat we binnen de stoplijnen nog de nodige hotspots hebben. Het is dan natuurlijk nog heel heet. En die hotspots die zullen we aan moeten pakken. De spoorlijn die blijft ook nog voorlopig gewoon dicht. Hè? Want ook de spoorlijn gebruiken wij als stoplijn.
7: Wanneer is er sprake van eventueel brandweermeester?
6: Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. We hebben nog behoorlijk veel hotspots in het gebied. De brand is ook nog niet onder controle. De tijd en de dag zal uitwijzen hoe snel we daar een oordeel over kunnen vormen.
5: Twee pelotons van de Belgische brandweer helpen met blussen. En er wordt een speciale sproeiinstallatie geïnstalleerd om de grond nat te houden. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen ontstond maandagmorgen. Inmiddels is zo'n 100 hectare natuurgebied getroffen. Een verdachte van een overval van 8 jaar geleden is gisteren bij een verkeerscontrole in Heerlen gearresteerd. Dat meldt de politie. De nu 26-jarige Heerlenaar wordt verdacht van een overval in Bergen ter Blijt in oktober 2018. Daarbij werd een man in zijn woning bedreigd, mishandeld en beroofd. Er waren twee daders. Destijds is DNA-materiaal gevonden en bewaard. En daardoor werd één van de verdachten recent geïdentificeerd. En dat is de nu aangehouden Heerlenaar. In Wansum en omgeving wordt gezocht naar een vermiste Duitse man. Dat meldt de politie. De 76-jarige man is sinds gisteren niet meer gezien. Hij loopt normaal met een wandelstok, maar die heeft hij niet bij zich. Bij de zoektocht worden onder meer helikopters ingezet. En Heerlen, Roermond en Maastricht zijn de Limburgse gemeentes met de meeste fastfoodzaken per inwoner. Voor iedere 1000 inwoners vind je daar 1,6 fritures, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken. Het landelijk gemiddelde is iets meer dan 1 zaak voor iedere 1000 inwoners. In Nederland zijn nu ruim 19.000 van dit soort zaken te vinden. Bijna een verdubbeling in vergelijking met 20 jaar geleden. Het weer, een afwisseling van bewolking en opklaringen met kans op een bui. Maar de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt maximaal 29 graden.

0: verzamelaar van vintage voetbalshirts. Damien Davy, Ten Born with a Broken Heart. Wat is Dine Vief? Geef het even door via de site L1.nl. In het nieuwe seizoen komt ze dan op de radio. Kreeg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Hey, onze L1 WhatsApp is ontploft met reacties. Voor een beoet welke Vief? Namelijk die van Maria, Jackie Wilson, Ruud Petit. Of Oet de Vief van Svenne, Journey en Don't Stop Believin'. Audio-appjes zijn binnengekomen, onder andere die van Huub.
1: Uiteraard Journey met Don't Stop Believin'. Joren, jullie hij in Kessel op de keren met zo'n ander cover hebben gehad. Zeker zo jood wie het origineel. Zo niet besser. En uur van L1. Oh. Don't stop sending good music into the air. Yeah, yeah. Dreus van de Hoebeidus Kessel.
0: Wat een chic compliment, dankjewel. Hè. Die deur voor F in onze tash. Je wordt een van de meest aangevraagde tracks uit de L1 WhatsApp. Met 63,8% van de stemmen is dit Oet de V van Svenne, Journey en Don't Stop Believin'.

man die al jaren Summer Body Ready is. Hè? Peter Andre met zijn wasbordje. En Mysterious Girl, dit is L.A. met strakker nog. Muziek uit eigen provincie van de Janssen Bach Band. En de regenjas. Nou, ik wil dat ding weer eens dragen. Heel lang geleden. Na Sam Fender en Olivia Dean, dit is Remy.

De provincie van de Janssen-Bogbent en Regias. Het is vandaag Internationale Dag van het Verkeerslicht. Het allereerste verkeerslicht werd op 4 augustus 1914 geïnstalleerd in Cleveland. Alles

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Auw. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Oostrum is nog steeds niet onder controle. Maar de inzet van blushelikopters is nu niet meer nodig. In Wansum en omgeving wordt sinds gisteren gezocht naar een vermiste man. Het gaat om een 76-jarige Duitser. En na 8 jaar is een verdachte van een overval in Bergen ter Blijt aangehouden. De 26-jarige Heerlenaar liep tegen de lamp bij een verkeerscontrole.
6: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
7: Rolf van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden.
8: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
9: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
10: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
11: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is Hits.

Shawn Mendes en Mercy, dit is L1. Tijdens zonnige periode worden vanmiddag maximaal 28 à 29 graden. Er kan een bui overtrekken, maar de meeste plaatsen in de provincie houden het droog. Lekker smullen met L1. Straks

0: Santana, Michelle Branch en The Game of Love. Zometeen is Dennis hier met het LA Nieuws. En je hoort wat Beyoncé, Ed Sheeran en Lady Gaga allemaal sneller hebben gedaan dan de zanger die strak om 15:40 het Limburgse Teerke opent.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De brand bij Oostrum is nog steeds niet onder controle. Het is wel zover dat inzet van de blushelikopters van Defensie niet meer nodig is. De Chinooks werden onder meer gebruikt om de speciale stoplijnen nat te houden. Kaalgemaakte paden in het bos. Die moeten voorkomen dat het vuur zich uitbreidt. Maar dat kan de brandweer nu zelf.
7: Ja, je moet je voorstellen dat we binnen de stoplijnen nog de nodige hotspots hebben. Het is dan natuurlijk nog heel heet. En die hotspots die zullen we aan moeten pakken. De spoorlijn die blijft ook nog voorlopig gewoon dicht. Hè, want ook de spoorlijn gebruiken wij als stoplijn.
8: Wanneer is er sprake van eventueel brandweermeester?
7: Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. De tijd en de dag zal uitwijzen hoe snel we daar een oordeel over kunnen vormen.
6: 2 pelotons van de Belgische brandweer zijn komen helpen met blussen. En er wordt een speciale sproeiinstallatie geïnstalleerd die de grond nat moet houden. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen ontstond maandagmorgen. Inmiddels is zo'n 100 hectare aan natuurgebied getroffen. Een verdachte van een overval van 8 jaar geleden is gisteren bij een verkeerscontrole in Heerlen gearresteerd. Dat meldt de politie. De nu 26-jarige Heerlenaar wordt verdacht van een overval in Bergen ter Blijt in oktober 2018. Daarbij werd een man in zijn woning bedreigd, mishandeld en beroofd. Er waren 2 daders. Destijds is DNA-materiaal gevonden en bewaard. En daardoor werd een van de verdachten recent geïdentificeerd. En dat is de nu aangehouden Heerlenaar. Een 62-jarige man uit Heerlen is vrijgesproken van ontucht met zijn kleinkind. Het 5-jarige meisje zou zijn misbruikt toen ze bij hem logeerde. En vertelde dat aan haar ouders. Maar de rechtbank ziet te veel onduidelijkheid in het bewijs en spreekt de man vrij. Het Openbaar Ministerie had 2 jaar cel geëist. In Wansum en omgeving wordt gezocht naar een vermiste Duitse man. De 76-jarige man is sinds gisteren niet meer gezien. Hij loopt normaal met een wandelstok, maar die heeft hij niet bij zich. Bij de zoektocht worden onder meer helikopters ingezet. En Heerlen, Roermond en Maastricht zijn de Limburgse gemeentes met de meeste fastfoodzaken per inwoner. Voor iedere 1000 inwoners vind je daar 1,6 frituren, grillrooms, ijssalons en vergelijkbare zaken. Het landelijk gemiddelde is iets meer dan 1 zaak voor iedere 1000 inwoners. In Nederland zijn nu ruim 19.000 van dit soort zaken te vinden. Bijna een verdubbeling in vergelijking met 20 jaar geleden. Het weer, een afwisseling van bewolking en opklaringen met kans op een bui. Maar de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt maximaal 29 graden.

0: Pet Shop Boys en Always On My Mind, ook nog Coldplay en The Higher Power. Dit is L1. Single Ladies van Beyoncé is een 17 minuten geschreven. Just Dance van Lady Gaga stond gewoon tijdens de koffiepauze op papier. En Photograph van Ed Sheeran stond gewoon binnen een minuutje of 10 op een bierveeltje. Ja, deze klassieker van Frans Pollux is op de zolderkamer binnen 60 minuten geschreven.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgske Teerke.
0: En deze man die opent toch inderdaad het Limburgske Teerke om 15:40. Met strakke Limbo-project. Marleen Rutte, meer dan ik verdien. En Nederlottem, dit is Halt mich is vast bij L1.

0: geworden durig heel goed te zingen. Van Belze en Baby Get Higher. Zometeen Ruben op de radio, L1 vandaag inclusief prijzen pakken in de L1 Neutsquiz.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Oostrum is onder controle. Om 3:30 werd het zijn brandmeester gegeven. De brand ontstond maandagmorgen. In Wansum en omgeving wordt sinds gisteren gezocht naar een vermiste man. Het gaat om een 76-jarige Duitser. En na 8 jaar is een verdachte van een overval in Bergen te Blijt aangehouden. De 26-jarige Heerlenaar liep tegen de lamp bij een verkeerscontrole.
8: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden.
10: Nu bij bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Heinsberg en Kevelaar.
11: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
12: Liefde voor Limburg.
13: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: het zijn brandmeester gegeven vanuit de Boshuizerbergen bij Oostrum. Ja, dus dat telt wel eens goed nieuws meteen.
1: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Betekent dus dat die natuurbrand daar bij Oostrum onder controle is. Maar de vlag kan nog niet uit. De brand is nog niet volledig gedoofd. Ze laat de brandweer weten. Het wordt ook nog steeds geblust daar. Met behulp van brandweerlieden vanuit België ook trouwens vandaag. Een van de werkzaamheden is onder meer om de temperatuur in de bodem te verlagen. Zo vertelde de veiligheidsregio.
2: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Waardoor je meerdere... kijk maar naar je tuin. Als je die tuin berekent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten. Over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
0: Ja, met andere woorden, al die brandweerlieden kunnen dus nog niet naar huis. Ze zullen nog wel even bezig zijn daar. Nou, hier vanmiddag houden we je natuurlijk op de hoogte over de situatie daar bij Oostrum. En trouwens, vanmiddag staat hier ook één zangeres centraal. Daar gaat het dan over iets compleet anders. Een zangeres die vandaag jarig zou zijn geweest. Ja, dan hoor ik je denken, welke zangeres dan? Ja, dat wil ik je best vertellen, maar ze had geen naam.
3: Meneer Hoes heeft mijn stem dus eigenlijk ontdekt. En toen zegt hij, nou, dit is zo'n ondefinieerbare stem. Je kan er geen naam aan geven, gewoon.

0: meer dan ooit.
1: Ah, prachtig bellen. De naam van Bart Vonken en Stefanie Struik. Meer van mezelf je net bij L1 Vandaag. Waar een kleine drie kwartier geleden toch wel goed nieuws kwam vanuit de omgeving Oostrum. Wat betreft die natuurbrand. Zijn brandmeester is gegeven. Betekent nog niet dat het vuur ook helemaal gedoofd is. Maar goed, dat zal dan de komende uren, misschien nog wel dagen, gaan gebeuren. De razendsnelle spreekbuurt die gaat zometeen ook over met name één middel dat werd ingezet tijdens die natuurbrand.
2: Maar dat is wel mooi te zien natuurlijk. Wat leuk is het niet.
1: Het was namelijk nogal een bombastisch gezicht. Die Chinook helikopters. Die dan water uit de Maas haalden om even te vullen. En dan zou je zeggen, als dat je ze dan van een afstandje zag, ja, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Nou, niks is minder waar. Zometeen hoor je in die spreekbeurt hoeveel liters water er dan in één zo'n waterbak onder zo'n Chinook passen.

0: De Lost Frequency samen met Yannick Davy Reality hier net. Wat betreft het geluid dat je nu hier hoort, ik denk dat dit geluid nog alles te horen is geweest de afgelopen dagen in Venray en omgeving. Dat heeft dan allemaal te maken met die natuurbrand daar in het natuurgebied. Ja, tegelijkertijd razendsnelle spreekbeurt gaat over dat voertuig dat hetzelfde geluid maakt.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Hulde aan de brandweer voor de onverschrokken bestrijding van de natuurbrand bij Venray. Maar, desalniettemin, de grootste bewondering gaat uit naar een machine.
3: We gaan het water halen en we gaan zo op vuur gooien.
2: De beste blusser van allemaal.
4: Die exercitie, maar dat is wel mooi te zien natuurlijk.
2: Alleen het geluid al dat hij maakt is indrukwekkend. Iedereen wil het zien.
3: Indrukwekkend.
2: Het is echter dan echt.
3: Het is heel anders dan op televisie, ja.
2: Ik heb het over de Chinook-helikopter.
5: De grootste en zwaarste helikopter in Nederland.
2: Een helikopter met twee wieken.
5: Als de schroeven draaien, dan gaan de rotorbladen om de beurt langs elkaar heen.
2: De tank onder de helikopters.
6: Ze vliegen naar een meer of grote vijver en halen daar hun bluswater uit met deze zak, de Bambi Bucket.
2: Kan 7600 liter water uit de Maas tillen. Maar 10.000 liter is ook geen probleem. Vandaag zijn ze niet meer nodig, hoorde ik vanochtend.
7: Bij de bestrijding van de grote natuurbrand bij Venray worden de blushelikopters van Defensie vandaag voorlopig niet ingezet.
2: De Chinook is als het ware met stille trom vertrokken.
7: Volgens Defensie heeft de brandweer aangegeven de inzet vanuit de lucht op dit moment niet nodig te hebben.
2: En ook al betekent dit dat het goed gaat met de bestrijding van de natuurbrand, ik vind het toch een beetje jammer.

0: Noah Kay en Julia Michaels hier net richting 16:30 bij L1 Vandaag, waar je zo meteen wederom een update krijgt over het Limburgse nieuws, met daarin natuurlijk ook de laatste ontwikkelingen over die brand bij Oostrum. Zijn brandmeester is dus gegeven, maar dat betekent niet dat alle brandweerlieden meteen weg zijn. Verdere verloop hoor je zo meteen van Dennis Ewald.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: vliegenbal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: tikkie anders doet.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De laatste ontwikkelingen over de natuurbrand in het noorden van de provincie horen we hier van Dennis Ewald.
7: Goedemiddag. De brand bij Oostrum is onder controle. Even na 3:30 kwam de brandweer met het zijn brandmeester. Verslaggever Ruud van Broekhoven.
8: Zijn brandmeester is gegeven. We staan hier aan het begin van de weg waar aan het eind die brand is. En hier staan we bij het water waar die slang in het water ligt. En ik zie twee opgeluchte brandweermannen.
9: Ja, zeker. Enorm opgelucht dat het zijn brandmeester is gegeven. De collega's zijn echt al vanaf maandag enorm hard bezig geweest om deze brand onder controle te krijgen. En het heeft een x-aantal dagen geduurd, maar nu is het eindelijk zover.
7: Er zal nog geruime tijd moeten worden geblust in het gebied. Het is nog niet bekend wanneer de treinen weer kunnen gaan rijden. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen ontstond maandagmorgen. Zo'n 100 hectare aan natuurgebied werd getroffen. Een verdachte van een overval van 8 jaar geleden is gisteren bij een verkeerscontrole in Heerlen gearresteerd. Dat meldt de politie. De nu 26-jarige Heerlenaar wordt verdacht van een overval in Bergen ter Blijt in oktober 2018. Daarbij werd een man in zijn woning bedreigd, mishandeld en beroofd. Er waren 2 daders. Destijds is DNA-materiaal gevonden en bewaard. En daardoor werd een van de verdachten recent geïdentificeerd. En dat is de nu aangehouden Heerlenaar. Een 62-jarige man uit Heerlen is vrijgesproken van ontucht met zijn kleinkind. Het 5-jarige meisje zou zijn misbruikt toen ze bij hem logeerde en vertelde dat aan haar ouders. Maar de rechtbank ziet te veel onduidelijkheid in het bewijs en spreekt de man vrij. Het Openbaar Ministerie had 2 jaar cel geëist. En in Wansum en omgeving wordt gezocht naar een vermiste Duitse man. Dat meldt de politie. De 76-jarige man is sinds gisteren niet meer gezien. Hij loopt normaal met een wandelstok, maar die heeft hij niet bij zich. Bij de zoektocht worden onder meer helikopters ingezet. Het weer, maximaal 29 graden. Kans op een bui, maar de meeste plaatsen houden het droog. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen zonnig en droog en het wordt zo'n 26 graden.
6: Dennis, dankjewel. Zometeen vertrekken we hier wat betreft het grensgeval. Het is ook weer eens even naar tropische orde. En de vakantiebestemmingen van deze woensdag zijn Oostenrijk, Eigenland natuurlijk en ook een Franse parel.

0: The Real Thing hier net na half vijf bij L1 Vandaag. Misschien heb jij vandaag wel een beetje heimwee naar die Franse camping waar je net van bent teruggekomen. Of aan die prachtige glooiende groene heuvels in Oostenrijk. Nou, dan zit u hier gebakken.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Want ook vandaag weer even richting de tropische grenzen van verschillende vakantieoorden. Ja, we donderen ze even neer, de buurlanden. Want ja, vakantieperiode, dan goed wel de regels gewoon lekker overboord vandaag zodoende. Kandidatuur vanuit Oostenrijk, Frankrijk en ook dan wederom een zomerrit uit eigen land. En daar zitten er wel een paar bij uit den oude doos.
1: Het grensgeval.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, Nederlandse afvaardiging is dus een zomerritte Tioris 70 alweer. Van de makkers met zomerzon vanuit Frankrijk. De beeldschone François Hardy met Tous les garçons et les filles. Of zomersmateriaal van Andreas Gabalier uit Oostenrijk met Oula Paloula.

0: Op weg naar de woensdagavond hier net met Shepherd. Richten de blik toch ook weer even op het noorden van de provincie. Ja, een dikke uur geleden dus toch wel goed nieuws vanuit die natuurbrand daar bij Venraaide. Er werd het sein brandmeester gegeven. Betekent niet dat al het vuur al gedoofd is. Er wordt ook nog wel wat nageblust. Voor het laatste nieuws over naar verslaggever Jill Hamer staat daar. Jill, goedemiddag. Brand is dus nu onder controle. Maar goed, nog niet gedoofd. Dus die brandweerlieden kunnen nog niet allemaal naar huis nemen gaan. Hè?
1: Nog niet allemaal, maar ze zijn wel stil aan, zijn er een paar naar huis aan het gaan. Ze zijn wel flink aan het afschalen. De voorlichter vertelde me ook dat hij dat verwacht rond 10 uur vanavond dat er niet veel brandweer hier meer gaat zijn aan het bos in Venray.
0: Oké, dus dat gaat toch eigenlijk best wel vlot dan?
1: Ja, inderdaad. En hij verwacht ook wel dat er de komende weken nog wel veel meldingen gaan komen van wandelaars die dan van die rookpluimpjes zien. Maar vanavond wordt het dan, waarschijnlijk vanavond wordt het dan overgedragen aan de eigenaar van het gebied, het Limburgs Landschap, die dan verder instaat voor het nat houden van het gebied.
0: Oké, en ook wat betreft die rookpluimpjes die dan nog her en der eventueel te zien zijn, dat is dus niet per se erg. Het smult dan nog her en der op wat plekken, maar het brandgevaar is dus geweken.
1: Helemaal correct.
0: Ja. Is er al enig idee hoe groot het gebied is dat nou door die brand getroffen is en wat dus ook de schade aan de natuur is?
1: Ja, de schade die zou wel enorm zijn. Ik heb het zelf net niet kunnen zien, helaas. En de grootte van het gebied, ik weet eigenlijk ook niet of het nog ergens uitgebreid. Maar natuurlijk, die 100 hectare, dat is natuurlijk ontzettend veel. Dus laten we gewoon hopen dat het niet veel meer is geworden.
0: Ja, dat is inderdaad. Jill, dankjewel. Dan kun je ook na een paar lange dagen, denk ik, weer huisgast keren. Of al denk ik dat je tussen die branden ook nog wel eens thuis bent geweest. Jill, dankjewel vanuit Venraaide dus daar. Ik denk dat het advies wat betreft ramen en deuren gesloten houden ook opgeheven kan worden vanuit de veiligheidsregio. Laatste nieuws over die natuurbrand in Noord-Limburg en andere nieuws natuurlijk allemaal te vinden op onze website lenieuws.nl.

Van mevrouw Spears, Britney Spears, daar heb ik het dan natuurlijk over. Wat betreft het grensgevalletje, ik heb vaker wel mensen huren zweren bij Oostenrijk als zomervakantieland. De prachtige groene heuvels dan. Ik moet zeggen, dat ik kan wel rekenen op veel steun, want de meeste stemmen tot dusver komen voor de afvaardiging van Oostenrijk. Maar goed, er kan nog van alles gebeuren natuurlijk. Nog even één keer de kandidatuur. Het grensgevalletje.

0: tegenvalletje. Ja,
1: Andreas Gabalier roept datzelfde Oostenrijk dus op kop. Maar tegelijkertijd de beeldschone François Hardy kan ook wel op steun rekenen. Bijvoorbeeld van Wiel, of de Bolder.
2: Hey Ruben, dat mag de Franse in de middenmaat. Dat is wel een lekkere. Groetjes, de Bolder. Ah,
1: zullen we even Frans beantwoorden?
3: Bonjour, comment ça va?
1: Ah, comment ça va? Natuurlijk. En zo maar het de jaren 70 uit ons eigen Nederland.

0: alsjeblieft, toch uit het pianospel. The Way It Is, Bruce Hornsby. Over prachtige platen gesproken. Voor het grensgevalletje hebben we toch echt wel een winnaar gevonden, durf ik te zeggen. Ondertussen half Limburg in Lederhozen.
1: Hoi, hoi.
0: Merci Jan voor je stem. En even kieken, Henk was het al wel, mens.
2: Hey Ruben, Dordtbar Oostenrijk vandaag. Zo'n uitzending. Hoi.
0: Merci voor de stem. En verder trouwens nog Mia, Mieke, Corine en Toon. Allemaal als jullie van, ja, de Andreas Gabalier. Het grens.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
3: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Leroux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
2: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Oostrum is onder controle. Om 3:30 werd het zijn brandmeester gegeven. De brand ontstond maandagmorgen. In Wansum en omgeving wordt sinds gisteren gezocht naar een vermiste man. Het gaat om een 76-jarige Duitser. En na 8 jaar is een verdachte van een overval in Bergen te Blijt aangehouden. De 26-jarige Heerlenaar liep tegen de lamp bij een verkeerscontrole.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25.
9: Groot! Wouter in Wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Grote in Wonen. Galjoenweg Maastricht.
10: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
11: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
10: Feel their magic and be there.
11: Get your tickets at dedoolhof.nl.
9: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. In Wonen. Maastricht.
12: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
13: Kerker hoge drukreiniger? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
12: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
14: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
15: Bij Schafraatkeukens in Heinsberg en Kevelaar. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraatkeukens in Heinsberg en Kevelaar.
0: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
16: Dit is L1.
17: New truck.

0: Marshmallow en Kane Brown, een net aan de rechterkant van Vivor. Dat we nou weer om even een flinke duik in die historie maken. We moeten even terug richting 5 augustus 1919. De dag wordt er namelijk een zangeres geboren. Wordt geboren in Leiden, verhuisde vlak na de Tweede Wereldoorlog naar Limburg. En het vreemdste van alles is nog, die zangeres kreeg eigenlijk nooit zijn naam.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Een beetje aankomen welke dame dan centraal stiert deze. Hoe de Lang en Stramprooi uiteindelijk. Heet je eigenlijk Mary Servaas. Stond vooral bekend als de zangeres zonder naam. Zou je dus vandaag eigenlijk jarig zijn geweest? Ja, goed, de vraag is dan natuurlijk. Waarom zonder naam eigenlijk?
3: Meneer Hoesse heeft mijn stem dus eigenlijk ontdekt. En ja. Toen zegt hij, nou, dit is zo'n ondefinieerbare stem. Je kan er geen naam aan geven, gewoon.
4: Mysterieus.
3: Ja, en toen is dat dus een zangeres zonder naam geworden.

0: Nou ja, ik weet, het is zo sentimenteel, zo droevig, hè?
1: Ja, een beetje zonde, ja. Ik hou liever van de Beatles of zo.
2: Iets is ontroerend, zingt ze. Als je, zeg maar, verdriet hebt en zo, dan vind ik echt dat ze leuk zingt.
3: Ik vind het echte levensliedjes, want dit zijn teksten en problemen uit het leven wat ik bezing.
4: Bevatten ze niet veel, veel leed en triestigheid?
3: Ja, maar dat is er toch ook. Er is toch ook veel leed in de wereld. En over al dat leed zal ik nooit uitgezongen raken.
5: Eenzaam ligt onder een brug van Parijs in de nacht.
6: Ja, Mary, dat was dus een tragiek. Hè? De vader die dronk. Je ziet de smartlap al voorbij komen. Ik denk ook dat dat besproken is. Want anders schrijft mijn vader niet... Ach, vader lief, toe drink niet meer.
7: Ach, vader lief.
4: Een geweldig nummer, hè?
6: Goud. Toen waren dat 100.000 verkochte singles.
8: Heel wat gouden platen slijpt u in de wacht. Voor natuurlijk het platenkantoor van Johnny Hoes. En dat loog dan weer en weer. Ook heel wat zomerrits trouwens. En natuurlijk deze knaller.
9: Mexico.
8: Altijd toedaling, man.

0: My Soul hier net bij L1 Vandaag. Waar we even een mooi initiatief bespreken hier in de zomer. We hadden bijvoorbeeld laatst al over de buurtcamping. Waar dan mensen met een kleine portemonnee gewoon lekker ergens in de buurt kunnen gaan kamperen.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Je hebt ook natuurlijk heel veel initiatieven die de eenzaamheid een beetje tegen moeten gaan. En zo'n initiatief is er ook bijvoorbeeld in Arsen. Daar vindt iedere maand Kom op de Soep plaats. Dadelijk kun je al voorstellen welk eten daarmee gemoeid is. Dat vindt allemaal plaats in de multifunctionele accommodatie De Schans daar in Arsen. Het is het initiatief van Buurtkracht Venlo. En de bedoeling is dat natuurlijk om mensen bij elkaar te brengen. Om dan samen een kop soep te eten. Maar misschien nog wel belangrijker, lekker een beetje te buurten. En ondanks de hitte van de afgelopen dagen kwamen gisteren zo'n 15 tot 20 mensen om vers gemaakte mosterdsoep ook nog eens op te komen lepelen. En dat was dan het groot plezier van de coach Bas Beker.
2: Kom de Soep is eigenlijk een heel laagdrempelig initiatief in Arsen. Dat doen we nu ruim 2 jaar. Mensen bij elkaar brengen, ontmoeten, samen dingen doen. Ik denk dat heel veel mensen behoefte hebben aan een stukje gezelligheid, sociale cohesie. Ik zie ook heel veel mensen die als vaste gast bij Kom de Soep zijn.
3: En dat is 1 keer in de maand. En dat vind ik wel, als ik kan, dan ben ik hier.
4: Wel gezellig. Huh? En het juiste mensen is alles net zuus.
5: Smaakt de soep?
6: Ja, heerlijk. Ja, is echt heel lekker.
2: De leuke ding is eigenlijk dat mensen elkaar ook in de privé tegenkomen. Mensen die elkaar niet kennen. Mensen die wat voor elkaar doen, die op elkaar letten. Dat is eigenlijk de kracht van deze open inloop.
0: Nou, kijk eens, ik denk wel even een welverdiend applausje op zijn plek. Hè. Dat zijn de initiatieven die de wereld toch een beetje schoener maken weer natuurlijk. Kom op de soep. Voor je mondje, want stil er weer soepklodingen.

Ja, hoort er niet per se aan af, maar deze dame komt dus gewoon uit Heerlen. Noël, daar heb ik het over bij Ellen vandaag hier net. Sleepless, zometeen om 17:30 het laatste Limburgse nieuws. Met ook antwoord op de vraag hoe lang de brandweer waarschijnlijk nog bezig is met blussen. Nablussen is dat er weliswaar bij die natuurbrand in de buurt van Oostrum. Maar eerst nog even een verzoekje van Douwe, Bob en Mo.

0: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
1: Houd misdaad uit je buurt.
0: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de

0: kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op Tergasom.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Het is 17:30 geweest. Dat betekent ruimbaan voor het laatste Limburgse nieuws met Dennis Ewald.
8: Goedemiddag. De brand bij Oostrum is onder controle. Even na 3:30 kwam de brandweer met het sein brandmeester. Verslaggever Jill Hamers.
9: Nu het sein brandmeester is gegeven, begint het nablussen en kunnen de eerste brandweerlieden naar huis. De veiligheidsregio verwacht nog enkele uren bezig te zijn en draagt het daarna over aan het Limburgs landschap, de eigenaar van het gebied.
8: De brandweer denkt om 10:00 vanavond helemaal klaar te zijn in het gebied. De NS verwacht dat zeker tot 8:00 vanavond geen treinen kunnen rijden tussen Venray en Boksmeer. Eerder geëvacueerde campinggasten kunnen weer terug naar de camping. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen ontstond maandagmorgen. Zo'n 100 hectare aan natuurgebied is getroffen. Een verdachte van een overval van 8 jaar geleden is gisteren bij een verkeerscontrole in Heerlen gearresteerd. Dat meldt de politie. De nu 26-jarige Heerlenaar wordt verdacht van een overval in Berg en Ter Blijt in oktober 2018. Daarbij werd een man in zijn woning bedreigd, mishandeld en beroofd. Er waren 2 daders. Destijds is DNA-materiaal gevonden en bewaard. Daardoor werd een van de verdachten recent geïdentificeerd. En dat is de nu aangehouden Heerlenaar. De 61-jarige veehouder Tony R. uit IJsden is door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur... voor de verwaarlozing van een stier en een hond. De vermagerde stier stond in 2023 in een weiland en had medische zorg nodig. Het dier moest later worden afgemaakt. De hond werd in 2022 bij de man ontdekt. Een halsketting was vastgegroeid in zijn huid. Een 62-jarige man uit Heerlen is vrijgesproken van ontucht met zijn kleinkind. Het 5-jarige meisje zou zijn misbruikt toen ze bij hem logeerde en vertelde dat aan haar ouders. Maar de rechtbank ziet te veel onduidelijkheid in het bewijs en spreekt de man vrij. Het Openbaar Ministerie had 2 jaar cel geëist. En in Wansum en omgeving wordt gezocht naar een vermiste Duitse man, dat meldt de politie. De 76-jarige man is sinds gisteren niet meer gezien. Hij loopt normaal met een wandelstok, maar die heeft hij niet bij zich. Bij de zoektocht werden onder meer helikopters ingezet. Het weer, maximaal 29 graden. Kans op een bui, maar de meeste plaatsen houden het droog. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen zonnig en droog en het wordt zo'n 26 graden.
7: Dennis, dankjewel. Zometeen hier weer een kerstverse opgave van de nieuwsquiz natuurlijk. En die gaat vandaag over één specifieke telefooncel.

0: De single ladies van natuurlijk Beyoncé. Ja, voor de quizvraag hier in het midden in de week moeten we even heel het die terug. Namelijk één specifiek voorwerp is het niet echt, maar iets wat dat nogal eens in het strotbieltje te zien was, maar nu toch ondertussen nagenoeg verdwenen. Vroeger, toen je nog telefooncellen had, want ja, een telefoontje op het S, dat had lang niet iedereen. Ook in het boeteland met autopech, dan hoop je dat er dan toch ergens een telefooncel in de buurt zou stond.
1: Is je suite een petit pech? Pannen, zit u een probleem aan vekele autofactuur? Il ne marche half, la fume piept aussi en...
2: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: En dan nog maar hopen dat je dan een of ander Frans woordenboekje in de auto hebt liggen. Tegelijkertijd wat betreft je de telefooncel op minimaal één plek in Limburg. En ik denk ook nog her en der wel wat meer. Maar één plek in Limburg, er staat nog één telefooncel. Zelfs een echte, goede Engelse telefooncel. Maar of die cel er blijft staan, ja, dat is een beetje de kwestie.
3: Er blijkt dus ook iemand te zien die daar moeite met heeft.
4: Wie is dat?
3: Ja, dat is de grote vraag op dit moment.
5: Er is dus iemand in het dorp die bezwaar heeft gemaakt en die de gemeente erop heeft gewezen dat er geen vergunning is.
6: Er zijn geruchten, ik zou het niet weten waar het is.
3: De talk of de town hebben vooral huren vallen.
7: Waarom zou het op je woord te gaan tekenen?
8: Ja, immers had het gedaan.
7: Ja, ja, dus, ja.
8: Die wil wat niet in ieder geval.
7: Nee.
8: Ja. Nee, ja, ik vroeg maar.
7: Ja, nee, ik vind dat een rare vraag. Maar waarom zoveel dat zien?
9: Moet je staan blijven.
0: Ja, het is een beetje zo'n wie is de mol concept in de dorp, toch? Nogal een heet hangijzer. Maar waar staat die telefooncel? We zien op zoek naar de juiste naam van de dorp.
2: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: De meeste bewoners die hopen volgens mij wel dat de telefooncel gewoon mogen blijven staan. Leuke aanvulling in het straatbeeldje. Tickets voor het Cultuur en Nova Festival is Steenwijk. Welk dorp?

0: Ja, we horen je op de vroege woensdagavond wel een beetje sentiment, beter gezegd aan. Want de quizvraag gaat dus over telefooncellen. Met bleek dat er toch nog wel her en der in Limburg wat telefooncellen stond. Ik kreeg bijvoorbeeld van Ricardo binnen. Ja, het gaat over de telefooncel in Gronsveld.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Het zal er eentje in de stond, maar niet wij zoeken in ieder geval. Trouwens, over sentimenten gesproken. We duiken zo meteen even in de historie van een specifiek Limburgs festival. Het is afgelopen weekend weer, heeft het weer plaatsgevonden. En ja, één ding is zeker, door is gewoon je wichtje jaren toch wel heel wat gebeurd. Hey, even een zeer sappige anekdote van Twee Cameroy.
2: Een leuk verhaaltje over hem. Ik denk 2 jaar geleden, toen had hij iets te veel biertjes op. Hij rende naar het water toe. Een spuitkots. En er stonden nog allemaal mensen gewoon te zwemmen in het water.
3: Ook dat is zo. En dat...

0: DJ Snake en Justin Bieber hier net bij Ellen vandaag. Op deze eerste woensdag van de maand augustus ging er net al even over. Even terug naar de 5e augustus 2005. Tijd voor een nieuwe editie van...
1: Toen was je nieuws.
0: Ja, deze hele zomer bespreken we het nieuws van heel wat jaren daarvoor. Met verschillende personen die toen midden in het nieuws zaten. Ze doen die 5e augustus 2005. Stond te boek, of staat te boek, als de dag dat bij de Maasplassen in Roermond een nieuw, toen nog tweedaags festival van start gaat. Het Solar Festival. Ja, toen nog met een paar duizend bezoekers. Rob Bas Baatsen, goedemiddag. Nu ondertussen zijn dat er wel heel wat meer, geloof ik, hè?
2: Ja, we zijn wat gegroeid in die 21 jaar.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, sowieso. Proficiat met het jubileum. Afgelopen weekend alweer de 20ste keer. Ja. Je bent ondertussen ook weer helemaal hersteld of nog een beetje ballen onder de ogen?
2: Ja, we hadden alleen de maandag nodig om een beetje bij te komen. Ze zijn natuurlijk nu nog op het terrein in volle bak bezig met afbreken. Maar ik heb er alweer een dagje kantoor op zitten. Ah. Dus wij moeten gewoon weer door, hè.
0: Gewoon weer helemaal in het ritme dan. Neem ons even mee. 5 augustus 2005. Ondertussen toch alweer heel wat jaren geleden. Hoe zag Nederland er destijds uit qua festivals?
2: Toen was Nederland nog niet zo verzadigd wat betreft festivals. Er waren een heel pak minder festivals in Nederland dan dat we nu natuurlijk hebben. En... ja, toen organiseerden wij als organisatie al het Extrema Festival in Aquabest. En in 2005 zijn wij toen zelf Solar begonnen in Roermond.
0: En met welke hoedanigheid zou dat... Wat zou dat moeten worden, zeg maar? Welk genre, welke kant, welke sfeer zou dat allemaal moeten brengen?
2: Nou, het leuke is eigenlijk, Solar is eigenlijk ontstaan een klein beetje vanuit een ander festival, wat we daar 3 jaar van tevoren al deden. Dat was ook in Limburg, dat was op het Pinkpopterrein, genaamd Lawfields. Wij organiseerden dat toen onder die tijd met onder andere Jan Smeets van Pinkpop en ook met Mojo samen, met 3 partijen. En vanuit onze kant als organisatie wilden wij, het was ook een crossover festival met een commerciële insteek, maar vanuit onze kant wilden wij... iets meer met creativiteit doen. Dat was toen onze visie, dat vonden wij leuk. Weer een beetje terug naar de hippietijd. Zelf bouwen, zelf beleven. Daarbij ook de bezoekers betrekken. En na 3 jaartjes Solar kwam het helaas dat festival niet commercieel echt goed van de grond. En hadden wij zoiets van, nou, wij willen dit wel nog gaan uitvoeren. En toen zijn wij zelf, dus in 2004... op zoek gegaan naar een locatie. Dan zijn we natuurlijk bij de Maasplassen in Roermond uitgekomen. Geweldig mooie locatie. Met water. Plek voor camping. Campingbezoekers. En daar wilden we eigenlijk deze creatieve visie voortzetten. Met een meerdaags festival en camping.
0: Ja,
2: zo is het eigenlijk de eerste editie een beetje ontstaan.
0: Ik hoor dan creatief, een beetje hippie vibe zelf wel. Ja. Is er dan ook in de loop van de jaren toch nog wel wat gesleuteld aan de formule? Dat er enigszins verandering gaandeweg de jaren is aangebracht?
2: Het is natuurlijk 20 jaar. In die tijd, 2005, waren er nog heel veel, echt heel veel creatieve partijen die echt houtje touwtje bij ons gingen knutselen aan het festival. De laatste jaren is dat natuurlijk verdwenen, die creatieve collectiefjes, ietsje meer door het hele land. Maar ja, ik moet wel zeggen dat de afgelopen editie hebben we met ons team, het creatieve team, zijn we echt weer op zoek geweest naar echt hele leuke creatieve partijen. Dat zag je ook afgelopen weekend terug. Er zijn heel veel veranderingen de afgelopen 20 jaar geweest. Natuurlijk, het aantal podia's die zijn gegroeid. Wat is er nog meer allemaal veranderd? De groei van de bezoekers natuurlijk. Er zijn ook natuurlijk een nieuwe regelgeving. Met de wetgeving, ook met de gemeente. Zo zijn wat regeltjes aangescherpt. Daar hebben we natuurlijk ons ook aan moeten aanpassen.
0: Ja, je kunt ook natuurlijk niet stil blijven staan. Zo simpel is het ook weer.
2: Nee, ik weet nog dat wij een van de eerste edities van Solar, dat had ook al zo'n charme. Dan mocht je nog zelfs met je bootje naar de plas komen. Helaas is dat helaas niet meer mogelijk. de stabel op de plas moeten afzetten voor bootjes. Dat was allemaal te gevaarlijk. Er waren mensen die van de bootjes afsprongen en dan via het bootje zwemmend zeg maar ons terrein opkwamen. Dat was allemaal iets te gevaarlijk. Ja, er zijn ook regeltjes aangescherpt. We zijn natuurlijk ook veel beter in overleg met de buurtbewoners, et cetera. Hebben wij nog heel veel aanpassingen moeten doen, ook qua veiligheid en omgeving, hekwerk, et cetera, et cetera. Dus ja, als je Solan nu vergelijkt met 20, 21 jaar geleden, is het allemaal wel wat strakker geweest. Maar ik moet eerlijk zeggen, afgelopen weekend was dat qua sfeer, was dat bijna niet te merken. Dus dat is, voor de bezoeker was het weer een eigen ouderwetse Solar.
0: Ja, precies.
2: En dan moet ik ook nog vertellen dat Solar staat eigenlijk altijd een beetje voor zon. Ik denk dat van de 20 edities hebben wij 15, 16 keer echt zon gehad.
0: Ja.
2: In het eerste weekend van augustus. En afgelopen 2 jaar helaas best wel zwaar en veel regenval gehad.
0: Ja, toen heeft nog wel eens modder gegeven.
2: Ja, goed. Dat heb je natuurlijk liever niet op zo'n festival. En ook niet voor de bezoekers. Een aantal bezoekers die natuurlijk helemaal natjes zijn vanaf de camping afdropen. Dat was 2 jaar geleden, was dat op die zondag best wel heftig. Maar we hebben echt ook heel veel geluk gehad. En ook heel veel plezier met de goede temperatuur en de zon die er weer was.
0: Ja, dat er dus ook gewoon de goede edities bij zijn geweest. Dankjewel Bas Baats dat je ons even terug wilde gaan naar die dag. Dat jij dus zogezegd nieuws was, 5 augustus 2005. Dik 20 jaar geleden. Eigenlijk zou zeggen succes met de komende 20 edities.
2: Gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Hey, fijne avond.
2: Hey, Ruben, hoi.
0: Groetjes.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Oostrum is onder controle. Om 3:30 werd het zijn brandmeester gegeven. De brand ontstond maandagmorgen. In Wansum en omgeving wordt sinds gisteren gezocht naar een vermiste man. Het gaat om een 76-jarige Duitser. En na 8 jaar is een verdachte van een overval in Bergen te Blijt aangehouden. De 26-jarige Heerlenaar liep tegen de lamp bij een verkeerscontrole.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de Duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden.
8: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
9: Hey Frank.
10: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
9: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
10: Oh ja, joh.
9: Gereedschapkist, meterkast.
10: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
9: Hé, hoe weet jij dat nou?
10: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
11: Top! Jij blijft Bob.
9: Maf Kees.
10: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
12: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
13: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Dua Lipa met Physical.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, we praten even bij wat betreft het Limburgse nieuws van deze eerste woensdag in augustus. Dat ging natuurlijk onder meer over de natuurbrand bij Vendraai. Zijn brandmeester werd eerder vanmiddag rond een uur of half vier gegeven. Dus de brand is onder controle. Tegelijkertijd, ja, we kunnen er al van op aan. De gevolgen zijn enorm. Van camping De Oude Barrier, vlakbij het brandende bosgebied, moesten honderden vakantiegangers eerder al hals over kop vertrekken. En Daddy Bosma hoopt zijn gasten snel weer te kunnen ontvangen. Maar ja, dat is natuurlijk nog een grote vraag.
2: Ik verwacht dat ik daar vandaag antwoord op krijg, dat wij morgen gewoon weer open kunnen. Maar ja, dat antwoord heb ik nog niet gegeven en of nog niet gekregen. Ik ga er wel vanuit. En mensen zijn welkom, want we hebben plaats genoeg.
0: Ja, en die brand die laat natuurlijk diepe sporen na in de natuur. Vooral het unieke Natura 2000-gebied in Boshuizerbergen, moet ik zeggen, is zwaar getroffen, zo vertelt Luc Hendricks van het Limburgs Landschap.
3: Alles is gewoon in principe voor een verbrand. Ja. En wat dat betekent, kijk, natuur is heel veerkrachtig. Het zal zeker na verloop van tijd herstellen. Maar dat jeneverbessenstruweel met die 130 jaar oude bomen, ja, dat ga ik niet meer meemaken. Nee. En dat is maar de vraag of dat zich weer gaat ontkiemen daar en daar weer gaat ontstaan.
0: Ja, want het ging allemaal letterlijk in vlammen op. Ja, wat betreft de nieuwsquiz, daar ging ik het er eerder al over. Een nogal speciale telefooncel. Een echte rode Engelse telefooncel is al dagen onderwerp van gesprek in een Limburgs dorp. Ja, welke? Dat hopen we dan van je te horen. Die telefooncel die staat bij iemand in de tuin en nu vindt de gemeente dat daar een vergunning voor nodig is. Het levert in ieder geval een hoop discussie op daar.
4: Moet storm blijven.
5: Er is een grote petitie op gang gekomen om te zorgen dat die telefooncel behouden blijft.
4: 'S Ochtends als ik om 6 uur met de hond loop, ja, dan kijk ik toch altijd hier naartoe. Ik
6: ja, binnenkort kunt u niet meer kijken, want dan is hij weg.
4: Ja, dat zou ik heel jammer vinden.
7: Ik vind het een initiatief waar ik denk van, moeten we stad druk over maken.
0: Ja, zo die telefooncel dan verdwijnen door. Maar ja, welke plek, hoe ging het dan over?

0: Dat heb ik niet voorbeeld dat we niet kennen. Will Smith acteren, maar dus ook zingen The Man in Black.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, hoe het bij de nieuwsquiz is over een specifieke telefooncel. Hier, daar is nogal wat over te doen. Die stond al natuurlijk nog maar heel weinig in onze provincie. En dat moet eigenlijk ook. Maar deze werd gezien als icoon van het dorp. Daarom werd er nu alles aan gedaan om hem ook in het dorp te behooien. Echte roeie Engelse telefooncel die ergens in een voortuintje langs de stoep stiert. En maandenlang waarschijnlijk niks aan de hand, totdat de gemeente belde richting de eigenaar van de voortuin dat de telefooncel weg moest, want immers had de gemeente erop gewezen dat er geen vergunning voor het plaatsen is aangevraagd.
2: Niks van hangen jullie aantrekken.
3: Ja, laten staan.
2: Ja, zeker.
4: We hebben inmiddels een aanvraag gedaan voor een vergunning. Want dat wisten we in eerste instantie dus niet, dat dat wel verplicht was.
5: De bewoners maken er echt wat geweldig van. Het wordt zelfs een icoon van het dorp. Ik vind het prachtig.
6: Ik vind het een initiatief waarvan ik denk van, moeten we het daar druk over maken?
7: Ja, ook 's ochtends als ik om 6 uur met de hond loop, ja, dan kijk ik toch altijd hier naartoe.
3: Ja, binnenkort kunt u niet meer kijken, want dan is hij weg.
7: Ja, dat zou ik heel jammer.
0: Ja, toch een beetje vaste blikvanger in het dorp door. Emiel, goedenavond.
8: Goedenavond, hoi.
0: Kon jij heel toevallig uit het dorp dat we zoeken hoe die telefoon zelf steert?
8: Nee.
0: Oh, dat niet?
8: Oh, ik kom oorspronkelijk uit Put.
0: Ah, oké. Hij door nog telefooncellen stond, weet je?
8: Nee, dat is wel vroeger in de stangen bij de kerk.
0: Oké, okay, ja, maar ik neem
8: aan. Geen Engels, hè?
0: Oh, geen Engels, nee, gewoon een Nederlands, een groene.
8: Ja, een gele was dat toen nog.
0: Oh, een gele, oké.
8: Ja.
0: Verschillende plaatsen. Ja, dat is een hele tijd geleden, inderdaad. Verschillende plaatsnamen komen hier al binnen. Ik kreeg namelijk Gronsveld, zoiets.
9: Nee, dat is niet goed.
0: Stuurt net nog Emus, die zit Voerendaal.
9: Nee, dat is niet goed.
0: Ah, het stond in de buurt, want het was iets specifieker. Emiel, wat zei je? Welk dorp op nou op zoek?
8: Ik zag dat het Klemmen was.
0: Ik dacht het ook.
9: Goed! Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt helemaal. En Klemmen stiert die onderhand befaamde, roeie Engelse telefooncel. En ik denk dat ze er nog wel in de team blijft staan. Dit is een beetje de grote vraag. Wie door in het dorp Klemmen? De zaak is een beetje aan stinken heeft gebracht. En de gemeente een tip heeft gestuurd van, er is helemaal geen vergunning voor aan die telefooncel zo weg moeten. Ik zat al een beetje te denken, waar hij het net al even over de tijd dat er telefooncellen gebroekt werden. Je zult nu al ook een mobieltje en een boxentest hebben zitten, Emiel. Was vroeger alles beter? Wie dat we dan nog echt richting de vaste telefoon moesten om te bellen, in plaats van dat iedereen maar bereikbaar is ondertussen?
8: Ja, de moderne woven toen in die tijd nog niet. Hè. Dus nu moest je toch gemak dient de mens, zeggen ze dan. Hè.
0: Ergens is dat alweer ergens goed voor, inderdaad. Als dat er iets is en gewoon in de boodschap gehaald hebben, dan is dat nog alles sneller geregeld natuurlijk.
8: Ja.
0: Emiel, wie heeft hij vakantie op dit moment? Of moet dat nog beginnen? Of heeft het al achter de rug?
8: Ik heb vandaag de laatste vakantiedag.
0: Morgen
8: gewoon weer beginnen, ja.
0: Oké. Zit je er tegenop of is het op zich wel prima?
8: Nee, dat is prima. Dus dat is fijn geweest, vakantieperiode. En als ze weer mogen gaan werken, is dat ook fijn.
0: Hè? Ja, kijk eens dan. Dat liep me absoluut de luxe, als je dat zo kunt zeggen.
8: Ja.
0: Tickets voor het Cultuur Hannover Festival komen uw kant op. Geniet nog van de laatste vakantie, of het dan zou ik zeggen.
8: Ja, fijn. Dankjewel.
0: Jij bedankt en een fijne avondje.
8: Ja, succes met de uitzending.
0: Hoi.

0: gratis L1-app.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
2: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
1: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De brand bij Oostrum is onder controle. Even na 3:30 kwam de brandweer met het sein brandmeester. Verslaggever Ruud van Broekhoven.
10: Zijn brandmeester is gegeven. We staan hier aan het begin van de weg waar aan het eind die brand is. En hier staan we bij het water waar die slang in het water ligt. En ik zie twee opgeluchte brandweermannen.
11: Ja, zeker. Enorm opgelucht dat het zijn brandmeester is gegeven. De collega's zijn echt al vanaf maandag enorm hard bezig geweest om deze brand onder controle te krijgen. En het heeft een x-aantal dagen geduurd, maar nu is het eindelijk zover.
9: Er zal nog geruime tijd moeten worden geblust in het gebied. Het is nog niet bekend wanneer de treinen weer kunnen gaan rijden. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen ontstond maandagmorgen. Zo'n 100 hectare aan natuurgebied werd getroffen. Een verdachte van een overval van 8 jaar geleden is gisteren bij een verkeerscontrole in Heerlen gearresteerd. Dat meldt de politie. De nu 26-jarige Heerlenaar wordt verdacht van een overval in Bergen ter Blijt in oktober 2018. Daarbij werd een man in zijn woning bedreigd, mishandeld en beroofd. Er waren 2 daders. Destijds is DNA-materiaal gevonden en bewaard en daardoor werd een van de verdachten recent geïdentificeerd. En dat is de nu aangehouden Heerlenaar. Een 62-jarige man uit Heerlen is vrijgesproken van ontucht met zijn kleinkind. Het 5-jarige meisje zou zijn misbruikt toen ze bij hem logeerde en vertelde dat aan haar ouders. Maar de rechtbank ziet te veel onduidelijkheid in het bewijs en spreekt de man vrij. Het OM had 2 jaar cel geëist. En in Wansum en omgeving wordt gezocht naar een vermiste Duitse man. Dat meldt de politie. De 76-jarige man is sinds gisteren niet meer gezien. Hij loopt normaal met een wandelstok, maar die heeft hij niet bij zich. Bij de zoektocht worden onder meer helikopters ingezet. Het weer, in de avond nog lang warm. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen zonnig en droog en het wordt zo'n 26 graden.

Amber met Belong Together hier net bij L1 vandaag. Waar we zo meteen nog even richting het noorden van de provincie gaan. Want het goede nieuws vanuit het gebied Oostrum over die natuurbrand kwam vanmiddag rond 3:30 dat het zijn brandmeester was afgegeven. Dat betekent dat de brand onder controle is. Nog niet volledig gedoofd. Tot zeker 10:00 blijven brandweerlieden daar nablussen. Dan moet je je voorstellen dat je sinds afgelopen maandag bezig bent om dat vuur te bestrijden. Dus ik denk dat die brandweerlieden ook wel blij zijn dat er nu even wat druk van de ketel is. Zometeen hoor je het verhaal van die mannen en vrouwen die daar aan het spuiten zijn geweest. Maar eerst Prince.

0: Dinsdagavond met L1 vandaag. Ja, maar ik zat te denken, toch even een pas op de plaats. Even een welverdiend applaus. Vooral die nuste arbeid die honderden brandweerlieden de afgelopen dagen hebben verricht in het gebied nabij Venray. De natuurbrand bij Oostrum heb ik het dan over natuurlijk. Zo'n 350 mensen waren daar dag en nacht in touw om die brand te blussen. Nou, nu die brandweer vanmiddag het zijn brandmeester heeft gegeven, is voor die brandweermannen en vrouwen even wat druk van de ketel natuurlijk. Maar hoe hebben ze het nou beleefd? Verslaggever Ruud van Broekhoven die sprak vanmiddag met twee van hen.
1: Brandweermannen Teun Philipsen en Joey van der Sterren. Het zijn brandmeester is gegeven. We staan hier aan het begin van de weg waar aan het eind die brand is. En hier staan we bij het water waar die slang in het water ligt. En ik zie twee opgeluchte brandweermannen.
2: Ja, zeker. Enorm opgelucht dat het zijn brandmeester is gegeven. De collega's zijn echt al vanaf maandag enorm hard bezig geweest om deze brand onder controle te krijgen. En het heeft een x-aantal dagen geduurd, maar nu is het eindelijk zover.
1: Ja. Teun, u was een van de eerste brandweermannen, vrijwillige brandweermannen die hier ter plaatse was.
3: Klopt inderdaad. Ik heb geholpen met het groot watervoorziening neer te leggen. En ja, samen met de collega's hebben we dat zo snel mogelijk uitgelegd. En, ja.
1: Neem ons nog even mee. Jullie kwamen hier aan. Wat zagen jullie?
3: Heel veel brandweerwagens. Het was al flink opgeschaald. Eerst was het even de vraag waar we de pomp in het water gingen laten. En de havens is op een gegeven moment de keuze geworden. En dat was een goede keuze. Dus,
1: Al zo'n grote brand meegemaakt ooit in Venray-omgeving?
2: In Venray zelf niet. We hebben wel een enorm grote bosbrand gehad aan de Mijnweg in Roermond. Daar ben ik zelf ook een aantal keer bij geweest. Ja, die was ook enorm. Maar ik denk dat deze qua omvang nog net iets groter is geweest.
1: Ik vroeg aan Teun net eventjes van hoe het was hier om aan te komen. Hoe is het voor de brandweer mannen en vrouwen geweest de afgelopen dagen? Weet u dat?
2: Ja, we hebben het daar natuurlijk onderling superveel over. Voor de groepsapps, maar ook gewoon één op één. En die mensen hebben gewoon enorm hard gewerkt. Het heeft heel veel energie gekost. Voor sommigen ook slapeloze nachten, want die hadden de hele nacht doorgetrokken. Ja. En daar is voor de komende dagen is daar nog werk te verrichten om alles weer schoon te maken en inzetbaar te krijgen. En dan wordt de rust wel weer gekeerd.
1: Ja, wat ik dacht, het zijn de brandmeesters gegeven. Jullie een blikje koud biertje en een vlaai.
2: Ja, was het maar zo'n feest. Maar nee, we zijn nog wel een aantal dagen bezig om alles weer schoon te krijgen. Kijk, inzetbaar zijn we meteen wel weer, maar er zullen nog heel veel schoonmaakwerkzaamheden volgen.
0: Ja, pilsken en stukje vlaai, dat is al hartstikke goed. Maar ze moeten dus nog even door. Voldoet de brandweer is uit te kunnen geven dat tot in ieder geval 10 uur vanavond brandweer nog druk is met noblussen. Dit is L1.

0: Op de woensdagavond van L1 Radio in het Jennifer Lopez en dan Dono, Steve Harley en de Cockney Rebel.
1: L1 vandaag.
0: Ja, we zitten al een hele tijd voorbij etenstijd. Of misschien vlam je pas net de barbecue aan. Of hij is een beetje net siesta-ritme te pakken. Dan gooi je nu pas aan toffel. Giet hij nou even over eten? En dan giet het natuurlijk ook wel eens vaak over de welbekende schijf van 5. Proteïnerijk eten, gebalanceerde voeding, regelmatig bewegen en of sporten. Tegelijkertijd... nou is van vandaag, het aantal fastfoodketens en cafetaria, snackbars, neem het maar op, is de afgelopen 20 jaar in Nederland meer dan verdubbeld. Ja, dan gaat het toch over een andere schijf van 5. Dat is eerder dan de veel vet, vrij van vitamines schijf van 5. Volgens ons zodoende vandaag af, zien we Limburgers dan eigenlijk wel Burgondiërs te nemen, of inmiddels gewoon echt fastfood fanaten.
2: Gaat u wel eens naar een fastfoodketen?
3: Nee, helaas. Nee.
2: Waarom niet?
4: Hartstikke lekker gewoon een frietje. Zo'n hartstikke lekker man. Frietje met pindasaus of mayonaise.
3: Ja, McDonald's, heel vaak.
2: Ja, heel vaak?
3: Best wel vaak. Meest bijna één keer in de week.
5: Ja, dat is gewoon een teken van dat mensen veel te veel fastfood eten. Ik ga nooit naar zo'n keten, nooit.
4: Ik heb een keer... documentaire over gezien en wat het met je lichaam doet.
5: Ja.
4: Nou, na een paar weken kun je bijna wel je kist in, zeg maar. Ja.
5: Ik ben nog nooit, maar dan ook nog nooit bij de McDonald's geweest. Mijn hele leven lang niet.

0: blijkbaar is er wel nog steeds heel veel vraag naar. Tenminste, mensen gaan er wel nog heel graag naartoe.
1: Ja, wij ook. Ja, ja. Maar je probeert er wel op te letten. Kijk, als wij er heel veel van aankomen, gaan we ook niet meer.
0: Die zijn in de afgelopen 20 jaar zijn de fastfoodketens, denk aan McDonald's, een frietzaak of een ijszaak, zijn verdubbeld. Van 10.000 naar dik 19.000. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, voor mijn lijntje kan dat nog wel.
3: Eén. Eén.

ene zei het, opa, olie in het water, je doet de vis even kapot. Ik zei, en dat weet ik zeker. Ik zei, ik heb dus wegen duusje sardientjes opgemaakt. Ram vol olie en alle vissen kapot.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hey Frank.
3: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
2: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
3: Oh ja, joh.
2: Gereedschapkist, meterkast.
3: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
2: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
4: Top! Jij blijft Bob.
2: Maf, Kees.
3: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent. Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De grote natuurbrand bij Oostrum is onder controle. Om 3:30 werd het zijn brandmeester gegeven. De brand ontstond maandagmorgen. In Wansum en omgeving wordt sinds gisteren gezocht naar een vermiste man. Het gaat om een 76-jarige Duitser. En na 8 jaar is een verdachte van een overval in Bergen te Blijt aangehouden. De 26-jarige Heerlenaar liep tegen de lamp bij een verkeerscontrole.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
12: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat wij hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheerder.
11: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Pardon, webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
13: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
11: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
2: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
1: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van 3, zegt commentator Gabriel Melching.
3: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
1: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babboe, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen plussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Siti Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.